0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
1: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Happy Hour at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op

0: WK is in volle gang en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
1: Oké, daar gaat hij. 1, 2, 8. Hè? Verdorie.
0: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU, CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd. 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Wat Tijen doet is geweldig. Hij heeft de mooiste en beste gitaar ter wereld ontworpen.
1: Tijen heeft op een gegeven moment een gitaar gemaakt voor Nick Taylor.
0: Gitarist van Adele, de bassist van AC/DC.
2: Tijen Wijnterp is gitarist en gitaarbouwer. Een markant persoon die helemaal zijn eigen gang gaat. Dat zit niet altijd mee.
3: De status van Tijen Guitars vandaag. Nashville werkplaats kost alleen maar geld. Die hebben ze dichtgegooid. Alle employés zijn weg.
4: Ik zei tegen hem, Tijen, energie gaat niet verloren. Dus alles voor...
3: Nashville werkplaats kost alleen maar geld. Die hebben ze dichtgegooid. Alle employés zijn weg.
4: Ik zei tegen hem, Tijen, energie gaat niet verloren. Dus alles wat je hier insteekt, komt er een

0: Radio West.
1: Jij krijgt natuurlijk een kleinigheidje van ons. Weet je nog wat je toen zei?
2: Oh, ja, toen zei je, kom Bob het langs brengen.
1: Ja, maar ja, we kunnen die verrassing natuurlijk niet de hele tijd...
2: Oh, nee, dan meen je niet.
1: Wat gebeurt er?
2: Pyjama.
1: Wat is er? Wat gebeurt er dan? Dan gaat een bel hierheen, hè?
2: Ja, maar ik kan de deur niet open doen.
1: Natuurlijk wel, wat maakt het uit?
2: Dan moet je wel blijven.
1: Wij wachten wel even.
2: Oh, wat erg dit.
3: Ik kom voor Irene.
4: Die zit boven aan de telefoon.
3: Die zit boven aan de telefoon. Ja. In de pyjama, begrijp ik. Mag ik naar boven komen, Irene?
5: Kijk, ik sta met mijn baby om.
3: Het is 11 uur geweest, Irene. Ja. Je zit nog in je badjas. Nou, jij vroeg zo expliciet, kom Bob Brinkman het langsbrengen.
5: Ja, klopt. Ja.
3: Dan ben ik de moeilijkste niet.
5: Nee, hartstikke leuk. Leuk om jou in het echt te zien.
3: Nou, valt het mee, valt het tegen?
5: Nee, valt wel mee.
3: Oh, gelukkig.
5: Valt wel mee.
0: Radio West, altijd dichterbij.

0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: naar Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers op het gezellige terras. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Ik verslijt ze snel, elke dag een nieuwe, want wie zou er nu weer naast me zitten? Rechts houd ik nog even geheim, maar links zit Reinhard Roemer.
5: Bij de ingang van een boekhoudkantoor aan de Apeldoornse Laan in Den Haag is vannacht een explosie geweest. Volgens lokale media werd geprobeerd brand te stichten met een cobra en een fles met brandbare vloeistof. Getuigen hebben kort na de knal iemand zien wegrennen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. En er is ook nog geen verdachte aangehouden na de explosie op de Apeldoornse Laan. De gemeente Noordwijk is niet van plan om asielzoekers op te vangen. Volgens de nieuwe coalitie is in geen enkele kern tijdelijk nog permanent en in geen enkele vorm asielopvang gewenst. En een man van 24 uit Almere is door de Haagse rechtbank veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden cel voor zijn aandeel in een reeks vergisaanslagen aan de Wingerd in Den Haag. Hij speelde informatie door aan andere verdachten die betrokken waren bij de explosies in de Haagse wijk Ypenburg. Meer regionieuws hoor je straks om 6:30 nu, het andere nieuws.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, Bezoek de Monumentale Sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers op het gezellige terras. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
8: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
8: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
10: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: Als ik deze versie van Tess hoor, dan denk ik altijd... hè, maar die klinkt net iets anders. En ja, dat klopt natuurlijk, want ze heeft hem hier live een keer voor ons gezongen. Ja, en dat is gewoon nog steeds deze versie.
1: Ja, dat was bizar. Hè? Toen zat ze hier, was ze te gast vanwege haar nieuwe plaat, album. En ja, wij hadden geen jingle.
0: Nee.
1: Geen gezamenlijke jingle. En toen heeft ze dat hier ingezongen. En ze was echt met die... ja, zei, ja, ik heb eigenlijk een ochtendstem. Het was een beetje te rauw. En dat vond ik juist zo mooi. En ze zat hier, we zaten erbij, we keken eraan. Ja, ik kreeg het weer trouwens kippenvel.
0: Ja, te dat gek was zo dat. Mooi. Ja, inderdaad, dan ben je er gewoon live bij... dat een stukje kunst wordt gemaakt bijna.
1: Ja, voor haar was normaal. Ze vond het wel spannend, hè, geloof ik.
0: Ja, ze vond het echt spannend,
1: omdat
0: inderdaad.
1: Omdat het ochtends was en de stem nog niet los is.
0: Ja, heel erg grappig, inderdaad.
1: Super trots. Mag ik hem hebben? Kun je hem opsturen? Envelopje namelijk?
0: Ja, envelopje, ja, tuurlijk.
1: Ja, ja, hoor, serieus, ik wil hem echt wel hebben.
0: Of gewoon Tess erbij. Dat ze hem af en toe live van je zingt.
1: Ja, ja, dat zou helemaal een cadeau zijn. Oh, ja, zeker.
0: Ja, je hoort het al, de enige echte Jeroen Latijnhouwers vanmorgen bij me. Wat gezellig, dat is lang geleden.
1: Ja, dat we samen hebben gezeten wel, ja.
0: Ja.
1: Maar ik vind het heel leuk. En wat ik zo heel leuk vond, ik zei het net tegen jou. En tegen Gwen, die hier ook zit. Toen ik hier naartoe reed, en het was 5:30 rijd ik weg. En tegenwoordig ben ik wat zelden hier, dat is heerlijk, vanuit Noordwijk. En achter mij scheen de zon. En dan kijk je in je spiegel, dan word je bijna verblind. En denk, zou ik mijn zonnebril opzetten? Maar dan kijk je ook in de binnenspiegel. Het lijkt wel of je, zeg maar, zo'n snelweg achter je... met al die auto's die er ook rustig rijden... prachtig licht en het lichteffect. Ik denk, ik rij in Amerika of zo. Op een highway. Dat zag er zo mooi uit. En je krijgt er zo'n vrolijke, ja, zoveel zin van om de dag te beginnen.
0: Ja, ik moet wel eerlijk bekennen dat het ook wel een groot verschil is. Of je in de winter deze kant op rijdt. Dan is het echt pikken donker natuurlijk. Heeft soms ook wel zo zijn charme. En dan zie je ook zo overal dezelfde mensen zitten. Bij hetzelfde plekje bij de busstation. En ja, je krijgt bijna een soort van je vrienden die je onderweg tegenkomt. Ja. Maar ja, nu is het, ja, voelt het gewoon 3 uur vroeger.
1: Ja, ja. Weet je wel, van drie uur later eigenlijk. Toegeven dat ik de afgelopen dagen, zeg maar, als je Instagram hebt, dan kijk ik bij die filmpjes wel eens die voorbij komen. En ik heb 1 keer blijkbaar een kerstfilmpje aangetikt.
0: Oh.
1: Dus nu krijg ik steeds van die filmpjes. Ja, maar dat is ook gezellig. Kerstsfeer in Amerika dan steeds. Hè? Dan zie je weer een bepaalde staat in New York. En dan kijk je bij mensen zogenaamd binnen hoe een kerstversiering eruit ziet. Zo leuk, is ook wel leuk.
0: Ja, ik heb altijd de dagen paraat, hè? Dat weet je wel, toch?
1: De
0: dagen, hoe lang dat het nog duurt?
1: Ja!
0: Ja,
1: nou,
0: het is nog maar 175 dagen.
1: Nou, ik heb filmpjes. Met dat tegen de tijd heb ik er geen zin meer in. Oh!

0: Mo en Douwe Bob en nog even blijven. En ja, Douwe die is wel heel erg verdrietig, want zijn gitaar is namelijk gestolen. Het is een hele bijzondere, een Gibson J35. En die komt uit 1942. Gewoon in de oorlog gemaakt. Dat is toch wel heel erg bijzonder. Douwe moest er bijna van huilen. Hij schrijft op Instagram: mijn mooiste en dierbaarste gitaar is uit mijn auto gestolen. Het instrument waarop ik alles schreef, opnam en speelde. Ik ben er kapot van. En de gouden tipgever die kan zomaar €2000 ermee verdienen om hem, of de dief misschien ook wel, om terug te brengen. Dus ja, ik ben wel benieuwd of die dan, ja, de eerlijke vinder, of die hem dan toch terug gaat brengen voor die €2000.
1: Maar die kostte €2000 ook, hè, die gitaren.
0: Toen de tijd.
1: Ja, ik zit nu te kijken. Als je hem nu wil kopen, de J45, hè? Gibson J45.
0: In 35 stond er 35, in het artikel, kijk, in ieder geval. Ja.
1: Even kijken. Dan ik twee cijfers aanpassen, heb ik al.
2: 80 jaar oud, hè, dat ding.
1: Ja, dat is ook rond de 1900. Oh, hier staat er eentje te koop van voor vintage gitaar, €16.000.
0: Zo, ja.
1: Dat is gewoon een akoestische gitaar. Gewoon.
0: Ja, ja, gewoon een hele normale, inderdaad. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik kan me wel voorstellen, als je al je hits daarop hebt geschreven, dat je daar dan heel erg verdrietig over bent.
1: Absoluut, ja.
3: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja, we gaan even in de kranten kijken. En Reinoud is er inmiddels ook alweer. Goedemorgen, Rein.
2: Hoi, Jorin.
0: Hallo. Ik heb de Telegraaf even voor me. Het Openbaar Ministerie is druk bezig met de haatreacties die meerdere Oranje spelers hebben gekregen. De drie spelers die hun penalty misten tegen Marokko zijn online lastiggevallen. Het gaat dan om Kluivert, Somerville en Timber. En ik zag echt wel heftige dingen voorbij komen. Foto's van apen en zo. Echt, om van te kotsen bijna. Die werden dan onder hun eigen Instagram-bericht werden die geplaatst. Er is nog geen aangifte gedaan en daarom gaat mogelijk het OM zelf onderzoek doen. Kunnen ze gewoon zelf besluiten?
1: Ja. Je hoeft niet per se aangifte te doen. Dan kan het OM toch aan de gang en onderzoek doen. Ja, KVB zit er natuurlijk wel mee in de maag al heel lang. Want het is niet te stoppen, zeg maar. Hè. Het is bizar. En omdat je een penalty mist en hoe vervelend dat ook is. Ik heb de wedstrijd gezien, ben ervoor opgestaan. Maar dan überhaupt racisme, denk ik, begrijp ik niets van. En op deze manier ook nog, en dan vaak anoniem, zeg maar. Ja, dan ben je toch geen held, denk ik.
0: Dan ben je geen held, hè.
2: Kortsluiting in het hoofd, denk ik dat het was, toch weer. De Tweede Kamer wil een strenger rijverbod en grijpt in. Het moet mogelijk worden om definitief je rijbewijs kwijt te raken als je door roekeloos rijgedrag een dodelijk ongeval veroorzaakt. Nu kan een rechter na een ernstig ongeluk een rijverbod van hooguit 5 jaar geven. Gaat iemand vaker de fout in, dan kan dat oplopen tot 10 jaar. De Tweede Kamer wil dus dat het kabinet onderzoekt of een permanent rijverbod mogelijk is. Vinden jullie?
1: Ja, permanent. Ja, roekeloos. Ik denk dat, weer werd ik bijna van de weg afgereden. En soms gebeurt het ook zonder dat de bedoeling is. Dat mensen toch, weet ik veel, gesprek zijn of zo.
2: Dat moet dan wel goed uitgezocht worden.
1: Dat moet wel goed uitgezocht worden, ja. Permanent vind ik wat veel. Maar een hogere straf, überhaupt 10 jaar, prima.
2: Maar goed, dan is iemand doodgereden en je hebt levenslang je rijbewijs niet meer.
1: Nou ja, nee. Het ligt een beetje in de situatie. Het is best lastig, hè? Denk ik.
0: Ja, je kan toch. Ja, je hebt vaak ook uiteindelijk wel weer een auto misschien nodig. Ja, dat is misschien een slecht excuus. Maar
1: maar kijk, als je een verleden
0: nooit meer mag rijden.
1: Als je een verleden hebt van veel overtredingen, van dit soort overtredingen, maar daar niet echt voor gestraft bent, maar gewoon boetes hebt gekregen. En je bent dus een veelpleger. Ja, op een gegeven moment zou ik dan zeggen, we grijpen in.
2: Ja, ik snap het.
1: Lijkt mij, maar goed, ik ga er niet over. Maandenlang is het geheim gehouden. Iedereen wil dit weten, maar niemand die het wist. Waar en wanneer de bruiloft zou zijn van de wereldberoemde zangeres Taylor Swift. Heel groot zangeres en haar aanstaande Travis Kelce. Nou, tv-ploegen hebben met regelmaat op de verkeerde locatie gestaan op de verkeerde dag. Maar nu is, zo goed als zeker, bekend dat Taylor en Travis trouwen en daarna feesten in New York City. En ook wel vandaag. Ze geven elkaar vandaag het jawoord in Madison Square Garden. Dat is een sportconcertzaal waar 25.000 mensen in kunnen. Die zouden ook zijn uitgenodigd.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Ja,

0: Dus dat zijn de verhalen.
1: Je zou ze maar allemaal een handje moeten geven aan het begin, hè, bij zo'n receptie.
0: Ja, maar het is bizar. Nou ja, dat werd gezegd, 25.000 mensen. Die kunnen erin of ze allemaal komen, is niet helemaal duidelijk. Ceremonie moet beginnen om 5 uur, lokale tijd. Dat is bij ons dan 11 uur vanavond. En voor de bruiloft worden ook meerdere straten in Manhattan, daar in de omgeving van Madison Square Garden, afgesloten. En ik ken het daar wel een beetje. Je kunt daar een aardig feestje geven als je wil. Ja. Het is bizar groot. Ja. Waarom het dan daar is, weet ik niet.
1: Maar als je dan een Amerikaanse celebrity bent en je bent niet uitgenodigd, ja, dat is wel lullig. Als je zoveel gasten hebt.
0: Nou ja, als er 25.000 mensen in kunnen.
2: En je hoort er niet bij.
1: Ja,
0: je hoort er niet bij.
2: Dat is wel lastig, ja.
0: Hebben jullie een uitnodiging gehad?
2: Ik kan daar helaas niks over zeggen. Nee, maar ik moet wel zo weg.
0: Je hebt toch vliegangst? Oh, je gaat met de step.
2: Op de step, ben zo blij dat ik hem heb. Ja, nee, god, je zou daar maar tussen zitten. Dan ben je wel blij. En die man is spekhoper natuurlijk, die man van haar.
0: Ja, Travis Kelce, dat is een American football player.
1: Ja, okay. Die is misschien nog wel rijker dan Taylor zelf.
0: Nee, absoluut. Die heeft natuurlijk met die tournee die ze gedaan heeft, heeft ze echt een paar miljard. Die heeft haar personeel ook. Gewoon, geloof ik, per persoon, zeg maar, de mensen die voor haar gewerkt, minstens 10.000 euro gegeven als dank.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk een pracht van de gebaar als je zoveel geld hebt verdiend. Maar ze is best rijk.
2: Ja. Maar Travis is dus minder rijk, maar wel de hemel te rijk.
0: Nou, vandaag wel.
1: Een klein bruiloftcadeautje voor jullie, Taylor en Kel.

0: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
1: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
2: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
3: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
3: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers op het gezellige terras. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
10: 7:02 is het. Goedemorgen, je luistert naar West wordt wakker. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
11: Goedemorgen Jorinda en goedemorgen Jeroen.
12: Goedemorgen.
11: Bij de ingang van een boekhoudkantoor aan de Apeldoornse Laan in Den Haag is vannacht een explosie geweest. Volgens lokale media werd geprobeerd brand te stichten met een cobra en een fles met brandbare vloeistof. Getuigen hebben kort na de knal iemand zien wegrennen. Vielen geen gewonden en de schade lijkt beperkt. Politie heeft na de explosie op de Apeldoornse Laan, voor zover bekend, nog geen verdachte aangehouden. Politie heeft 6 jongeren bekeurd voor brandstichting bij de Dobbeplas in Nootdorp. Een bankje werd daar gisteravond in brand gestoken. Brandweer is gekomen om die brand te blussen voordat het droge gras bij de Dobbeplas vlam zou vatten, zegt de politie. Gemeente Noordwijk is niet van plan om asielzoekers op te vangen. Volgens de nieuwe coalitie is in geen enkele kern, tijdelijk nog permanent en in geen enkele vorm asielopvang gewenst. In de Noordwijkse coalitie zitten de VVD, het CDA, de Partij voor de Inwoners, NZ Lokaal en de lijst Salman Noordwijk. Volgens de partijen is de komst van een asielzoekerscentrum niet mogelijk en niet passend, zo staat in het coalitieakkoord. En een man van 24 uit Almere is door de Haagse rechtbank veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden cel voor zijn aandeel in een reeks vergisaanslagen aan de Wingerd in Den Haag. Hij speelde informatie door aan andere verdachten die betrokken waren bij de explosies in de Haagse wijk Ypenburg was dat.
10: Jordi Bloem is er weer bij vanmorgen. Goedemorgen.
13: Ja, goedemorgen Jorinda.
10: Ja, ik moest gisteren een beetje wennen hoor aan gemiezer en
13: voorstellen, ja.
10: Donkerte. Ja, ik was helemaal aan het afkicken van die zon.
13: Ja, maar hij kwam wel weer terug later. Hè?
10: En ja, dat wel.
13: Toch nog wel 22 graden, maar geen 32 of zo. Dus dat is even wennen inderdaad. Maar dat beetje regen was wel een beetje welkom. Ik zeg allemaal een beetje, want het was allemaal heel weinig. En ook als ik zie wat de komende tijd nog op het neerslagprogramma staat. Bijna niks, niet veel. Dus het blijft droog tot zelfs zeer droog. Dus die natuurbranden zijn er ook zo weer. Hè? Dat is ook altijd een beetje een dingetje als die zomer vrij droog is. We hebben af en toe wel eens een onweersbui. Maar ja, dat weegt niet op tegen de verdamping en de zonneschijn. En vandaag is ook weer een dag die met behoorlijk wat zon gaat verlopen. Dat zijn we nu al, mooi begonnen. Hè? En de afgelopen nacht bij Voorschoten 10 graden voor het minimum. Zo zijn we ook niet meer gewend. Dat zelfs 10 graden kan worden.
10: Rillen in bed, ja.
13: Ja. Had je een dekbedje nodig?
10: Ik had wel een dekbedje vandaag. Ja.
13: Ja, nou ja, misschien ook komende nacht weer. Al wordt het iets minder fris dan, maar graad of 14. En voor die tijd wordt het vanmiddag 20 of 21 graden. Een beetje zelfs aan de magere kant voor de tijd van het jaar. Komt door de west-noordwestelijke wind die relatief koele lucht aanvoert vanaf de Atlantische Oceaan. Maar wel vrij droge lucht. Er zijn wel stapelwolken vanmiddag. Afwisseling van zon en stapelwolken, maar het blijft droog. We merken toch de invloed van een hoge drukgebied bij Frankrijk. Een uitloper daarvan trekt langzaam maar zeker wel wat weg dit weekend. Dat betekent dat we gevoelig zijn voor wat zwakke storingen of een enkele bui. Maar ik denk dat die buien het weerbeeld niet overheersen. Het is vaker droog dan nat, wat ik eigenlijk al zei in mijn inleiding. Af en toe zon, ook wolkenvelden. De meeste bewolking denk ik zondag. Dus morgen lijkt de zon wat beter zijn best te doen dan op zondag. Middagtemperatuur 22, 23 graden. graden met een westelijke wind. Nou, het is allemaal niet verkeerd. Geen hoogzomerse toestanden, maar dan kan ik je vertellen... over een week, als we elkaar weer spreken... zitten we weer volop in de zomerwarmte en misschien alweer tropenwarmte.
10: Oh, 30 graden dus.
13: Ja, het volgend weekend. Dus ja. Niet het aanstaande weekend zou het kunnen. Ja, ik zie nog steeds mogelijkheden.
10: Spannend. Ik zie de angst in de ogen van Jeroen.
13: Ja. Dat kan ik me voorstellen. Ik vind ook niks. Sorry,
2: nee.
13: Dat ik het zeg.
2: Maar hoe erg, tussen aanhalingstekens, wordt het dan?
13: Ja, dat is even afwachten. Dat is wat onzeker. Ik zie dat vooral in het zuiden van het land wel weer kans is op 35 graden. Voorlopig een 30% kans. En voor Zuid-Holland is de kans op 30 graden ongeveer 50-60%. Dus ik ga er wel vanuit dat we weer die 30 graden gaan aantikken of iets overschrijden. Maar dat is pas over een week. Dus er zijn nog wat mitsen en maren.
2: En we kunnen nog een vliegtuig boeken naar de Noordpool, zeg maar.
13: Zo is het, ja.
10: Ga je dan mee, Erwin, naar de Noordpool?
4: Nee.
10: Nee, oké, duidelijk.
4: Nee, ik heb geen zin in. Oké. Okay. Ja, sorry. Ja,
10: nee, ah ja. Haal ik jullie van de lijst af.
4: Ja.
10: Ja. Is de A44 alweer open?
4: Oh ja. Ja, dat is de grote vraag. Hè? Dat was wel de bedoeling. En dat is overal zo op de affiches aangeplakt. Maar er staat nog steeds een file op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Hoogmade 14 kilometer. En vertraging is alweer een kwartier. Dus ik heb de vraag gesteld aan Rijkswaterstaat. En ja, meneer Van Dalen wacht op antwoord. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda staat weer een file. Hallo, Moordrecht, 5 kilometer en 5 minuten vertraging.
10: Ja, onze verslaggever is er naartoe en die staat nu in de file waarschijnlijk van een kwartier. Oh, dus luister zo even mee, dan weet je het antwoord.
4: Ja, hartstikke leuk.
10: Joe.
11: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Hoi. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Dothan en Home. En we gaan even kijken wat er buiten onze regio gebeurt qua nieuws. Dan beginnen we in Zuid-Frankrijk, want meerdere campings zijn daar ontruimd vanwege de grote bosbranden die er woonden. Volgens Franse media zijn er meer dan 3000 mensen geëvacueerd. Er is inmiddels een crisisteam samengesteld. En een ooggetuige beschrijft de situatie als apocalyptisch. De rookpluimen zijn kilometers ver te zien. En ik zag ook inderdaad beelden dat ik denk, dit is... Nou, het is zo ontzettend groot. Dat gaat weer zo ontzettend veel schade brengen.
1: Ja,
0: ja, het is ongelooflijk hoe dat elk jaar weer helemaal uit de hand loopt.
1: Ik zat net een rondje te maken langs allerlei kranten, et cetera, zeg maar, online dan. Ik zag beelden bij het AD. Beelden vanuit Frankrijk, waar de weken ontzettend warm is. En tegen en zelfs over de 40 graden.
0: Ja.
1: Deze week is wat rustiger, 32 graden, maar wel iedere dag. De Lidl daar, de plaatselijke Lidl, die hadden een actie. Althans, die hadden weer nieuwe airco's binnengekregen, massaal besteld. Zonder mensen voor de deur dat we niet weten, een hele rij... Ze stormden naar binnen. De deuren van de Lidl werden daar uitgetrokken eigenlijk. Ja. En mensen raakten gewoon slaag, zeg maar. Er zetten mensen op de grond met hun armen om een airco heen. Blijven er vanaf. Anderen waren de meppen. Niet normaal.
0: Echt, paniek.
1: Echt zo'n mobiele airco. Ja.
0: Komt zo'n soort oergevoel dan naar boven bij mensen.
1: Maar dan ben je toch echt van een paniek ook.
0: Dan ben je echt in paniek,
1: Dan heb je het gehad thuis, ja. Even naar eigen land. Vrachtwagenchauffeurs die hier nog steeds wachten op een tolkastje... die krijgen nog geen boete. Dat zegt de RDW, de Rijksdienst voor Wegverkeer.
2: Er is nog wat leveringsachterstand... en daarom heeft de minister ook besloten tot een coulanceperiode. Er is dus nog een week coulance dat je nog, als je geen kastje hebt... en je hebt het kastje wel voor 1 juli aangevraagd, dat is belangrijk... dan gaan wij daar nog niet op handhaven.
1: Nee, want sinds 1 juli moeten vervoerders een kastje achter hun voorruit hebben... dat bijhoudt hoeveel kilometers ze rijden. Ze betalen dan tol per gereden kilometer. En hiervoor staan langs de weg nieuwe hoge camera's. En die boetes die kunnen oplopen tot, jawel, €800.
0: Wat is jouw favoriete biertje?
1: Biertje?
0: Ja.
1: Triple. En dat is een triple van het merk Castel.
0: Oh ja?
1: Vind ik heel lekker.
0: Dat is een flink zwaar dan. Een zwaar biertje.
1: Ja, dat is 10-11%.
0: Ja, wat vind je, groepener? Wat vind je daarvan?
1: Ja, heerlijk.
0: Ja?
1: Ja, lekker bier uit Limburg.
0: Ja, uit Limburg nog wel. Want bierbrouwer Grols uit Enschede, die neemt groepener over. Grols die bezat al 15% en neemt nu ook de rest van het bedrijf over. En daarmee komt er een eind aan 200 jaar bierbrouwen in Limburg, het Limburgse familiebedrijf. Bewoners van Gulpen die vinden het helemaal niks.
3: Verschrikkelijk. Drinken niks. We hebben bijna niks meer. Hè? Alles wordt overgenomen tegenwoordig.
4: Nee, ik denk toch een beetje eigenheid wat toch even weggaat naar een grote jongen. Dat zie je volgens mij niet op te wachten.
5: Dat zat ik zeker niet. Ja, dat vind ik niet goed. Nee, absoluut niet. Ik bedoel, ik vind Gulpen een bier. Dat vind ik fantastisch. Lekker. Zacht. Pils. Grols. Ja, ik ben er niet persoonlijk niet zo'n liefhebber van.
1: Ik denk dat er weinig verandert, dat de fabriek daar blijft... dat daar hetzelfde bier gemaakt wordt, het recept wordt niet aangepast.
0: Nee.
1: Het is overgenomen, je gaat er niets van merken, denk ik.
0: Ja, Grols, het is ook al, Grols is dan ook weer Japans eigenlijk, tegenwoordig. Dus, dus het is wel overname op overname, zeg maar.
1: Dat wist ik weer niet. Jij weet er veel van.
0: Ja, ik ben bier-expert natuurlijk. Hè. Dat is
1: maar wat ga je nu doen? Je pakt daar een blikje, zie ik. En, dat is een beetje vroeg.
0: Een 0.0'tje kan wel, toch?
1: Ja, dat kan. Een
0: 8.0'tje. Verkeerd gelezen. Shit.
1: Nieuwe bril, ik ook trouwens. Hoor. Tot slot, op het WK voetbal is Portugal door naar de achtste finale. Tegen Kroatië kwamen ze nog wel op achterstand. Maar in de tweede helft kwam er na inmenging van de VAR een penalty voor Portugal. En dus was Zidane mijn favoriet en aanvoerder Ronaldo.
6: After review, Croatia player number 13 holds his opponent with two arms with flaring back. Final decision, penalty.
7: En dan staat er toch nog weer spanning op bij de 41-jarige Ronaldo. In gouden aanloop, hij blijft cool. Livakovic beweegt eerder. En hier is dan zijn eerste doelpunt in de knock-outfase.
1: Ja, de knock-outfase, maar hij heeft ook behoorlijk wat gemaakt. Net zoals alle spitsen trouwens. Hè? Mbappé, Harry Kane, de topspitsen. Messi natuurlijk, Ronaldo. Dat scoort erop los. Dit wordt echt een recordaantal doelpunten tijdens een WK. Kan niet anders. Eens even kijken, dat was dus de goal van Ronaldo. Vlak voor tijd werd het ook nog 2-1 voor Portugal. Ronaldo was toen al gewisseld, maar ze kwamen wel op voorsprong. En het zat verder trouwens niet mee voor Kroatië... want er werden 3 goals van de Kroaten afgekeurd. Portugal speelt in de volgende ronde. Dat wordt een hele leuke wedstrijd tegen Spanje. Spanje won gisteren makkelijk van Oostenrijk met 3-0. Nog één wedstrijd is er op dit moment bezig. Niet langer meer, nog 6 minuten zie ik. Dat is Zwitserland tegen Algerije. En Zwitserland staat op dit moment... met nog 5,5 minuten te spelen op 2-0 voorsprong.

0: Ik zie Jeroen helemaal teruggaan naar de jaren 80. Helemaal dromend dat je daar weer in de jaren leeft door Kim Carnes.
1: Ja, dat komt door het liedje. Dit liedje staat onder heel veel filmpjes die ik tegenkom op Instagram over de jaren 80. Dan zie je mensen inderdaad met bepaalde koep lopen. Weet je wat we toen hadden?
0: Wat voor koep had jij in de jaren 80?
1: Ik had geen matje. Nee, dat was in Brabant niet in. Nee, dat zagen we wel hier in deze regio. Ja. Dan zag je wel eens foto's van de fans van ADO. Daar was natuurlijk in. In Brabant had je dat. Ja, ik heb wel eens een poging gedaan, moet ik zeggen. Maar mijn haar, destijds althans, tegenwoordig steeds minder, maar als dat langer werd, ging het krullen. Dus ze konden het laten groeien, maar dan krulde het vanzelf omhoog.
0: Ja.
1: Dus dat matje, dat had jaren geduurd. Was het al lang weer uit geweest. Dus, maar klopt, heerlijke plaat. Heerlijke plaat.
2: De Buitenpost.
0: Ja, we hebben een raadsel vandaag in Westwoord Wakker. Wat is die A44 nou weer open of niet? Het is wel aangekondigd door Rijkswaterstaat. Het zou iets langer duren dan dat in eerste instantie was afgesproken. Eigenlijk zou die namelijk woensdag al open gaan. Maar ja, de ANWB hoorden we al van. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Er staat wel file. En we hebben ook onze verslaggever Gwen Ouwehand er even heen gestuurd. En ik hoor de auto's naast jou gaan, Gwen. Zeg het maar, is die nou open of niet?
3: Nou, dat is ook voor mij als iemand die langs de A44 staat nu ook nog steeds een raadsel. Want het lijkt wel alsof heel veel mensen er rekening mee hebben gehouden dat de A44 nog dicht is. Want hier over deze weg is het heel erg rustig. Maar ik ontglipte wel echt net aan de file op de A4, die dus wel al ontstaat daar. Dus het is voor mij ook nog steeds een raadsel, heel eerlijk gezegd.
0: Ja, je bent een echte Katwijkse natuurlijk, dus je hebt er wel veel last van gehad de afgelopen dagen, denk ik. Weken.
3: Klopt, ja, zeker. Want ik moet dan inderdaad vanuit Katwijk de A4 over naar Den Haag om bij West te komen. En daar stond gisteren 35 kilometer file. Dus dat is echt heel erg veel. Ik ben blij dat ik überhaupt heb kunnen werken deze week. Want ik heb echt heel veel stilgestaan. En bijna gewoon kramp gekregen aan mijn kuit van het steeds optrekken van mijn pedaal, zeg maar. Ja. Dus ik weet het niet. Het is voor mij ook nog steeds een raadsel, als ik eerlijk ben.
1: Ja, ik zit even te kijken op de site van de ANWB bij de files. En daar staat de A44. Den Haag-Amsterdam, de afrit Noordwijkerhout-Knopend-Burgerveen, dicht. Dicht, werkzaamheden aan de weg, verkeer wordt omgeleid. Dan kijk ik de andere kant op, Amsterdam-Den Haag, Knopend-Burgerveen naar Kaagdorp. Situatie, dicht, wegwerkzaamheden. Dus volgens de ANWB zou de weg dicht moeten zijn. Maar even de hart van de ANWB. Die wist van niks eigenlijk.
0: Nee.
1: Die heeft wel nagevraagd van, jongens, wat is er aan de hand? Jij weet het ook niet. Jorinda, wat is toch bizar?
0: Ik neem aan dat er heel veel mensen op dit moment luisteren die in de auto zitten. En misschien ook wel zo rond die A44. Wees voorzichtig als je natuurlijk in de auto zit. Maar bel of app even. Want het is toch handig om te weten of die nou open is of dicht. Appen kan naar 070-307-8080. En je kan mailen natuurlijk westwordwakker@omroepwest.nl. Je kan ook gewoon even bellen. Free 070-390-5454. En dan gaan we samen dit raadsel oplossen.

0: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
1: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
2: Omroepwestadverteren.nl.
3: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl. Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers op het gezellige terras. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Burgemeester Jan van Zanen blijft en we mogen even gluren in zijn werkkamer. Is het nieuws met Reinhard Roemer.
6: Een man van 24 uit Almere is door de Haagse rechtbank veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden cel voor zijn aandeel in een reeks zogenoemde vergisaanslagen aan de Wingerd in Den Haag. Hij speelde informatie door aan andere verdachten die ook betrokken waren bij de explosies in de Haagse wijk Ypenburg. Bij de ingang van een boekhoudkantoor aan de Apeldoornse Laan in Den Haag is vannacht een explosie geweest. Volgens lokale media werd geprobeerd brand te stichten met een cobra en een flesje met brandbare vloeistof. Getuigen hebben kort na de knal iemand zien wegrennen. Niemand raakte gewond en de schade lijkt mee te vallen. En de politie heeft 6 jongeren bekeurd voor brandstichting bij de Dobbeplas in Nootdorp. Een bankje werd daar gisteravond in brand gestoken. Brandweer is gekomen om de brand te blussen voordat het droge gras bij de Dobbeplas vlam zou vatten en de brand zou uitbreiden, zegt de politie. Meer regionieuws hoor je straks om 19:30, nu het andere nieuws.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
8: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of Hantavirus over.
7: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Dan door naar Twente Airport, want dat wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. Het verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en ook nog voor test- en oefenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag dan moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. En de extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclames uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. En normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
9: Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
7: En toch gaan de meeste mensen nog steeds na het laatste fluitsignaal naar het toilet. Het weer, in het noordoosten lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ja, dan gaan we naar Erwin de Hart. Want we hebben een raadsel namelijk. Is de A44 nou open of niet? Weet je al meer inmiddels, Erwin?
10: Nou, wat ik in ieder geval zeker weet is dat er 8 kilometer file staat op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. En de vertraging is ongeveer een kwartier. Dat lijkt er weer op dat die A44 nog steeds afgesloten is. Maar we hebben het nagevraagd bij Rijkswaterstaat, bij het Verkeerscentrum Nederland, waar ze alles in de gaten houden. Maar die zijn het voor ons nu aan het uitzoeken, want zij weten het dus zelfs niet. Dus zo onduidelijk is het allemaal gesteld.
5: Ja, dat is wel knap inderdaad. Erwin, dank je wel.
10: Ongelooflijk.
5: Ja, dat is vrij ongelooflijk.
10: Dat zou eigenlijk dus vanochtend open gaan, maar dat is dus blijkbaar niet gebeurd.
5: Nee, dank je wel Erwin. En ja, we horen het straks dan hopelijk van jou.
10: Ik kom erop terug.
5: Of Rijkswaterstaat, ja, het antwoord. Ja. Dank je wel.
10: Denk binnen 5 minuten van Rijkswaterstaat.
2: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
11: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
12: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
11: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
12: Al 100 jaar.
11: Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
13: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers op het gezellige terras. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
13: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
14: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
15: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: in de Hart, die voorspelde het. Binnen 5 minuten gaat Rijkswaterstaat terugbellen. Nou, jij hebt ze ook even gebeld.
1: Ja, ik had ze net, voordat we Erwin de uitzending hadden, even gebeld. Want ja, is die A44 ja dan nee open? De site van de ANWB zegt bij de files, nou, beide wegen, beide kanten op is dicht. Even gebeld met Rijkswaterstaat. Die gaan mij terugbellen. Die wisten het op dit moment ook niet.
0: Nee.
1: Ik wacht nog steeds op het telefoontje. Is nu een minuutje of 10 geleden. 11 geleden eigenlijk. 7 uur precies belde ik. Ja, onduidelijk. En dat is heel vreemd wat Erwin dan aangaf. Van, hij weet het beter dan ik. Normaal gesproken moet Rijkswaterstaat toch weten hoe of wat. Als ze bij de ANWB iets niet weten, gaan ze checken bij Rijkswaterstaat. De weg had vanochtend om 6 uur open moeten zijn. Onze Gwen, onze verslaggever, buitenpost is daar geweest. Weet het ook niet. Niemand weet het. En dat is heel vreemd. We zitten er bovenop. Ik word teruggebeld. Dus ik hou iedereen op de hoogte zodra ik iets weet.
0: Ja, en als je er toevallig rijdt, bel even. Hè? Of die open is of niet. 070-390-5454. En je kan ook even appen, maar dat moet dan wel handsfree natuurlijk. Of dat je de bijrijder bent. 070-307-8080. En Henk Kroesen die appte ook al even over iets anders. Die zegt, goedemorgen Jorinda. Je bent zo van die dagen tot kerst. Nog 75, want dat weet ik gewoon uit mijn hoofd. Hoeveel dagen nog
1: 175,
0: tot kerst? 175.
1: Ja, ja.
0: Oh nee, 175. Ja. maar wat is, in een gewoon jaar, dus niet een schrikkeljaar, de middelste dag?
1: Ja, de middelste dag.
0: De middelste dag.
1: Ja, niet 21 juni, denk ik.
0: Nee, dat is niet 21 juni.
1: Dat is dan 22 juni?
0: Nee.
1: 28?
0: Nee.
1: Nou, dat weet ik niet.
0: Het was gisteren.
1: Gisteren?
0: Ja, het was 2 juli.
1: 2 juli?
0: Ja, om 12 uur. Dat was de break van het jaar.
1: En toen heb jij de champagne ook open getrokken?
0: Nee, ik heb het helemaal gemist.
1: Toch?
0: Ja, Henk vertelt het me nu. Ja, net een dag te laat.
1: Nou ja. Ja.
0: We gaan naar een bijzondere plek vandaag. We gaan namelijk naar de werkkamer van Jan van Zanen. Hij is begonnen aan zijn tweede termijn als burgemeester van Den Haag. 6 jaar geleden stapte hij over van Utrecht naar Den Haag. En hij gaat dus nog even door. En in al die jaren verzamelde hij posters, foto's en andere herinneringen. En wij mochten een kijkje nemen in die bijzondere werkkamer.
2: Het klassieke ADO-shirt. Gekregen bij een of ander jubileum. Sorry dat ik dat nou niet uit mijn hoofd weet, maar wel prachtig. Ik vind het ook heel mooi, hè. Dit is echt voor de liefhebbers. Ik was er heel erg blij mee. En dit is, nou ja, een van de actuele shirts. Ik ben natuurlijk heel trots. Ik ben heel nieuwsgierig hoe het nu weer wordt, hè, in de eredivisie. Want ik ben natuurlijk nu burgemeester van een eredivisionist. En,
3: Want was u daar blij mee dat ze promoveerden?
2: Nou, ik hou van het spelletje. En ze hebben zo hun best gedaan. Ze waren overweldigend goed. Dus ja, ze hebben gewoon verdiend gewonnen. En nu eredivisie.
3: Ja.
2: Kijk hoe dat dan weer gaat.
3: Ook wel nieuwe uitdagingen.
2: Zeker, maar dat geeft helemaal niet.
3: Nee.
2: Ik heb nou ook een beetje ervaring. Dus ik ga er gewoon voor. En ADO heeft ook behoorlijk wat geleerd, zeg maar, van de rellen na Excelsior, weet je wel, in de play-offs. Dus de veiligheidsorganisatie is een stuk steviger. Dus we gaan ervoor.
3: Maakt u zich daar wel een beetje zorgen over? Of zegt
2: nee hoor, ik maak me er geen zorgen over. Het komt goed. Ik ga ervan uit dat het goed komt.
3: Rustig slapen.
2: Ja. Nou ja, dat klinkt ook weer zo aardig. Nee, maar ik ga ervan uit. Het zijn allemaal professionals. Dus het komt goed. Het is ook in het belang van ADO. En het belang van het publiek. Want het blijft, uiteindelijk is het maar voetbal. Hè? Kijk, dat is echt nog het moment dat we... Weet je, dat is de corona. Hè? Zo ben ik natuurlijk begonnen. Dat we in de raad... In het atrium zaten te vergaderen. En dat je dus zo met je raad moest op afstand. Hè, dat is mijn begin. En dit is ook wel heel bijzonder. Die hingen natuurlijk toen ook niet. Wij hebben natuurlijk de allereerste finish gehad van een Tour de Femme etappe in het buitenland. En dus ook de allereerste gele trui. En die hebben wij hier in Den Haag. De allereerste gele trui van de Tour de Femme. Uitgereikt buiten Frankrijk. En nou, daar ben ik nog steeds. En daar zijn we allemaal ontzettend trots op. De onderscheiding van Zelensky.
3: Ja, want over de Zelensky gesproken doet mij ook weer aan de NAVO-top denken. U heeft ook een mooie...
2: Ja, die kleden hadden ze in de waar de medewerkers, de mensen die aan de NAVO-top hebben gewerkt. En zeiden, nou, wil jij dat nou? En het past ook nog toevallig mooi bij mijn kobaltblauwe. Dus ik vond dat wel leuk. Ik laat hem ook gewoon liggen.
3: Ja, want een van de, wat enorme impact heeft gehad is, neem ik aan, de tarwekamp. Hoe heeft u dat beleefd?
2: Ja, het was natuurlijk een verschrikkelijke tragedie, een ramp echt. En dat heb ik beleefd van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En eigenlijk tot en met vandaag, want het is zo'n verschrikkelijke ervaring. Dat dreunt nog steeds na. Ik zie ook heel vaak die mensen en voel me ook zeer betrokken. En zolang er nog niet sprake is van herbouw, is het ook nog echt zo'n letterlijk zo'n open wond. Dus ik hoop daar ook maar van dat daar wat voortgang in komt. Maar dat is wel, als ik nou terugkijk, natuurlijk hele mooie momenten geweest en nog meer verdrietige momenten. Maar dit is wel een die voor mij ook nooit klaar komt, zal ik maar zeggen.
3: Nee, want u bent nu weer begonnen aan uw nieuwe ambtstermijn.
2: Ja, zeker.
3: 6 jaar.
2: Ja, zeker.
3: Gaat u hem volmaken eigenlijk die termijn? Ja, dat gaat niet, toch?
2: Nee. Op mijn 70ste moet ik er vandoor. Dus het is net iets. Ik ben net iets eerder 70 dan ik. De termijn afgelopen is. Maar ja, dat vond de raad ook geen probleem.
3: En nu ook niet.
2: Dus één ding ben je zeker, dan ben je echt van me af. Om het zo maar even te zeggen. En dan wordt het ook wel eens wat, hè, als je 70 bent, toch?
0: Ja, sommigen gaan gewoon door naar 70ste. Kijk maar naar Huppie Zee, die zit hier ook nog steeds. Lot van Bree, die nam een kijkje in die werkkamer van Jan van Zanen.

0: Tom Jones, en je kan hem zelfs gewoon deze zomer in Nederland zien. Dat vind ik toch wel heel erg bijzonder, dat hij nog zo ontzettend goed kan zingen. Hij gaat van die paleisconcerten geven. Dat doen ze altijd in de tuin. Nu zeg ik het uit mijn hoofd en dan weet ik het ineens niet meer natuurlijk. Waar Sinterklaas ook altijd komt.
1: Stoomboot?
0: Ja, de stoomboot.
1: Pak eens haar.
0: Die Leila. Is dat?
1: In Nederland komt hij optreden?
0: Ja, hij komt in Nederland optreden. Wel. Ja, wat stom zeg, ik heb dit al een keer verteld en dan denk ik, dat weet ik wel uit mijn hoofd. Maar...
1: Ja, maar dan denk je, heb ik al Royal Park Live?
0: Ja, dat is het inderdaad, ja.
1: En dat is bij Paleis Soestdijk.
0: Ja, daar is het.
1: Ja,
0: daar komt Sinterklaas ook altijd in december.
1: Oh, dat is kort. 6 juli?
0: Ja.
1: Oh, nou, kijk. En je kunt parkeren, wijn en diner. En als je tijd over hebt, Tom Jones kijken.
0: Ja. Ja, we blijven thuis deze zomer. Dat is toch wel het nieuws van deze week. Geen verre reis met het hele Westwoord Wakker team. Maar gewoon leuk in onze eigen regio. En die gaan we een beetje herontdekken tijdens de laatste uitzending voor de zomervakantie. 17 juli is dat. En we zijn deze week een beetje het team aan het samenstellen. Ga je mee eigenlijk?
1: Nou, ik weet niet of we tijd hebben. Dan ben ik zelf op vakantie trouwens.
0: Dan ben je zelf op vakantie?
1: Ja, nee, ik ga weg.
0: Dan geen stadspark van Angelique voor jou.
1: Nee, dat is wel jammer hè?
0: Ja, dat is namelijk een enorm park. Daar gaan we onze tent opzetten. En ik neem ook een platenkoffer mee. De zware taak, die sleep ik al wekenlang achter me aan. En hoe zwaarder, hoe beter natuurlijk. Wat dat betekent dat hij vol zit met allemaal mooie plaatjes. Hij is al steeds een stukje zwaarder geworden, want er komt hartstikke veel binnen. Bijvoorbeeld deze.

prachtig. Onze eigen Tess. Goedemorgen Jorinda en Jeroen. Dit is mijn suggestie voor jullie platenkoffer. Tess mag daarin toch niet ontbreken, vind ik. Niet met een nummer dat je vaak hoort, maar deze is ook zo mooi. Samen met Ben Kramer. Een leuke uitzending verder en geniet van jullie dag. Groetjes uit Lisse van Tilly.

0: Dit is,
1: lekker rocken.
0: Ja, ik wil zeggen, dit is een stevig nummer. Maar een lekker nummer van Burma Chef, Hippies. En die is aangevraagd, moet ik even kijken. Goedemorgen, ik kan best wel nummers van Haagse Band. Maar het zijn niet nummers die gedraaid worden op Radio West. Dat schrijft Jolanda. En dan volgt een enorme lijst met nummers die niet gedraaid worden op Radio West. Er zijn nog veel meer nummers die wel gedraaid worden. Maar op die lijst, op het mailtje staat, Hallo Venraai wordt niet gedraaid. Smutfish en de Suburbs. En ook een beetje.

0: dat ik helemaal niet ken. Een rockbandje uit de jaren 90, zegt Jolanda. Burmashave is dit. En het nummer heet Hippies.
1: Ja, leuk. Ik vind het leuk klinken eigenlijk. Het
0: is fantastisch klinken. Ja, dus moest even wennen in het begin. Maar ja. Ik denk, nou, dit is best goed.
1: Hij gaat mee in de platenkoffer en deze ook.

0: Ja, dit is een verzoekje van Marianne. Ik vind Ma Bellamy van T-Set wel heel erg leuk. En T-Set komt natuurlijk uit Delft, dus die gaat zo de platenkoffer in. We gaan hem straks ook helemaal draaien. Maar we gaan eerst snel nog even naar de ANWB, want er is witte rook. We weten hoe het zit met de A44. Erwin, goedemorgen.
1: Nou, we weten nog niet alles.
0: Oké.
1: Nou, dat er een file staat, dat weten we sowieso van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Nieuw-Vennep. Zowat 15 kilometer file. Oh. We weten ook dat de A44 nog steeds dicht is. Tussen Afrit Noordwijkerhout en Knoopend Burgerveen. Alhoewel hij vanochtend weer open zou gaan. Dat was al 2 dagen later dan gepland. Vanwege die grote hitte die we allemaal hebben mee moeten maken. Maar nu is die dus nog steeds dicht. En waarom is dat? Nou, we hebben het gehoord van Rijkswaterstaat. Er is een technisch probleem. De afzetting kan niet van de borden worden gehaald. En daarom is een monteur is onderweg om dat te maken.
0: Ja, dus de werkzaamheden zelf zijn klaar, maar ze kunnen het eigenlijk niet meer communiceren dat het al klaar is.
1: Precies, en dat moet natuurlijk wel veilig gebeuren. En het is allemaal heel prozaïs en weinig poëtisch, maar het is niet anders.
2: Is het vaker voorgekomen, Erwin, dat jij weet? Het is zo verwarrend allemaal.
1: Het kan gebeuren. Want je hebt met techniek te maken en dat is... Dat blijft mensenwerk, blijkbaar.
2: Ja, dat is waar. Absoluut. Ja.
0: Tot over 5 minuutjes weer dan, hè?
1: Lijkt me leuk.
0: Ja.
3: Je luistert naar West wordt wakker.
0: En T-Set.
3: Met Jeroen Latijnhouwers en Jorinda Teeuwen.

0: de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
7: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
6: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
8: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
9: 7:30 precies. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
10: Jorinda, goedemorgen. Goedemorgen, Jeroen.
11: Goedemorgen.
10: De gemeente Noordwijk is niet van plan om asielzoekers op te vangen. Volgens de nieuwe coalitie is in geen enkele kern, tijdelijk, nog permanent en in geen enkele vorm asielopvang wenselijk. In die coalitie zitten de VVD, het CDA, de Partij voor de Inwoners, NZ Lokaal en de lijst Salmen Noordwijk. Volgens de Noordwijkse partijen is de komst van een asielzoekerscentrum niet mogelijk en niet passend, zo staat in het coalitieakkoord. De politie heeft 6 jongeren bekeurd voor brandstichting bij de Dobbeplas in Nootdorp. Bankje werd daar gisteravond in brand gestoken. En de brandweer is gekomen om de brand snel te blussen voordat het droge gras bij de Dobbeplas vlam zou vatten, aldus de politie. Vrachtwagenchauffeurs die nog wachten op een tolkastje in hun wagen worden nog niet beboet. Er zal soepel worden gehandeld door controleurs. Boetes kunnen oplopen straks tot €800, maar er is nog even een coulance-regeling van kracht, zegt een woordvoerder van de Rijksdienst voor het Wegverkeer.
12: Er is nog wat leveringsachterstand en daarom heeft de minister ook besloten tot een coulanceperiode. Er is dus nog een week coulance dat je nog, als je geen kastje hebt en je hebt het kastje wel voor 1 juli aangevraagd, dat is belangrijk, dan gaan wij daar nog niet op handhaven.
10: Sinds 1 juli moeten vervoerders een kastje achter hun voorruit hebben dat het aantal gereden kilometers bijhoudt. Langs de snelweg staan camera's die dat controleren en er wordt dan per gereden kilometer afgerekend. Bij de ingang van een boekhoudkantoor aan de Apeldoornse Laan in Den Haag is vannacht een explosie geweest. Volgens lokale media werd geprobeerd brand te stichten met een cobra en een fles met brandbare vloeistof. Getuigen hebben kort na de knal iemand zien wegrennen. Vielen geen gewonden, schade lijkt beperkt en de politie heeft na de explosie op de Apeldoornse Laan voor zover bekend nog geen verdachte opgepakt. De politie is op zoek naar het slachtoffer van een vechtpartij vorige week vrijdag bij de nieuwe tolbrug in Voorburg. Er zijn videobeelden van, maar de politie heeft geen idee wie het slachtoffer is. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Voor zover bekend is ook nog niemand opgepakt voor de vechtpartij in Voorburg.
9: Gaan we naar Jordi Bloem met het weer. Goedemorgen.
13: Goedemorgen, Jorinda.
9: Ja, de hitte, daar kijken we nog wel naar uit. Dat komt nog, maar voorlopig is het gewoon heerlijk.
11: Ja, jij kijkt er naar uit.
9: Nou ja, dan kan ik weer in het zwembad van mijn vriendin stappen.
11: Ja, maar dat kun je niet op. Ja, dat is wel leuk. Maar dat kun je vandaag ook wel doen hoor. Het is best wel lekker. Alleen dan wel snel eruit en dan handdoek eromheen. Want ja, dan koel je weer wat sneller af. Het voordeel van de hitte is dat je er op een gegeven moment ook wel een beetje aan gaat, wennen. Ik zeg met nadruk op een beetje. Je moet eigenlijk, heb ik begrepen, ook dat je een paar weken hitte nodig hebt. Hè, om eraan te kunnen, echt goed aan te kunnen wennen.
9: Ik las nou, zelfs dat je temperatuur, je lichaamstemperatuur iets omlaag gaat.
11: Ja, grappig. Ja.
9: 0,3 graden kan die lager worden.
11: Scheelt iets.
9: Ja, om een soort van te compenseren.
11: Ja, dat is het. Ja. Maar goed, vandaag is het inderdaad heerlijk hoor. Heel aangenaam. 20, 21 graden vanmiddag. Nu zitten we al op een graadje of 17 buiten. Met een westelijke wind, west tot noordwest. En daarmee wordt er inderdaad geen hele hete lucht aangevoerd. Nou, normaal warme lucht eigenlijk. Vanaf de Atlantische Oceaan is ook wat vochtiger. Dus er gaan wat stapelwolken ontstaan. Nu zie je al een beetje bewolking aan de kust. Maar over het algemeen veel zonneschijn vandaag hoor. En het blijft ook droog. Het is gewoon een lekkere dag. Wat minder wind ook dan gisteren. Toen hadden we zelfs af en toe windkracht 6 en bij IJmuiden windkracht 7. Maar vandaag wat minder wind, maar wel dus uit het relatief frisse west-noordwesten. Vanavond en vannacht is er maar weinig wind en dan koelt het vannacht weer aardig af. Wat minder fris dan afgelopen nacht. Hadden we bij Voorschoten zelfs een minimum van 10 graden. Komende nacht denk ik aan 12 tot 14 ongeveer. En morgen wat meer bewolking dan zon. Vooral in de middag lijkt het wat bewolkter te zijn. Misschien later ook een enkel buitje, maar ik denk dat het overwegend droog toch wel is morgen. Met 22 of 23 graden in de regio en matige westenwind. Heel normaal Nederlands zomerweer hoor. En zondag eigenlijk hetzelfde. Vrij veel wolken. Misschien dat het dan nog wat bewolkter is. Iets grotere kans op een enkel buitje. Maar dat lijkt meer voor het noorden en noordoosten van het land te zijn. Dat daar iets natter gaat worden. Maar we hebben eigenlijk wel regen nodig. Maar goed. Dan maandag, dinsdag een beetje hetzelfde verhaal. Wolkenvelden, af en toe zon. Misschien af en toe eens een buitje. En de temperatuur, nou, tikt soms misschien nog net de 25 graden aan. Zou kunnen landinwaarts op maandag. En dan vanaf donderdag zo'n beetje. Woensdag al wat meer zon. Maar vanaf donderdag dan gaat die middagtemperatuur wat duidelijker omhoog. Als de wind uit het oosten of zuidoosten gaat waaien. Ja, in Portugal staan er vandaag hittewaarschuwingen uit. Code oranje voor een aantal regio's. Vanwege daar 40 graden of heter zelfs. Ik zag dat gisteren ook in het zuiden van Portugal, Zuidwest-Spanje. Dus daar zit die hitte gewoon nog. Dus als de wind de zuidcomponent krijgt, ja, kan het bij ons ook weer 30 graden of warmer gaan worden. Maar dan zit wat onzekerheid in. Is de wind wat meer oost of noordoost, dan blijft die hitte enigszins getemperd. Dus dat is nog wat onzeker. Maar het lijkt er toch wel naar uit te zien dat we vanaf donderdag dik boven de 25 graden gaan uitkomen 's middags. Dus ja, die zomer die gaat gewoon wel door.
9: En dan gaan we ook nog even naar de AWB. Ja, daar is die weer. Ja, je gaat ook door.
13: Ja, ik ga maar door, want ik zit hier toch op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Sta je in de file tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp, 6 kilometer. En tussen Zoeterwoudendorp en Roelofarendsveen, 5 kilometer erbij. En tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep nog eens 6 kilometer file. De A44, hij is dicht, want hij is niet open. En er is een monteur onderweg om het technische probleem te verhelpen.
9: Wat was het ook alweer?
13: De signalering van de afsluiting, die wilde niet af. Dus dan gaat hij ook niet open. Want ja, dat is...
9: Het is niet veilig genoeg dan. Ja.
13: Nee, het is niet veilig genoeg. Dus er wordt met man en macht aangewerkt en wordt zo snel mogelijk opengegeven. En zodra dat is, dan hoor je dat ook hier zo. Op de A20 hoek van Holland-Gouda staat bij Moordrecht in beide richtingen 4 kilometer file. Daar is de vertraging zo'n 5 minuten.
9: Dankjewel, Erwin.
13: Joep.
14: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Een van de grootste hits van Genesis, Jesus, He Knows Me. Ja, we hebben inmiddels het raadsel van de A44 wel een beetje opgelost. Je hebt ook nog de Rijkswaterstaat even gebeld.
1: Ja, Erwin had al een fratje, daar heeft gewoon verteld hoe het zat eigenlijk, zeg maar. Het signaleersysteem boven de A44, daar zat een storing in. De weg had eigenlijk vanochtend om 6 uur open moeten zijn. Er is nu een monteur onderweg om de storing zo snel mogelijk te verhelpen. Ik vroeg aan de Rijkswaterstaat van, ja, betekent dat het eerst moet opgespoord worden, dan moet het hersteld worden, zeg maar. Moet het dan nog uitgebreid getest worden of alles het doet? Want ze willen per se dat rode kruisen aangegeven kunnen worden. Een snelheidslimiet aangegeven kan worden. Dat is gewoon heel belangrijk. Hij zegt, nee, dat uitgebreid testen hoeft niet. Als het eenmaal werkt, dan werkt het en dan gaat de weg open. Hoe laat dat is alleen niet te zeggen. Dus hij gaat vandaag open. Maar wanneer, dat weten we nog niet.
0: Nee, spannend. We houden het in de gaten. Ja.
2: De WWWK.
0: Het WK zonder Nederland is natuurlijk lang niet zo leuk. Maar gelukkig hebben we ons eigen kampioenschap nog. Het West wordt wakker kampioenschap hoog gehouden. En dat is wel echt heel spannend. Want wekenlang stond Jax op nummer 1. Dat was nog bij jou in de show, toen jij het een keer verving.
1: Ja, zeker. Het was ontzettend spannend. Want toen was het record, geloof ik, 13 of zoiets. En Jack die ging aan de haal met 80. En daar stond, volgens mij was dat verslaggever Bob Brinkman stond erbij.
0: Nee, Dennis was het.
1: Dennis was erbij. Ja. Oh, nou goed. Want Bob had nooit tot 80 kunnen tellen. Die kan tot 10, geloof ik. Dus nee, dat was fantastisch. Maar dat record is dus gebroken, hè?
0: Het is gesneuveld.
3: 78, 79, 80, 81, 82, 83. Zo! High five. Dat ging goed, man. En je ging snel.
4: Ja.
3: Ja? Blij mee?
4: Ja, heel blij.
0: Ja, deze jongen is gewoon 8 jaar oud.
1: Ah,
0: ja, maar hij is al zo goed. Hij speelt in de jeugd van Feyenoord. Dus daar gaan we nog ontzettend veel van horen, denk ik. Maar de vraag is natuurlijk, houdt hij ook de topscore? We gaan het nog 1 week doen. Er zijn nog ook een paar plekjes. Dus als je nog een poging wil wagen om die topscore hoe noem je dat eigenlijk?
1: Ja, te verbeteren.
0: Te verbeteren, ja. Inderdaad. Te verpulveren, wilde ik eigenlijk zeggen. Je wint sowieso de bal natuurlijk als je 1 keer goed hoog houdt. Dus laat het dan even weten. Geef je op. Maar we hebben ook vandaag natuurlijk een nieuwe uitdager. Gwen, dat is wel een hele bijzondere.
5: Zeker. Ja, ik sta naast iemand die staat echt te popelen om mee te doen aan deze wedstrijd. En hij heeft ook maar een kort nachtje gehad. Chico, hoe voel je je vandaag?
6: Nou, een beetje brak. En ik drink niet eens alcohol, moet je nagaan. Maar nee, het was gisteren clipopnames gehad. En dat was de laatste voetbalavond op de voetbalclub. Zomeravondtoernooi. 7-7, dat was hartstikke gezellig. Maar ik ging laat weg. Dobbelsteentje nog gegooid. Gezellig met die gasten allemaal. Toen speelde Portugal nog vannacht tegen Kroatië. Dat was een hele mooie pot. Maar ja, toen was het wel snel laat. Want het was dan alweer extra uitlopen. En denk, ja, je weet hoe het gaat. Dan wordt het toch laat. Dus kort geslapen. Maar wel bloedfanatiek in de ochtend om even een paar balletjes hoog te houden.
5: Ja, je hoort natuurlijk de enige echte Haagse zanger, Chico. En in hoeverre heb jij het WK een beetje gevolgd?
6: Eigenlijk wel veel. Na de groepsfase een beetje. Want ik was in het begin was ik veel op pad met optredens. Met Nederlands elftal moest ik elke optreden. En de wedstrijd vanaf Marokko kon ik eigenlijk pas zien. Want ja, dat was nog niet bekend. Dinsdagnacht natuurlijk. Of maandag op dinsdagnacht. Ja, het ging me gelijk eruit. Dat was wel vervelend. Maar voor de rest, ja, bijzonder WK. Alle grote teams vliegen er eigenlijk een beetje uit. Ja, en het is moeilijk om te volgen. Alles is altijd 's nachts. 2 uur, 4 uur, 6 uur in de ochtend. Dus voor zover het kan pakken mee. Dat zijn wel de tijden waarin ik werk. Dus dat is dan wel weer lekker. Ik kan veel meepakken. Maar nee, ja, ik probeer het zoveel mogelijk te volgen.
5: Ja, precies. Nou ja, helaas ligt inderdaad Nederlands elftal er nu uit. Ja. Maar wij gaan gewoon nog door met ons wereldkampioenschap hoog houden. Jij had al zo'n vermoeden, die 80, die 83 ga ik niet halen. Maar jij hebt een ander soort wedstrijdje.
6: Ja, ik ga die 83 even nog niet halen. Kijk, het is altijd in de hoop dat je de eerste bal lekker op je voet laat landen natuurlijk. En dan moet je hopen dat het doorpakt. Maar ik weet dat Elias er mee gedaan. En Elias wil ik even inhalen. En dan maak ik voor mij bij 8, 7, 8, 10. Iets in die richting. Dat is gewoon mijn doel.
5: Ja. Ik zou zeggen, maak
0: Elias
5: je
0: van
5: klaar,
0: was dat,
5: Chico.
0: Dat is natuurlijk ook een zanger, Gwen. Dat moeten we dan even vertellen,
5: ja,
0: natuurlijk.
5: Ja, zeker. Ja, ja, ja, die is ook geweest aan de beurt. En nu is het aan de beurt aan Chico. Wil je liever die bal op je voet leggen of wil je hem opgooien?
6: Wat? Eén keer op en dan pak ik hem gelijk op. Okay. Gewoon 1 keer gooien. Mag dat?
5: Van mij mag het. Ik bedenk de regels niet. En dan zou ik zeggen, ik ga aftellen van 3 naar 0. 3, 2, 1 en go! 2, 3, 4.
6: Nee!
5: Oh! Dat ja, waren er?
3: Ik bleef op vier hangen.
5: Oh, oh nee, vier keer.
6: Oh.
0: Elias had er 8.
6: Dat was niet mijn doel.
5: Oh nee. Ja, hij baalde dat hij Elias niet heeft ingehaald, hè?
6: Dat was gewoon een onderlinge strijd. Ik wist dat hij meegaan. Ik denk, ja, dan moet ik daarvoor gaan. 80 ga ik even nooit niet halen. Dan gaan we gewoon voor de 8 van Elias. Maar ik zit op de helft van Elias.
1: Oh. Ja, even. Oké, okay. Gwen, dan ben ik toch benieuwd. Hè? Want ik denk, 8 moet haalbaar zijn. Als je nog één poging mag doen, en die telt niet mee, hè? De eerste poging telt, maar gewoon even voor de vorm of je überhaupt 8 kan halen. Is dat mogelijk? Zou hij dat willen?
5: Je krijgt vanuit de studio nog 1 kans.
1: Ja, maar die telt
5: Elias
1: niet, hè?
5: Oh,
1: telt
6: voor Elias. Oh, ja, nou, ik ga nu mijn best doen.
5: Oké, 3, 2, 1 en go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7!
3: Nee! Oh!
1: Nee!
5: Shit. 7 keer!
6: 7! Ja, dan moet je niet tegen Elias vertellen dit.
5: Nee, we knippen dit er allemaal uit. Gelukkig is het niet live, dat scheelt. Chico, ik heb wel heel goed nieuws voor je. Die bal die mag je wel houden.
6: Oh, dat is top, want die spaar ik. Want elke voetbal waarmee ik heb hoog gehouden nou, die gaat er nou niet meer uit. Dit is een wereldrecord, 7 stuks.
5: Chico, geniet ervan.
6: Ja, dankjewel.
0: Ja, wat goed. En wat kan die goed zingen, hè? Die Chico.
1: Ja, zeker.
3: Oh, je haar los.
0: Ja, laten we hem gewoon lekker draaien. Veeg ze van het matje. Van een paar jaar geleden.

0: Veeg ze van het matje van Chico. En hij veegde zichzelf een beetje van het matje eigenlijk.
1: Ja.
0: Met zijn uiteindelijk 7 keer hooghouden. Net niet het record.
1: Nee, net niet. Maar vooral dat hij ook onder de andere zanger...
0: Ja, Elias van Hees. Ja.
1: Ja, dat hij daaronder blijft.
0: Ja,
1: en hij
0: precies.
1: Had er zo graag in ieder geval gelijk willen zijn. Maar ook een 2 keer lukte dat niet.
0: Nee. Wil je meedoen met het WWWK hooghouden? Geef je snel op. Er zijn nog een paar plekjes over. 070-307-8080. Dan kan je naar appen. En je kan natuurlijk ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. En meedoen is winnen, hè? Dus je krijgt sowieso die prachtige bal. En als je dan ook nog eens minimaal 84 keer hoog houdt, dan ga je er misschien wel vandoor met die prachtige bokaal. Ja, volg jij het voetbal eigenlijk nog een beetje,
1: ja,
0: nu Nederland eruit is?
1: Ja, nee.
0: Ik vind het toch minder interessant.
1: Nee, ja, ik wel. Normaal gesproken, zeg maar, als Nederland uitgeschakeld is, dan volg ik het met een half oog. Ik zit er nu, zover de wedstrijden op een beetje een normaal tijdstip zijn, zeg maar, volg ik het nog steeds. En ik heb een aantal favorieten altijd. Dat is gewoon standaard.
0: Oh, ja?
1: Dus Nederland, uiteraard, dat is mijn grootste favoriet. Maar ik heb ook een zwak voor Portugal, vanwege Cristiano Ronaldo, mijn favoriete speler. En Duitsland vind ik vaak fantastisch spelen ook. Duitsland is eruit.
0: Ja.
1: Ronaldo zit er gelukkig nog in. Maar dan moeten we de volgende wedstrijd... moeten zij tegen Spanje. Dat wordt lastig. Het zou heel mooi zijn als Portugal doorgaat. Ik ben echt, hoe goed Spanje ook is... en ze worden steeds beter. Ze hebben vannacht ook weer gewonnen met 3-0. Ik blijf dan voor Portugal vanwege Ronaldo. Maar ik heb er een nieuwe favoriet bij.
0: Trouwens, want het is vaak Messi of Ronaldo.
1: Ja.
0: En mensen die voor Messi zijn, die vinden Ronaldo een enorme kwal.
1: Ja.
0: En mensen die Ronaldo goed vinden, vinden hem vooral heel cool, volgens mij.
1: Nou,
0: en zijn haar leuk.
1: Nou, dat gaat bijna niet zo om. Maar ik vind hem vooral ontzettend goede speler. En het was inderdaad Messi of Ronaldo. Voor mij was Ronaldo. En ik heb in de periode dat Messi bij Barcelona zat, keek ik altijd naar Ronaldo, die bij Real Madrid zat.
0: Ja.
1: Dus ik heb eigenlijk hele mooie momenten van Messi gemist. Kunnen we altijd terugkijken op YouTube. Moet je een dag of, nou ja, een jaar voor uittrekken, volgens mij. Zoveel mooie momenten. Maar ik heb dus ook een nieuwe favoriet.
0: Oh.
1: En dat is, zeg maar, Duitsland is afgevallen. Er moest een ander van de plaats komen. Dat is toch wel Marokko.
0: Oh.
1: Ik vind Marokko zo'n fantastisch, goed spelend land. Zo mooi. En we hebben ervan verloren. En daar baalde ik van. Ik had liever gewonnen. Laat dat duidelijk zijn. Maar ze zijn wel heel goed. En ik ben heel benut. Ze moeten zaterdag om 7:00 tegen Canada. En daarna kunnen zij tegen Frankrijk komen.
0: Ja, dat wordt lastig.
1: Ja, ja. Mbappé, de spits van dingen, vind ik fantastisch ook. Maar ik hoop toch echt dat Marokko doorgaat.
0: Ja, ik hoop wel dat Marokko heel erg wereldkampioen gaat worden. Want dat betekent namelijk eigenlijk dat wij tweede zijn geworden.
1: Ja. Ja, maar dat betekent ook dat heel veel landen ook tweede zijn geworden. Als Canada dus verliest van Marokko.
0: Ja, er zijn die derde.
1: Ja, en daarna Frankrijk.
0: Vierde.
1: Ja. En dan blijft Marokko. Ja.
0: Ja.
1: Zijn we toch tweede?
0: Zijn we toch tweede?
1: Ja. Opgelost.
0: Dan kan ik morgen je sokken weer aan.
1: Ja, was een goed WK van ons, hè?
0: Ja, inderdaad.
1: We kunnen zo maar tweede worden.
0: Ja, precies, ja.
1: Ja, spelen ze lang op vakantie. Heerlijk.
0: Ja, dan is dat toch een fijne combinatie eigenlijk.
1: Hoef er niets meer te doen. Voor toch tweede.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ik heb er nooit zo over nagedacht, maar zo zit het wel.
0: Heerlijk. Ik doe ook het liefst niks. En dan word ik toch graag tweede.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar Ben.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Weer een gynaecoloog die zijn eigen sperma gebruikte bij donorkinderen. Deze keer van het Leijenburg ziekenhuis. Het nieuws met Reinhard Roemer.
9: Na werkzaamheden die 3 dagen langer hebben geduurd vanwege de hitte, zou de A44 tussen Sassenheim en Leimuiden vanmorgen om 6 uur weer opengaan voor het verkeer. Het werk aan de snelweg is afgerond, maar door een technisch probleem met de signalering is de A44 nog niet opengesteld. Meer over de actuele situatie krijg je na het nieuws van de ANWB. De politie is op zoek naar het slachtoffer van een vechtpartij vorige week vrijdag bij de nieuwe tolbrug in Voorburg. Er zijn videobeelden van, maar de politie heeft geen idee wie het slachtoffer is. Voor zover bekend is nog niemand opgepakt voor die vechtpartij in Voorburg. En de politie heeft 6 jongeren bekeurd voor het in brand steken van een bankje bij de Dobbeplas in Nootdorp. De brandweer wist te voorkomen dat het droge gras bij de plas vlam vatte en de brand zou uitbreiden, zegt de politie. Je hoort om 8:30 meer regionieuws, nu het andere nieuws.
10: Michel Koenen met het NOS Journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het gironummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
11: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
10: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar, mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodore Bert de Smit.
12: Het toestel is effectief, dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt. En dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
10: En de Oekraïense luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de achtste finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten, lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bij de ANWB is Erwin de Hart.
13: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En 5 minuten extra op de A4 richting Amsterdam, tussen Zoetewoude-Rijndijk en Nieuw-Vennep. De A44 is nog steeds dicht tussen afrit Noordwijkerhout en Burgerveen richting Amsterdam. Door technische problemen, er wordt aan gewerkt. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. 5 minuten vertraging bij Nieuwekerk aan de IJssel. Tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden nog altijd geen treinen door een stoomstoring. Er rijden inmiddels wel bussen, maar waarschijnlijk tot maandag dat je met de bus moet rijden.
14: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
15: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
16: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
15: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
17: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers op het gezellige terras. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
18: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Goedemorgen, het is de derde uur van West wordt wakker, 9 over 8. En naast mij zit Jeroen Latijnhouwers.
1: Zeker, goedemorgen.
0: Goedemorgen, en we gaan straks iets bijzonders doen. We gaan namelijk de laatste teamgenoot bekendmaken wie met ons meegaat. En ja, daarin hoor je ook toch een stem van lang geleden.
1: Even kijken, dat is die meegaat op de laatste dag.
0: Ja, 17. Op de laatste dag inderdaad van onze zomertrip. Want we gaan een soort voettocht naar Leidschendam maken. Dat wordt ontzettend bijzonder, want we gaan namelijk uitzenden vanuit de Stadspark van Angelique Werner.
1: Precies.
0: En we zetten daar ook allemaal onze tentjes neer, dus we gaan er ook slapen. Ja. Dus dat wordt wel één groot avontuur natuurlijk.
1: Daar wordt heen gewandeld, begrijp ik. Ik ook. En je gaat zo meteen de laatste deelnemer bekendmaken. Maar ik begrijp nu in één keer waarom ik wandelschoenen moest kopen. Oh,
0: ja.
1: Geef ik nou wat weg?
0: Oh, wat spannend.
1: Geintje. Ja. Flauw. Ja, ik ben het niet.
0: Nee, je bent al op vakantie.
1: Ja.
0: Ja, maar wie is het wel? We gaan het straks bekendmaken. Nog even luisteren. Straks naar West wordt wakker. Maar we gaan eerst naar het nieuws van vandaag. Het Haga Ziekenhuis en het FIOM, het expertisecentrum voor afstammingsvragen, hebben jarenlang een afspraak gemaakt met de anonimiteit van gynaecoloog Ed Goormans. Hij gebruikt zijn eigen zaad bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Inmiddels is via DNA-onderzoek vastgesteld dat de Haagse arts die werkt in het Leienburg ziekenhuis minimaal 2 kinderen heeft verwekt. Maar hij mocht dus tot voor kort niet openbaar worden dat hij dat ook echt was. Stichting Donorkind noemt de gang van zaken problematisch. En we praten even met de voorzitter van die stichting, Ties van der Meer. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Goormans is al de zoveelste in een rij van vele artsen die hun eigen zaad hebben gebruikt. Ja, waarom deden ze dat eigenlijk?
2: Ook waarom deze artsen hun eigen zaad gebruiken? Dat is nogal een vraag. Waarschijnlijk uiteindelijk simpelweg omdat het kon en omdat ze dachten dat er niemand achter zou komen. En dan kan je zelf een beetje doen alsof je daarmee mensen helpt, want die krijgen tenslotte een kind. Maar het is natuurlijk eigenlijk altijd al tegen de beroepsrichtlijnen en de beroepscode van deze artsen zelf geweest. Daar is Goormans zelf juist ook een goed voorbeeld van. Omdat hij in de jaren 80 al door het ziekenhuis is aangesproken toen er geruchten waren dat hij zijn eigen zaad zou gebruiken.
0: Ja, er is toen een hele affaire geweest. Het heeft ook flink in de media toen al gestaan. Hè. De kranten schreven er vol mee. Dus het was misschien niet een heel erg geheim dat hij dat deed. Maar toch is het nu pas echt bekend geworden. Hoe komt dat?
2: Eigenlijk omdat DNA-onderzoek pas veel later echt kon. Dus pas in 2010 is er een DNA-databank van FIOM gestart. Op basis eigenlijk van een vaderschaps-DNA-test. Die pas eigenlijk in de jaren 80 en 90 is ontwikkeld. En pas in 2016 zijn de internationale DNA-databanken in Nederland actief geworden. Dus pas sinds die tijd kunnen we op een makkelijker manier dit soort artsen vinden. En Goormans zelf heeft dus pas heel laat in de DNA-databank van FIOM gestaan. Ja. Daar berichten jullie ook over. En daardoor is dat bewijs pas heel laat gekomen eigenlijk.
1: Is het illegaal? Was het illegaal wat hij deed? En was het, allereerst, was het illegaal?
2: Ja.
1: Het mocht niet? Strafbaar? Strafbaar ook?
2: Nee, strafbaar niet. Kijk, er is niet in het strafrecht daar iets over opgenomen. Maar in de beroepscode van gynaecologen was toen ook al dat een gynaecoloog niet te ver in de privésfeer van een cliënt zou moeten doordringen.
1: Ja. Maar is het dan toch ijdelheid geweest? Is het dan toch ijdelheid geweest dat deze artsen dit wilden?
2: Dat is een deel ijdelheid misschien wel. Omdat ze zelf vonden van wij zijn hoog opgeleid. Dus misschien heeft een gezin wel geluk als ze een kind krijgen van een dokter. Dat kan. Het kan ook gewoon simpelweg zijn geweest dat ze dachten van we vinden het ook maar ingewikkeld om donoren te werven. Dus weet je wat, dat doe ik wat minder. En af en toe doe ik zelf een duit in dat zakje.
0: Nou, uiteindelijk heeft hij dus wel zijn DNA afgestaan. Dat is al meer dan is ongeveer 10 jaar geleden, zeg maar. Bij het FIOM. Maar er is toen een afspraak gemaakt dat het anoniem zou blijven. Hij kwam eigenlijk onder een schuilnaam in die databank. Het FIOM zegt dat moest eigenlijk, want anders zou hij zijn DNA niet afgeven. Maar jullie vinden dat eigenlijk geen goede reden.
2: Nee, dat klopt. Heel simpel. Die DNA databank van Fion die is ervoor zodat donorkinderen kunnen achterhalen wie hun vader is, hun biologisch vader. Dan kan je zeggen, ja, het is heel belangrijk dus dat iedereen DNA inlevert. Ja, dat klopt. Maar als vervolgens die kinderen dan niet inlicht, dan hebben die daar helemaal niks aan. Als je iemand opneemt in die DNA-databank en je zegt daarbij, nou ja, maar dan gaan we je gegevens niet noemen, dan help je ze eigenlijk helemaal niemand.
0: Hoe ging
2: ja.
0: dat dan eigenlijk? Want er werden dus wel mensen aan hem gelinkt.
2: Ja, dat klopt. Met name bij Omroep West aandacht voor deze zaak geweest. Dus toen de zaak Karbaat in de media speelde, begonnen wij ook te praten over Gormans. Juist om te laten zien van kijk, dit is eigenlijk nooit acceptabel geweest. Toen hebben al verschillende mensen zich bij ons gemeld die hebben gezegd van nou ja, mijn ouders en ik hebben altijd wel een beetje het vermoeden gehad dat Gormans zelf het misschien was. En op een gegeven moment hebben ook oud-collega's van Gormans zich gemeld die ook zeggen van nou, we twijfelen wel een beetje of dat dit soort geruchten waren wel aan de hand.
0: Ze hadden wel vermoeden eigenlijk, maar nu, ja, ze konden het alleen nog niet bewijzen.
2: Dat kon toen allemaal niet bewezen worden. En dat is wel een beetje de duw geweest in die media. Dat dit is gaan rollen, ja. zeg maar.
0: Pas een paar weken geleden zijn die twee donorkinderen van Gormans gebeld. En gezegd, inderdaad, het is inderdaad die arts. Ja, hoe reageerden ze daarop?
2: Wij hebben geen persoonlijk contact gehad met die donorkinderen zo recent. Dus wel langer geleden, maar niet zo recent. Wat ik wel heb gehoord is dat voor sommige van die donorkinderen dat wel echt een bevestiging was. Hè? Dus die gingen er eigenlijk al wel vanuit op basis van wat ze dan al wel hadden gehoord, dat ze wel dachten van ja, zie je wel, het is wel degelijk Gormans. Als je echt die bevestiging krijgt en je weet deze familie is het, kan je wel veel beter je levensverhaal natuurlijk gewoon afmaken en schrijven zoals het is. Terwijl als je toch wat omzichtiger informatie krijgt, hè, het is een medische professional, ja, dan heb je nog net een beetje niks eigenlijk.
0: Ja, het Haga ziekenhuis heeft inmiddels excuses aangeboden dat het allemaal zo lang heeft geduurd. Is dat voor de stichting voldoende of moeten zij nog meer doen?
2: Nou ja, kijk, ik denk dat het Haga ziekenhuis, ik denk dat het heel goed is dat zij hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Dat zij toch hebben aangedrongen dat die afspraak veranderd zou worden. Dus dat vind ik echt wel heel goed. Ik denk dat het heel belangrijk is dat het Haga ziekenhuis met Fion, maar ook met Stichting Donorkind samen gaat werken om onmogelijk andere slachtoffers of ouders of kinderen die nu twijfelen om die op te vangen. Dus ik denk dat Haga ziekenhuis dat echt wel goed doet. Ik denk dat Fion echt wel even goed moet nadenken over wat hebben ze nu precies gedaan en hebben ze hier nu echt wel donorkinderen mee geholpen.
0: Zijn er ook andere artsen nog waar ze ook zo'n afspraak mee hebben?
2: Nou, bijvoorbeeld. Want dat moet je natuurlijk echt niet hebben. Hè? Op het moment dat je zo'n DNA-databank start om juist donorkinderen te zorgen dat die te kunnen achterhalen wie hun biologisch vader is, dan moet je niet juist voor die donorkinderen geheim gaan houden. Start om juist donorkinderen te zorgen dat die te kunnen achterhalen wie hun biologisch vader is. Dan moet je niet juist voor die donorkinderen geheim gaan houden. Want dan...

0: Die komt er niet in op 17 juli, want ze mag niet mee in de koffer.
1: Westward Wakker blijft thuis deze zomer.
0: Ja, we gaan een zomerreis maken met Westward Wakker. Die komt er weer aan. Dat is inmiddels traditie. We zijn natuurlijk al in Frankrijk geweest, in Duitsland, in België. Maar dit jaar gaan we naar het stadspark van Angelique Werner. Helemaal in Leidschendam. Je hoort Angelique natuurlijk elke dag even om 9:50 met de uittip. En we gaan eigenlijk 4 uur lang uittips geven. En ook een beetje ontdekken wat er allemaal in dat stadspark te doen is. En we nemen vooral heel veel mooie liedjes mee. Ik ga er straks een tip draaien. Eentje die erin zou kunnen in de koffer, in de platenkoffer. Want het zijn natuurlijk allemaal liedjes uit onze regio. Heb je nog iets toe te voegen? App even naar 070 307 8080. En ik leg deze barre tocht natuurlijk niet in mijn eentje af. Deze week stelde ik al een aantal reisgenoten aan je voor. We zijn bijna compleet. Reinoud is de nieuwslezer.

0: Bob is mijn co-host en die wordt gelijk aan de slag gezet als tuinman. Gwen is de buitenpost die dag op 17 juli. Maar radio is natuurlijk leuk en aardig. Het moet ook allemaal vastgelegd worden. Dus we hebben ook onze eigen fotograaf mee. Ja, de belangrijkste man van vandaag en zeker ook van 17 juli is natuurlijk Chris Westerduin, onze West wordt wakker fotograaf. Hoi.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Morgen is het eigenlijk dan, hè? Wordt dit dan... Ja.
0: Je hebt nu de camera niet bij je, maar die heb je natuurlijk straks wel bij, hè?
1: Oh ja, moest dat?
0: Oh, oh ja, toch wel ja. Handig.
1: Nee, ik ga proberen niet te vergeten.
0: We gaan ook heel veel liedjes draaien uit de regio. Ja, ik weet wel wat jij gaat aanvragen, denk ik.
1: Ja, dat is zeker weten. Natuurlijk iets van de Iering. Maar het kan ook eens een keer wat anders zijn.
0: Oeh, wordt toch spannend dus?
1: Ja, ik denk omdat we missen natuurlijk een heel belangrijk teamlid met deze schoolreis.
2: Hoi, ik ben Tjeerd en ik ben er niet.
0: Je gaat iets voor hem kiezen.
1: Ja, ik dacht misschien omdat hij er niet is. Dacht ik, het is wel een Zeeuwse band die dat ooit veel gezongen heeft. Maar ik geloof wel weer een Haagse componist achter zat. En dat heette de Scheveningse Tram van Bluff. Dan is hij er toch een beetje bij.
0: Tot 17 juli. We gaan je foto's tegemoet zien. Die komen daarna snel online natuurlijk.
1: Ja, ik moet ze nog maken. Hè? Dus even geduld.
0: Ja. Vooruit.
1: Komt goed.
0: Eerste foto maken we vast.
1: Klik.
0: Ja, mooi. Onze Chris die gaat ook mee. Dus het wordt allemaal vastgelegd voor Facebook bijvoorbeeld. En ja, je hoorde hem even. Ja, ik dacht ineens, wie is dat ook alweer? Een bekende stem van heel, heel lang geleden. Hoorde je hem ook, Joe?
3: Ja, ik hoorde wel wat, ja.
0: Ja?
3: Ja.
0: Oh, nou, kijk, hij was er dus ook bij die voorbereidende lunch. Het is heel gek. Ik zie hier nog iemand in de tuin zitten. En hij lijkt op iemand die ik van vroeger nog wel ken. Meneer, hallo, wie bent u?
2: Hoi, ik ben Tjeerd en ik ben er niet.
0: Nee, je bent er niet. Je mag hier helemaal niet zijn.
2: Nee, ik mag er echt niet zijn. Ik ben er niet.
0: Nee. We krijgen toch heel veel vragen over stiekem over jou. Hoe is het met je?
2: Ja, dat gaat goed.
0: Maar je bent er niet.
2: Ik ben er niet. Dat niet, maar het gaat goed. Geen zorg.
0: Ben je tot rust gekomen al?
2: Nog niet genoeg.
0: Nee, je blijft nog even 2 maandjes weg.
2: Ja, het bevalt zo goed.
0: In september ben je er wel weer, hè?
2: Dat is wel te hoop. Ja. Ja, maar nu ben ik er dus niet.
0: Nee, nu ben je er niet. Nee, dan zenden we dit ook niet uit.
2: Nee. Je hoort me niet.
0: Nee, nou, anders wordt personeelszaken boos, hè?
2: Ja, dus ik ben er niet, hoor.
0: Nee, je ontmoet ook geen collega's.
2: Nee, ik heb niemand gezien.
0: Nee. Oh, ja, de enige echte Tjeerd Spoor bent.
3: Ja, het zijn natuurlijk goed bevriend, hè, Chris en Tjeerd ook. Ja, jullie zeker, allemaal trouwens. Ja. Dus dat verrassend dat hij daar
0: ja.
3: Maar het gaat goed, maar voorlopig is hij niet terug. Daar komt
0: nee, en hij is er 17 juli ook niet bij.
3: Maar, even over die 17 juli. Dan gaan jullie naar het Stadspark van Angelique.
0: Ja.
3: Heeft zij een stadspark?
0: Ja,
3: is dat van haar?
0: Dat is van haar. Ja.
3: Maar is het echt groot?
0: Ja, het is niet normaal. Je kan erin verdwalen. En elke keer denk je, oh, dit is het einde. Hier staat een boom en dan houdt het op. En dan kijk je naast de boom en dan denk je, oh, wacht, het gaat nog door.
3: En is het openbaar?
0: Nee.
3: Ja, ik heb heel veel vragen, maar die ga ik straks aan jullie zelf voorstellen.
0: Ja, dat is
3: zo,
0: goed, ja.
3: Ik heb een tuin van 2x2.
0: Ja, nou, ik heb balkons van 1,5 meter bij 1,5 meter.
3: Wauw. Het is er zeer gegund overigens, hoor. Echt.
0: Zeker, maar
3: het beste.
0: Het is daar prachtig. En we gaan het laten zien en laten horen natuurlijk. En we laten ook heel veel muziek horen. Heb je iets voor die platenkoffer? Laat het snel weten. West wordt wakker, @omroepwest.nl. Of app naar 070-307-8080. Connie van der Post zit er nog helemaal niet in. Verbaast mij eigenlijk wel. Dus dit is een tip van mij aan jou, Sjaki op Noek.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
10: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
9: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
11: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
9: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
13: Het is 9:02. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
14: Jorinda, goedemorgen. Goedemorgen, Jeroen.
15: Goedemorgen.
14: Stichting Donorkind noemt het heel problematisch dat het Haga ziekenhuis en het expertisecentrum voor afstammingsvragen jarenlang een afspraak hadden over anonimiteit van een gynaecoloog die zijn eigen sperma gebruikte bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Inmiddels is via DNA-onderzoek vastgesteld dat de Haagse arts Ed Goormans, die in het oude Leyenburg ziekenhuis werkte, zeker 2 kinderen heeft verwekt bij patiënten. Voorzitter Ties van der Meer van Stichting Donorkind over wat Goormans mogelijk tot zijn illegale, maar niet meer strafbare daad bracht.
16: Nou ja, dat is een deel ijdelheid misschien wel. Omdat ze zelf vonden van ja, wij zijn hoog opgeleid. Dus misschien heeft een gezin wel geluk als ze een kind krijgen van een dokter. Het kan ook gewoon simpelweg zijn geweest dat ze dachten van ja, we vinden het ook maar ingewikkeld om donoren te werven. Dus weet je wat, dat doe ik wat minder. En af en toe doe ik zelf een duit in dat zakje.
14: Goormans is de zoveelste in de rij met artsen die hun eigen zaad gebruikten. Inmiddels heeft het Haga ziekenhuis excuses aangeboden dat het allemaal zo lang heeft geduurd. Nogmaals voorzitter Van der Meer van Stichting Donorkind.
16: Ik denk dat het heel goed is dat zij hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat het Haga ziekenhuis met Fion, maar ook met Stichting Donorkind samen gaat werken om onmogelijk andere slachtoffers of ouders of kinderen die nu twijfelen om die op te vangen.
14: Politie heeft 6 jongeren bekeurd voor brandstichting bij de Dobbenplas in Nootdorp. Een bankje werd daar gisteravond in brand gestoken. Brandweer is gekomen om de brand te blussen voordat het droge gras bij de Dobbenplas vlam zou vatten, zegt de politie. Een man van 24 uit Almere is door de Haagse rechtbank veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden cel voor zijn aandeel in een reeks zogenoemde vergisaanslagen aan de Wingerd in Den Haag. Hij speelde informatie door aan andere verdachten die betrokken waren bij de explosies in de Haagse wijk Ypenburg was dat. Maart vorig jaar raakte door een van die explosies een 78-jarige vrouw licht gewond. Bij haar woning ging een explosief af, waardoor de pui en de voordeur werden weggeslagen.
13: Gaan we naar Jordi Bloem. Ik zie het zonnetje al komen, hoor.
15: Ja, het ziet er goed uit. Er zijn ook wat wolken. Het is een mooie afwisseling vandaag van zon en bewolking, stapelwolken. Die zouden iets meer kunnen worden, dat je denkt van nou, waar blijft die zon nou? Vooral landinwaarts. En gezellig kopje koffie erbij. Gewoon buiten kun je dat opdrinken.
13: Het is
15: lekker vanmiddag, Jeroen. 21 graden, ook in Noordwijk hoor. En het zeewater is 20 graden ook. Lekker.
17: Oh, ik ben net mijn koffie in het doorstikken. Maar lekker inderdaad.
15: Met een noordwestenwind, dus een wind van zee. Het is gewoon heerlijk weer. Vanavond en vannacht opklaringen, later ook wat bewolking. En morgen kijken we ook af en toe tegen wolkenvelden aan. Tussendoor ook wel zonneschijn hoor. Het is zeker niet verkeerd. Blijft waarschijnlijk droog. En een westenwind ook morgen. En dan wordt het ongeveer 22 graden, 23 misschien. Nou, zondag weinig verandering. Misschien nog wat meer wolkenvelden. Toch wel wat Noordzeevocht. Waarschijnlijk wel droog. Misschien een enkel spatterbuitje. Maar dat levert al wat gelaagde bewolking op, dat de zon wat minder ruimte heeft. Maar het is wel gewoon een lekkere temperatuur om alles bij te doen. De nachten worden langzaam maar zeker wel wat warmer. Zeker als het dan bewolkt is, wordt het niet veel koeler, meer dan 16, 17 graden. Dus dat zal vooral in de nacht naar zondag en de nacht naar maandag toch wel merkbaar zijn. En volgende week gaat de zomer gewoon vrolijk verder hoor. Met af en toe wat wolkenvelden op maandag, dinsdag nog. Waarschijnlijk droog. Enkel buitje kan ik niet helemaal uitsluiten. Maar vanaf woensdag zie ik weer een hoge drukgebied. En waar trekt dat naartoe? Dat is even afwachten. Trekt dat naar Scandinavië, krijgen we een oost-zuidoostenwind. Dan wordt het snel warmer. Maar gebeurt dat niet, dan lijkt de middagtemperatuur wat minder hoog uit te komen. Maar ik ga wel uit zo'n beetje vanaf donderdag van tenminste 25 graden 's middags. Dus die zomer, ik zei het al, die gaat vrolijk verder.
13: Ja, we bereiden ons voor.
15: Ja.
13: En bij de ANWB zit Erwin de Hart. Goedemorgen.
18: Goedemorgen. Ja, de A44 die wordt nu weer vrijgegeven. Maar dat is een proces, dus dat gaat niet in één keer. Ze zijn de kruisen proberen ze van de borden af te krijgen. En ze zijn ermee bezig, maar het is dus nog niet zover. Ondertussen moet ik wel zeggen dat de vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam al netjes terugloopt tussen Zoeterwoudendorp en Nieuw-Vennep. 7 kilometer file. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Dus dat gaat in ieder geval de goede kant uit. En daar gaat het eigenlijk om. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Bij knooppunt Ridderkerk 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. A20 Gouda, Hoek van Holland. Dus er knooppunt Gouwe en Nieuwekerk en IJssel 5 minuten extra. Er rijden nog steeds geen treinen, maar bussen tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht door die brand bij die leidingen eerder deze week door de hitte. Er rijden bussen tot zondagochtend waarschijnlijk.
13: Dankjewel, Erwin.
18: Yo.
14: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk naar omroepwest.nl.

0: wordt hier lucht gedrumd.
1: Ja.
0: Door Jeroen richting Reinoud.
1: Ja, ik had het over dit nummer van TCC. We hebben allebei een concert lang geleden gezien. Toen nog Veronica, zeg maar, op tv.
0: Ja.
1: En dat TCC op. En dit nummer, ik kende de band niet zo goed, alleen van de hit Dreadlock Holiday. Maar ik heb dat concert gezien, was zeer onder de indruk. En bij dit nummer zit op het einde zo'n drum.
0: Ja,
2: en ik zie jouw lucht
1: terugkomen.
2: Ja, en ik denk van links
1: dit
2: naar
1: is
2: rechts.
1: Ja, weet ik dat. Dit is hem. Dus ik wees naar Reinoud van dit drummetje bedoel ik eigenlijk.
2: Ja,
1: ja, fantastisch.
0: Ja, jammer dat het geen kijkradio is alleen.
1: Ja, komt eraan.
0: Ja.
3: West wordt wakker sport met Herman Manning.
1: Roffeltje.
0: Ja, kijk, je krijgt je eigen drum, Herman.
4: Ja, nee, ik zat net te denken, er zit in dat tuuntje zit ook wel een lekker roffeltje. Dus,
0: ja, zeker, ja. Inderdaad. Ja. Ja. Ja. Herman, goedemorgen. Fijn
4: goedemorgen
0: dat je er weer bij bent. Mag ik jouw ongezouten mening over Cristiano Ronaldo graag?
4: Je weet waar. Ja, als vragen naar de bekende weg. Nou, laat ik het zo zeggen.
0: Er zit hier een fan in de studio namelijk.
1: Ja, kijk uit.
4: Oh
1: hoor.
4: Ja, joh.
1: Ja, ja, zeker.
4: Nou, kijk, als voetballer behoort hij echt tot de allergrootste. Maar ja,
1: stop, was hem. Dankjewel, Herman.
4: Nee, er zit altijd een maar aan, Jeroen. Sorry. Nee, ja, ik vind hem als persoon, het draait wel heel erg om Ronaldo zelf. En daar heb ik wel eens een beetje moeite mee. Hij mag zich wel iets nederiger opstellen. Ook bedenken dat hij met ploeggenoten speelt die hem in staat stellen om te scoren.
1: Ja,
4: Dus iets minder Ronaldo bij Ronaldo. Dat zou omhoog. Maar voetballend ongekend.
1: Ja, want gisteren speelde Portugal, ze hebben gewonnen. Ronaldo heeft gescoord uit een penalty. Maar hij moest volgens mij in de 81ste minuut van het veld. Ja. Terwijl er gelijke stand en nog een verlenging. Daar zag je toch weer dat kopje. Maar waarom werd hij eraf gehaald, denk jij?
4: Ja, omdat pijpje leeg was. Hè. Kijk, laten we zeggen, hij is 41. Hè. In voetbaltermen ben je dan echt hoog bejaard. Het is al een wonder dat hij nog op het voetbalveld staat. En ja, toch nog heel erg fit is. Maar ja, op een gegeven moment, zeker bij die gelijke stand, moet je als bondscoach van Portugal moet je even vers bloed inbrengen. En dan moet Ronaldo eraf. Maar dat gezicht sprak boekdelen. Want ja, iedereen vroeg zich natuurlijk af. En dat was eigenlijk al voorafgaand aan die wedstrijd. Bij Portugal heb je dus Ronaldo, 41 jaar. Bij Kroatië, de Johan Cruijff van de Balkan, Luka Modric, 40 jaar, sieraad voor het voetbal. Als je het hebt over bescheidenheid, dat is Luka Modric, maar die is zo belangrijk. Ja, het zou voor één van de twee zou het de allerlaatste WK-wedstrijd ooit kunnen zijn. Want laten we er wel van uitgaan dat ze over 4 jaar er niet meer bij zijn. En bij Ronaldo zag je op zijn gezicht van, ja, shit, dit is het. Dit is mijn afscheid, terwijl ik daar niet op mijn manier dat afscheid kan invullen. Het komt allemaal nog goed, want je zei het al, Portugal wint met 2-1. Het was een krankzinnige wedstrijd, heel veel spektakel. En wat is het dan jammer dat zo'n wedstrijd midden in de nacht wordt gespeeld. En ja, dat wij het dan eigenlijk moeten doen met een ruime samenvatting, die er trouwens ook vanaf spat, hoor. Maar ja, heerlijke wedstrijd, Portugal 1-0 achter. Ze maken dan gelijk via Ronaldo. Maar ja, die goal die wordt afgekeurd. Nou, in de 68ste minuut kreeg hij alsnog de kans vanaf 11 meter. Was wel weer even een beeldschermpje voor nodig.
5: After review, Croatia player number 13 holds his opponent with two arms with flaring back. Final decision, penalty.
6: En dan staat er toch nog weer spanning op bij de 41-jarige Ronaldo. In gouden aanloop, hij blijft cool. Livakovic beweegt eerder. En hier is dan zijn eerste doelpunt in de knock-outfase.
0: Ja, Portugal dus door en hun buurland ook. Dan kunnen we het even over misschien wel een van de jongste spelers van dit WK hebben.
4: Dat is een ongekend talent. Spanje wint echt vrij eenvoudig. Twee vingers in de neus van Oostenrijk met 3-0. Jamal is belangrijk voor Spanje. Die kan nog wel een aantal WK'tjes mee. Het wordt wel een interessante wedstrijd. Spanje straks tegen Portugal in de achtste finales. Ik geef Spanje toch de meeste kans eigenlijk. Spanje heeft nog geen tegendoelpunt gekregen in alle wedstrijden. Bij Portugal gaat het toch allemaal wat moeizamer. En Spanje heeft gewoon, denk ik, de beste ploeg. Ook Zwitserland trouwens door. Ja, en als je dan leest Zwitserland door tegen Algerije, dan denk ik, verdorie, waarom hebben wij niet een beetje als Nederland een gunstige loting gehad?
0: Ja, inderdaad.
4: Maar goed, ja, dat is nou helemaal niet anders. Zwitserland ook door naar de volgende ronde. Dus het was weer een aardig aardig WK-avondje gisteren.
0: Ja, wat we, ons dan, Nederlanders dan wel goed doet, is dat Duitsland natuurlijk ook gewoon uitgeschakeld is.
4: Ja, ja, ja,
0: en ook daar is de bondscoach weg, hè?
4: Ja, nou ja, dat is ook het nieuws wat je kon verwachten. Nagelsmann, Julian Nagelsmann, de bondscoach van Duitsland, die heeft besloten op te stappen als bondscoach van Duitsland. Nou, als hij het zelf niet had genomen, deze beslissing, dan had de bond hem wel aan de kant gezet. Teleurstellend uitgeschakeld tegen Paraguay via penalties. Ja, Nagelsmann weg. En Duitsland moet dus ook op zoek naar een nieuwe bondscoach, net als Nederland. Misschien kunnen we ruilen dat wij Nagelsmann nemen en dat bij Duitsland Koeman krijgen. Well, ik vind het geen vervelende man. Laat ik het daarbij houden.
1: Als nieuwe bondscoach wordt Jurgen Klopp genoemd. Bekende trainer voor Arne Slot, zeg maar, bij Liverpool. Ja. Zeer succesvol daar. Is dat reëel? Hij zit nu, een van de vage functies heeft hij bij Red Bull.
4: Ja.
1: Zou hij inderdaad weer terug willen komen als trainer en dan...
4: Nou ja, misschien is zijn baan bij Red Bull als voetbalontwikkelaar of weet ik van wat.
1: Ja.
4: Misschien zou hij dat wel kunnen combineren als bondscoach met bondscoach van Duitsland. Je weet het niet. Ja, het is de naam van Klopp is eigenlijk net zo voorspelbaar als de naam van Arne Slot hier in Nederland.
1: Ja,
4: hij heeft bewezen dat hij dat een goede trainer is. Dus ja, ik denk de gedroomde kandidaat voor Duitsland. En ja, als je diep in het hart kijkt van Jurgen Klopp, dat is toch een voetbaldier. Die wil gewoon met spelers werken. Ja, dan bondscoach van Duitsland, dat is dan een erebaantje natuurlijk. Ik acht de kans wel aanwezig dat als die gevraagd wordt, dat hij daar ja op gaat zeggen.
0: Ja, dan gaan we nog even kort kijken naar morgen. Want dan staan er twee grote voetbalevenementen. Of één voetbalevenement en één wielrenevenement op het programma. Vooral ADO, hè, dat wordt echt een knaller van een wedstrijd.
4: Ja, dat wordt een uitslag waar je u tegen zegt.
0: Ja, nee, ook, ja.
4: Het is traditie. De eerste oefenwedstrijd van ADO Den Haag in de voorbereiding op het nieuwe seizoen wordt altijd gespeeld uit bij Laakkwartier. Nou, morgenmiddag is het weer zover. Vanaf 2:00 Laakkwartier tegen ADO Den Haag. De score zal behoorlijk oplopen. Maar het is altijd sfeervol. Het is leuk om de spelers weer op het veld te zien. De uitslag doet er niet toe. Het spel doet er niet toe. Het is meer, dit is de echte aftrap richting het volgend seizoen. Dinsdagavond om 7:00 speelt ADO trouwens een uitwedstrijd tegen het Westlandse elftal. Over traditie gesproken, ook dat is eigenlijk ieder jaar hetzelfde.
0: Ja, en zeker ook iets om naar uit te kijken. Ja, de Tour gaat eindelijk beginnen. De zomer kan echt los.
4: Ja, nou ja, ik had precies hetzelfde. De zomer is begonnen, want de Tour de France is begonnen. Ja, morgen dan start de Tour de France in Barcelona met een ploegentijdrit over 19 kilometer. En een ploegentijdrit, ja, dat is pure kunst. Dat is zo spectaculair. Die hele ploeg die dendert dan door de straten van Barcelona. De tijd van de vijfde renner, die telt als eindtijd. Het is een kunst. Waar Nederland over het algemeen vrij goed in is. We gaan kijken morgen.
0: Spannend. Dankjewel, Herman.
4: Zeker.
0: Tot maandag, hè. Goed weekend.
4: Ja, ja. Hoi.
0: En dankjewel hoor je ook van Guus Meeuwis.

0: Ik zeg dit altijd als ik bij mijn ouders ben geweest. Dankjewel voor alles. En dan heeft ze mijn was weer gedaan. En weer een gat in het speeltje van Casper genaaid. En ja, van alles. Ik kom daar altijd om toch ja, even bij mijn moeder alles te laten fixen. Dat... En heeft ze voor me gekookt. En dan ben ik in bad geweest.
1: Wat doe je zelf thuis?
0: Nou, niks.
1: Nee. Casper uitlaat.
0: Ja, precies. Ja. Drukke dagen in het Zuiderpark. De komende weken staan er allerlei artiesten in het openluchttheater daar. Van Alanis Morissette, van Clouseau. En vanavond al Herman van Veen. De bouw is in opbouw is in volle gang. En onze buitenpost, die is daarbij. Ja, moet er nog veel gebeuren daar in het Zuiderparktheater?
2: Nou, het staat eigenlijk allemaal wel al zo goed als klaar. Ik zie wel een skelet van een attractie staan dat uiteindelijk een reuzenrad moet worden. Maar het rad dat ontbreekt nog. En het podium is eigenlijk ook bijna zo goed als klaar. Daar worden de laatste handen aangelegd. Ik zie mensen nog met hele werktuigen, tuigjes door het podium heen klimmen. Ja, Timo Bosman, jij bent de organisator van alles wat hier staat te gebeuren. Kan je daar iets over vertellen? Wat gaat hier gebeuren?
3: Ja, we staan hier bij Zomer in het Zuiderpark. Een cluster van evenementen die hier in het Zuiderpark worden georganiseerd. En dat gaat van Latin tot reggae, van een optreden van Opposites, Romeo Santos en Prins Royce, Alanis Morissette. Dus we hebben een hoop sterren naar Den Haag gehaald.
2: Ja, en dat is ook wel, als je hier zo rondloopt, dat voelt ook echt aan als een festival. Is dat ook de bedoeling?
3: Ja, zeker. Wat we proberen neer te zetten is meer dan alleen een mainstage. Dus je hebt verschillende hoekjes waar je kan relaxen. We hebben inderdaad een reuzenrad, wat je net al zei, een zweefmolen. Allemaal leuke plekjes in het park waar je gewoon lekker even wat kan eten of drinken. Dus ja, het moet echt een totaalbeleving worden.
2: Ja, een totaalbeleving inderdaad. En dan midden in het Zuiderpark. Waar moeten mensen die hier omheen wonen rekening mee houden? En mensen die hier komen natuurlijk om te feesten.
3: Nou, wij snappen als geen ander dat het veel impact heeft, ook voor de omwonenden, dat wij hier zitten. Dus wij besteden heel veel tijd en aandacht aan. Dus we zorgen ervoor dat er voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd zijn. Dat mensen met de auto eerst kunnen parkeren, dan met de tram naar het terrein toe komen. Dat mensen zoveel mogelijk met de fiets komen. Dat alles netjes wordt opgeruimd. Dus ja, dat is denk ik iets voor de omwonenden. En onze bezoekers, ja, kom vooral met de fietsen, met het openbaar vervoer. Want dat is toch altijd het meest soepel. En dan weet je zeker dat je op tijd op het terrein aankomt.
2: Nou, het belooft een druk, maar gezellig weekend te worden hier in het Zuiderpark, Jorinda.
0: Ja, ik hoor het inderdaad. Heel veel plezier voor iedereen die daar de kaarten voor heeft natuurlijk. En wij gaan straks ons eigen feestje vieren. Want dan gaan we namelijk terug in de tijd.

0: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
1: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Hij gaat zo van start naar een nieuw jaar.
5: De Radio West tijdmachine.
4: Nou ja, nieuw. Eigenlijk een oud jaar. Terug in de tijd met de tijdmachine. Maar eerst het nieuws van nu, van Reinhard Roemer.
6: Gelukkig oud jaar, zou ik maar zeggen. Stichting Donorkind noemt het heel problematisch dat het Haga ziekenhuis en een expertisecentrum jarenlang een geheime afspraak om de anonimiteit van een gynaecoloog te waarborgen hadden. De arts Ed Gormans gebruikte zijn eigen zaad bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Via DNA-onderzoek staat vast dat Gormans minstens 2 kinderen heeft verwekt bij patiënten. Het Haga ziekenhuis heeft excuses aangeboden voor de gang van zaken. De politie heeft 6 jongeren bekeurd voor brandstichting bij de Dobbeplas in Nootdorp. Een bankje werd daar gisteravond in brand gestoken. Brandweer kwam in actie om de brand te blussen voordat het droge gas bij de Dobbeplas zou vlamvatten en de brand zou uitbreiden, aldus de politie. Meer regionieuws straks om 9:30, nu het overige nieuws.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van Regio Omroep Rijnmond.
8: Het slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In de omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
7: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
9: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. En wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Dan ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
7: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen die staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een staartje van de ochtendspits, Erwin de Hart bij de ANWB.
10: Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Knopen te Brekseplein en Knopen te Ridderkerk 4 kilometer file. A20, Hoek van Holland richting Gouda. 5 minuten vertraging bij Moordrecht. 4 kilometer file.
11: Ontsnap aan de drukte. En stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht. En geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers op het gezellige terras. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
12: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
13: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
13: grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
14: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
15: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
16: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
17: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ja, vanochtend vroeg begonnen we een beetje met verwarring in de studio. Want was de A44 nou wel open of niet open? Nou, hij bleek niet open te zijn, hoorden we al even van de ANWB. En we hebben nu ook de woordvoerder van de Rijkswaterstaat even aan de lijn. Remco de Korte, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En je hebt goed nieuws.
1: Klopt, hij is weer open.
0: Kijk, dat is mooi.
1: Ja, dat is mooi. Ja, om 8:45 was het probleem opgelost. Er was een probleem in de verkeerssignalering. Dat is eigenlijk het systeem, onder andere met matrixborden boven de weg, waarmee wij het verkeer informeren en sturen. Daar zat een storing in. Daardoor kon de weg niet open vanochtend, toen de werkzaamheden waren afgerond. Dat heeft helaas geduurd tot 8:45. Maar goede nieuws is, de monteur is geweest, die heeft het opgelost. En de weg is weer open.
0: Ja, waarom kan de weg niet open als die matrixborden het niet doen?
1: Nou, dat is namelijk voor de verkeersveiligheid. Want met dat systeem en die matrixborden boven de weg kunnen wij als wegbeheerder het verkeer informeren en ook sturen. Dus daar kun je snelheid op aangeven. Maar je kunt ook aangeven als er rode kruisen, als er een wegdeel moet worden afgesloten. Nou, en als dat niet functioneert, dan is dat onveilig. Dus dan kan de weg niet open. Maar dat is nu opgelost.
0: Ja,
1: dus
0: de weg is open. Ja, we kregen nog een vraag van Marielle trouwens, of die monteur dan echt zo op die plek naar de A44 moet om letterlijk een kabeltje heen en weer te schuiven. Ja, hoe gaat dat ongeveer?
1: Dat is natuurlijk even onduidelijk waar het probleem precies zit. Maar het klopt, er kan een lokaal probleem zijn. Dat is natuurlijk altijd even onduidelijk waar het zit. Maar er komt inderdaad wel een monteur te plaatsen om het probleem op te lossen.
0: Ja, Remco,
1: om te gaan kijken waar het precies zit.
0: Remco de Korte, woordvoerder van Rijkswaterstaat. Heel erg bedankt voor deze update.
1: Ja, graag gedaan.
0: Fijne dag. Hoi.
2: De Radio West tijdmachine.
0: Jij gaat zo ook vertrekken, Jeroen.
3: Leuk is dat. Ik ga graag mee.
0: Ja,
3: als dat mag, hè?
0: Ja, je mag zeker mee. En er mag nog iemand mee. En die gaat nu bellen, hoop ik, naar 070-390-5454. Dan gaan we terug in de tijd. Stel ik je 3 vragen. En bij 1 vraag goed win je al een prachtige prijs, namelijk een sjaal van ADO Den Haag.
3: Hey.
0: En dat is toch wel heel erg leuk nu het seizoen weer op het punt staat te beginnen. Morgen de eerste oefenwedstrijd, hoorden we net al van Herman tegen Laakkwartier. En als je 3 vragen goed hebt, dan ga je er misschien wel vandoor met de hoofdprijs. En dat is een Kibu dameshorloge. Heel toevallig is die oranje, heeft niks met het WK te maken. En heeft een oranje bandje. De wijzerplaat is ook oranje. Echt een feestelijk horloge dus. En je kan er ook mee zwemmen. Superhandig dus. Snel bellen 070-390-545. 4.

0: Winwood en Valerie.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En dan gaan we snel spelen. De radiotijdmachine gaan we natuurlijk terug in de tijd. En dat doen we vandaag met Johannes Griep. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hoe is het met je vandaag?
2: Nou, zonnetje schijnt. Daar ben ik heel erg blij mee. Daar word ik vrolijk van. En dat belooft dan meestal een mooie dag. Dus ik ga ervan uit dat ik zo meteen ook een paar goede antwoorden kan geven.
0: Ja, ik hoor een accentje. Waar kom je vandaan oorspronkelijk?
2: Brabant. Brabant ben ik geboren. Maar ik woon aan de kust in Katwijk. En dat is fijn. Maar ik kom uit Brabant.
0: Ja, dit komt wel een beetje bekend voor eigenlijk. Zullen we maar gaan spelen? Dan ben je er klaar voor.
2: Zeker, hartstikke leuk.
0: Ja. Wat gek die stem eigenlijk.
1: Deuren gaan dicht.
0: Weet je echt Johannes?
2: Ja, zeker. Johannes. Johannes, Johannes.
1: 1, 9, 9, 5.
0: Ja, we zijn aanbeland in 1995. Ja. Ik ga zelf ook met een zachte G praten.
2: Wat zei je?
0: Ik ga zelf ook met een zachte G praten. 1995.
2: Oh, dat is alleen maar charmant, hè?
0: Ja, klinkt dat goed?
2: Dat vinden wij gezellig in Brabant.
0: Ja. Wat deed jij in 1995 in Brabant?
2: Ja, toen was ik in Brabant nog, inderdaad. Ik ben even te kijken wat ik toen gedaan. Toen was ik ben uit 67. Dus toen was ik 28 jaar, was een wilde jeugd heb ik gehad, denk ik.
0: Oh ja, nou vertel.
2: Ja, dat weet ik precies. Ik was, hoe oud was ik toen? Ik kan even niet zo snel rekenen. Maar 95, ik kan het nooit helemaal terughalen hoe het toen was. Maar ongetwijfeld een leuke tijd, want ik woonde in Brabant en dat was mooi.
0: Ja, ik hoor wel dat je nu even geen Brabants accent hebt. Dat is wel gek.
2: Ja, maar dat komt door een lange tijd hier in Katwijk woon. En dan neem je dat een klein beetje over. Dan verlies je wat van de charme van dingen. Dat klopt wel, ja.
0: Nou. Ja, oké. Okay. Ben je er klaar voor de vragen? Ja?
2: Zeker, ja, zeker. Laat me
0: komen. Oké, ja. Ik zie daar ook... Ja. Ik hoor je ook een beetje een echo. Een beetje gek dit. Ja. Nou, de vragen. Als je even niet kijkt, Johannes, dan beleeft jouw speelgoed allerlei avonturen. Film nummer 5 is nu te zien in de bioscoop, maar in 1995 was het helemaal nieuw. Misschien heb je hem wel gezien. Woody en Buzz Lightyear. Welke animatiefilm zoek ik?
2: Oh, jongens. Mijn zoon heeft er allerlei spullen van.
0: Ja.
2: En ik kan alleen even niet op de titel komen. Even denken van Buzz Lightyear. Ik weet het even niet. Ik weet het gewoon even niet.
0: Nee, nou, dan gaan we snel door naar de volgende vraag.
2: Ja,
0: Welke omroep verlaat in 1995 het publieke bestel en begint aan een commercieel avontuur?
2: Dat weet ik wel, want ik heb zelf toch bij die omroep gewerkt toen ze commercieel ging, bij de radio.
0: Oh, wat leuk.
2: En dat was Veronica.
0: Oh, wat deed je daar?
2: Ik was daar sportpresentator.
0: Met je Brabants accent, dat mocht toch helemaal niet in 1995?
2: Ja, maar dat is zodra ik echt voor een microfoon zit, dan verlies ik dat accent.
0: Oh, echt waar? Oké.
2: Okay. Ja, en dat was dus daar ook. Dan praat ik opeens heel anders en netjes, maar praat ik gewoon door de telefoon. Dat is een ander verhaal.
0: Ja. Laatste vraag. Met welke musicalster zong Paul de Leeuw in 1995 het liedje Zonder Jou?
2: Ja, dat is Simone de Kleinsma.
0: Ja, dat kan je missen.
2: Ja.
0: Ben je fan van haar?
2: Ja.
0: Ja,
2: ik vind haar fantastisch. Ik vind haar geweldig.
0: Ja, nou, dan gaan we eens even kijken hoe je het hebt gedaan, Johannes.
2: Ja.
0: Spannend.
1: Je hebt twee
2: niet goed, hè, denk ik.
1: Goed.
0: Nee.
2: Drie vragen, zei hij dan.
0: Het goed heb gedaan, Johannes.
2: Ja.
0: Spannend.
1: Je hebt twee
2: niet goed, hè, denk ik.
1: Goed.
0: Nee.
2: Drie vragen, zei hij dan.
0: Twee vragen.
2: Drie vragen.

0: al op met me.
1: Oh, ja, maar ik wilde zo graag een keer meedoen.
0: Ja, en ik wilde het een keer zonder jou.
1: Ja, maar je weet het. Oké, dan ga ik weer weg. De groetjes.
0: En dan ook niet alles weten ook. Bijna ongelooflijk. Altijd ruzie met elkaar.

0: Paul de Leeuw en Simone Kleinsma kunnen niet zonder elkaar. Dit was een beetje gek, Jeroen. Wat zat je nou weer te doen?
1: Ik los een probleem op, een technisch probleem. Normaal gesproken, we hebben een systeem waar bellers kunnen bellen. In kunnen bellen, zeg maar. En dan kunnen ze meedoen aan de tijd misschien. Alleen dat systeem werkt even niet, had een reset nodig. En we hadden het net aangekondigd. Dus we konden niemand in de uitzending krijgen. Alleen interne lijnen, als je hier in de studio was, althans op de redactie, dan kon je wel bellen. Toen zag ik mijn kans schoon.
0: Dat is natuurlijk jouw grote droom die uit kon komen eindelijk.
1: Ik vind dit altijd erg leuk. En ik wist ook niet wat de vragen waren. Dus toen hebben we het zo opgelost. Dat ik dan stiekem als Johannes, Jeroen Johannes, zou bellen. Daar hebben we toch een luisteraar. Ja. Alleen ik viel een beetje door de mand volgens mij. Dus er was een probleem opgelost.
0: Ja, je hebt het heel goed geprobeerd. Dat Brabantse accent. Maar op een gegeven moment verloor je hem ineens.
1: Iemand had het door volgens mij.
0: Iemand had wel van dit klopt niet. Nee. Er is iets geks.
1: Had jij ook trouwens.
0: Ja, dat had ik ook inderdaad.
1: Goed,
0: ik zag je hier ook niet zitten natuurlijk. Dus dat was ook al verdacht.
1: De restart gebeurt nu. Dus als luisteraars willen bellen, dan kan dat over een paar minuutjes weer, denk ik.
0: Ja, als het goed is wel, inderdaad. En die ado-sjaal wil je

0: hebben eigenlijk?
1: Nou, ik ben voor Willem II. Dus we zijn concurrenten. Maar ik kan hem vast weggeven. Iemand die inderdaad... Maar ik heb hem wel verdiend, hè?
0: Ja, twee goed.
1: Ik geef hem een Reinoud.
0: Ja, daar is hij vast heel erg blij mee.
1: Ja. Of een luisteraar die wil. Dan kunnen we zo meteen gelijk testen.

0: Joe Spears en Blanket Underground. We hebben geen Blanket op dit moment. We hebben wel een ADO-show. Ja, de beslissing is genomen.
1: Ja, nee, die moeten we geven. Kijk, het systeem werkt weer volgens mij.
0: Als het goed is wel.
1: Mensen kunnen we inbellen. Ja. Dus ik deed even mee van het spelletje. Maar die prijs is niet van mij. Die is voor een luisteraar die nu belt. Kunnen we gelijk checken of alles weer werkt. En dan hebben we toch een hele blije, tevreden luisteraar, hoop ik. Dus ja, wie wil die sjaal?
0: Ja, 070-390-5454. 070-390-5454. Snel bellen. En dan pikken we er zo iemand uit. En ik zie al dat hij het doet. Dus dat is mooi. Oh. Er komen al bellers binnen. En we pikken er gewoon eentje. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, met Leo. Hallo.
0: Hi Leo. Nou, dat heb je makkelijk verdiend.
2: Ja, zeker. Ik vond het wel grappig hoor, toen ik die Brabander hoorde. Ik dacht van, joh, die klinkt al een beetje als Jeroen, maar...
0: Had je het door? Oh. Ja. Je had het stiekem wel door.
2: Ja, nou, ik had een beetje mijn twijfels, maar het kan toch niet dat Jeroen zelf meedoet. Dus zodoende.
0: Ja, nou, het kon wel. Het was Johannes dan, hè. Stiekem. Ja. Maar Leo, die show is voor jou.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Veel plezier ermee, hè? Goed weekend.
2: Hij gaat naar een kleinkind van mij die echt een super ADO-fan is.
1: Ah,
0: heel super. Mooi. Leuk. Dankjewel, Leo.
2: Ja. Hoi. Yo, hoi, hoi.
3: Zondagochtend is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma staat onder andere Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky. Het Residentieorkest Koffieconcert, zondagochtend om 10 en om 11 uur.
4: Alleen op TV West.
5: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
6: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller-Müller Museum. Een dagtrip met zongarantie.
5: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Gruller-Müller Museum.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
9: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
11: Ik koos wat mij raakte.
10: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
0: 1 over half 10 is het. Goedemorgen, het laatste half uurtje van West wordt wakker van deze week. Reinhard Roemer met het nieuws.
12: Ha, die Jorinda en goedemorgen Jeroen.
1: Ja, goedemorgen.
12: Na werkzaamheden die 2 weken in beslag hebben genomen en die ook nog eens 2 dagen langer duurden vanwege de hitte, zou de A44 tussen Sassenheim en Leimuiden vanmorgen om 6 uur weer opengaan voor het verkeer. Het werk aan de snelweg was ook afgerond, maar door een technisch probleem met de signalering was de A44 in de ochtendspits nog steeds niet open. Open of dicht? Dat was de vraag heel lang. Maar een half uurtje geleden kwam dan toch het verlossende woord van Remco de Korte van Rijkswaterstaat.
13: Hij is weer open. Kwart voor 9 was het probleem opgelost. Er was een probleem in de verkeerssignalering. Dat is eigenlijk het systeem, onder andere met matrixborden boven de weg, waarmee wij het verkeer informeren en sturen. Daar zat een storing in. Daardoor kon de weg niet open vanochtend, toen de werkzaamheden waren afgerond. Dat heeft helaas geduurd tot 8:45, maar goede nieuws is, de monteur is geweest, die heeft het opgelost en de weg is weer open.
12: Stichting Donorkind noemt het heel problematisch dat het Haga ziekenhuis en het expertisecentrum voor afstammingsvragen jarenlang een afspraak hadden over anonimiteit van een gynaecoloog die zijn eigen sperma gebruikte bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Inmiddels is via DNA-onderzoek vastgesteld dat de Haagse arts Ed Gormans, die in het oude Leijenburg ziekenhuis werkte, zeker 2 kinderen heeft verwekt bij patiënten. Voorzitter Ties van der Meer van Stichting Donorkind over wat Gormans mogelijk tot zijn illegale, maar niet strafbare daad heeft gebracht.
14: Nou ja, dat is een deel ijdelheid misschien wel. Omdat ze zelf vonden van ja, wij zijn hoog opgeleid. Dus misschien heeft een gezin wel geluk als ze een kind krijgen van een dokter. Het kan ook gewoon simpelweg zijn geweest dat ze dachten van ja, we vinden het ook maar ingewikkeld om donoren te werven. Dus weet je wat, dat doe ik wat minder. En af en toe doe ik zelf een duit in dat zakje.
12: Gormans was de zoveelste in de rij met artsen die hun eigen zaad gebruikten. Inmiddels heeft het Haga ziekenhuis excuses aangeboden dat het allemaal zo lang heeft geduurd. Je hoort nogmaals voorzitter van der Meer van Stichting Donorkind.
14: Ik denk dat het heel goed is dat zij hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat Haga ziekenhuis met Fion, maar ook met Stichting Donorkind samen gaat werken om mogelijk andere slachtoffers of ouders of kinderen die nu twijfelen om die op te vangen.
12: En de politie is op zoek naar het slachtoffer van een vechtpartij vorige week vrijdag bij de nieuwe Tolbrug in Voorburg. Er zijn videobeelden van, maar de politie heeft geen idee wie het slachtoffer is. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. En voor zover bekend is ook nog niemand opgepakt voor die vechtpartij in Voorburg.
0: Het weer met Jordi Bloem.
15: Er zijn zonnige perioden en het blijft droog. Heel fraai zomerweer vandaag. Met matige west-noordwestenwind wordt het vanmiddag ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er ook wat opklaringen. De temperatuur daalt vannacht tot 13 of 14 graden met weinig wind. En morgen zijn er perioden met zon, ook wat wolkenvelden. Het blijft waarschijnlijk droog. En met meestal matige westenwind wordt het morgen 22 of 23 graden in de regio. Nou, zondag en maandag verandert er niet al te veel. Wolkenvelden, af en toe zon. Op een enkel buitje na blijft het droog. En de middagtemperatuur zo'n 22 tot 24 graden.
0: En bij de ANWB is Erwin de Hart. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer file. De vertraging is ook 5 minuten, toevallig genoeg. De A44 is dan weer open richting Amsterdam. Richting Den Haag is die hartstikke dicht tussen Burgerveen en Kaagdorp. Tot hopen we morgenochtend 9 uur. En dan moet de weg weer vrij zijn. Tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden nog altijd geen treinen door die stroomstoring. Er rijden bussen. En dat duurt waarschijnlijk tot zondag 5 uur 's ochtends.
0: Dankjewel.
12: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
17: West wordt wakker.

0: We zitten goed in onze Gloria's van morgen. Gloria Gaynor hadden we al en dit is Gloria Estefan en haar Miami Sound Machine.
1: Westvoort Wakkers Eethoek.
0: Ja, Mirjam die is er niet vanmorgen. Die is lekker op vakantie. Maar haar rubriek, de Eethoek, die blijft wel. Dat was haar harde eis. Ik wil best hier wekenlang invallen samen met jou voor Cheert. Maar dan moet mijn rubriek, Meers Eethoek, moet mee.
2: Nee, maar ik vind het ook een hele leuke rubriek volgens mij. Toch?
0: Ik moet zeggen, ja. Ik klaag niet.
2: Nee.
0: Want elke vrijdag gaan we het dus lekker over eten hebben. En hebben we ook leuke gasten in de studio die een mooi verhaal hebben. Maar ook vaak iets meenemen. Dan gaan we straks kijken of hier ook nog iets een bakje te vinden is. Het ontstond in de coronatijd toen de horeca dicht was. De foodtour door de Haagse Schilderswijk. En dankzij grote belangstelling is het nu nog steeds elke week te doen. Samen met een gids de wereld rond eten met food. Foodwalker Itay Koon. En hij is vanmorgen in de studio. Goedemorgen, Itay.
3: Goedemorgen.
0: Ja, dat is dus al een tijdje geleden begonnen. Eigenlijk ja, uit een soort van nood dus blijkbaar.
3: Ja, de foodtour is begonnen in coronatijd. Toen je op een gegeven moment maar met twee mensen over straat mocht. Dus het was ook gewoon een praktische manier om activiteiten mogelijk te blijven maken in die periode.
0: En dan liep jij letterlijk gewoon met één iemand samen.
3: Nee, het was dus in eerste instantie een niet begeleide variant met zo'n digitale route. Dat je de route meekreeg. En dat was toen al gelijk een succes. En toen, een paar jaar later, is er dus een begeleide variant bijgekomen. En weer een paar jaar later is er ook nog een premium variant bijgekomen. Dus we hebben inmiddels 3 foodtourroutes. En al is hij uit nood geboren, zit er een diep gelaag achter. Omdat we proberen nu met succes van die maatschappelijke rondleiding ook een bepaalde economische impact te maken met de foodtours. Een heleboel dingen gaan goed in de Schilderswijk, maar het is tegelijkertijd nog wel een van de armere wijken van Den Haag. En hoe mooi zou het zijn als je maar 0,5% van al die mensen die iedere week in het centrum rondhangen naar de Schilderswijk toe krijgt om daar gewoon lekker te gaan shoppen en uit eten te gaan.
0: Ja, en er is genoeg te shoppen en uit eten te gaan. Alle culturen komen natuurlijk samen bij de Schilderswijk en ja, die nemen allemaal hun eten mee.
3: En uit eten te gaan.
0: Ja, en er is genoeg te shoppen en uit eten te gaan. Alle culturen komen natuurlijk samen bij de Schilderswijk en ja, die nemen allemaal hun eten mee.
3: Ja, precies. En het zijn veel al kleinere lokale winkeliers, terwijl in het centrum het vooral grote ketens zijn. Het eten is verser. Je hebt een leuk praatje met de lokale ondernemers. Er zijn alleen maar win-win situaties. Dat is ook nog eens een keer goedkoper dan in het centrum. Dus er zijn alle redenen om vooral die een paar honderd meter extra door te lopen om te lekker te gaan shoppen en uit eten te gaan in de Schilderswijk.
2: Hoe gaat dat zo foodtour? Jij neemt een aantal mensen mee. Hoeveel mensen gaan er mee?
3: Ja, ik ben niet de enige die begeleidt. Ik ben degene die het vooral mogelijk moet maken. En als het kleinere groepjes zijn, dan ik af en toe zelf ook begeleid. Maar de foodtour start, de begeleide foodtour start in het centrum van voor het standbeeld van het paar van de Haagse Harry in het centrum. Er is één route, de premium foodtour die start van voor de Social Hub aan de Hoefkade. En de niet-begeleide start ook vanuit die kant. En mensen kunnen de standaard voor iedere zaterdag voor die foodtour reserveren, maar ze kunnen ook voor een teamuitje bijvoorbeeld reserveren. Mm-hmm. En dat zijn vaak de wat grotere groepen. En die starten. Die kunnen we ook geheel op maat vormgeven.
2: Maar dan gaan jullie op pad. Ik wil even weten hoe het gaat.
3: Ja, dus er zijn 3 foodstops tijdens die foodtour. En bij de begeleide reguliere variant kunnen mensen dan dus beslissen tijdens die foodstops die we hebben, of ze de foodaanbieding afnemen of niet afnemen of iets anders afnemen. En proberen natuurlijk zo enthousiast mogelijk te promoten dat ze lekker gaan shoppen en een geld uitgeven in de Schilderswijk.
2: Oké, maar wat proef ik? Waar ga ik heen? Wat voor soort restaurants?
3: Er zit wel een soort opbouw in, hè? En als ik nu al gelijk ga vertellen wat jullie allemaal gaan proeven, nou, dat komt zo meteen nog, toch?
2: Of, precies.
3: Ja, maar bijvoorbeeld bij de begeleide foodtour starten we bij een lokaal Ethiopisch restaurantje, wat nog in het oude centrum zit. Ik weet niet of je de Ethiopische gerechten kent, maar dat is op basis van een soort pannenkoekvorm die eronder zit, met allerlei vegetarische groentes en andere gerechten erop, die je met je handen eet. Vervolgens gaan we vaak ook eten bij

0: Curry Gossip. En dat is een Indisch echtpaar wat ook de meest heerlijke thuisgemaakte gerechten serveert. Uh-huh. En is ook een populaire Turkse zaak aan de Hoefkade waar je kufte eet. Dat is tegenwoordig vegetarisch en zelfs veganistisch. Ja, dat zijn maar een paar voorbeelden. En er zijn natuurlijk een oneindige mogelijkheid aan varianten mogelijk. En verschillende lokale winkeliers waar we langs gaan. En soms ook winkeltjes waar mensen dan wat meekrijgen.
1: Ik krijg een uitleg van jou of van jouw collega's. Precies. Zeg maar, en ook van de mensen zelf die het maken.
0: En het blijft in essentie een maatschappelijke rondleiding. Dus we proberen ook wat te vertellen over de wijk. En het is dus het hoofddoel is die kennismaking met die wijk. Maar dan vanuit het perspectief in het eerste van het eten wat aanbod. Maar daarnaast probeer je natuurlijk ook een bezoek te brengen. Bijvoorbeeld aan het monumentale Van Ostadenhofje wat je hebt. En bijvoorbeeld even langs te gaan bij de stadstuin. En op die manier mensen ook een soort vibe mee te geven van de wijk. Tegelijkertijd is de focus hier wel op eten. En voor de echte maatschappelijke rondleiding en een bezoek aan organisaties hebben we nog steeds gewoon de bewoners door. En dus we proberen wel een soort onderscheid te maken waar die food tour vooral gaat om die economische impact te vergroten. En de bewoners tour vooral gaat om de maatschappelijke impact te vergroten.
2: Je bent voor ons ook even rondgegaan op je eigen food tour, want je hebt namelijk iets meegenomen.
0: Ja, ik heb zeker iets meegenomen. Daar is een winkel, een natuurwinkeltje aan de Stationsweg, die overheerlijke dadelbites maakt. Deze variant die ik heb meegenomen, daar zitten ook amandelen in verwerkt. Dit is echt een super delicatesse waar mensen niet alleen uit de omgeving, maar uit heel Den Haag en zelfs naar buiten naar deze winkel komen om deze te proeven. En die heb ik exclusief voor jullie meegenomen om die hier te proeven. En ik wil ook wel even horen voor de radio hoe jullie
2: dat snap ik,
0: vinden.
2: Ja, ik ben
0: dus
2: heel
0: ik
2: erg
0: loop
2: benieuwd.
0: Er even mee rond.
2: Ja, als je wil, graag.
0: Dan,
1: Reinoud komt ook even denken. Reinoud,
2: ja, Reinoud houdt ook van lekker eten. Ja,
1: echt.
2: Daar komt hij.
1: Of zijn naam is goed. Daar komt hij al.
3: Nooit ver weg als het om eten gaat.
0: Reinoud, kijk eens.
3: Dankjewel.
2: Hoe ziet het eruit, Jeroen?
1: Ja, Reinoud.
3: Maar dat begint al met er heel spannend uit te zien. Jeetje.
2: Nou, laat ik beschrijven het is.
1: Hoe ziet het eruit?
3: Ja, een beetje als een adel? Ja, een kippen-ei. Maar dan wel...
1: Het zijn dadels.
3: Ja, ja. Oh, ik kom net binnen. Ja. Mag ik een hap nemen?
2: Ja, zeker. Ja. Het is een dadel en er zit een soort laagje omheen. Hè?
3: Een soort gepaneerde dadel. Heb ik dat goed?
0: Ja, nou ja, het is een dadels en daarnaast zit amandel. Dadels en daarnaast zit er amandel in verwerkt. En het is natuurlijk wel het recept van deze winkeleigenaar. Dus ik wil er ook niet te veel over vertellen. Ik wil vooral horen hoe jullie vinden dat die smaakt.
2: Ja. Hij is heel lekker. Eerst even, je moet inderdaad even door iets notigs heen. Ja. En daarna is het heel erg zoet natuurlijk, zo'n dadel.
0: Ja, en het is heel vullend ook. Dus als je er één of twee van eet, dan
3: heb je ontbeten.
2: In het midden is het dan hard. Is dat iets, moet je daar omheen eten? Of,
0: daar hoef je niet omheen te eten. Het is even doorbijten en dan komt het goed.
2: Oh, ja.
1: Noot, hè?
2: Oh, ja, dat is een noot. Ja. Dat is de amandel, ja.
0: Maar inderdaad, dat is smullen, hè?
3: Die crème, dat is heel lekker.
0: Ja.
1: Maar dat krijg je ook. Dus uitleg hierover, in dit geval, wat het is.
0: Ja, dus de lokale winkelier tijdens de food tour legt daar ook over uit. Mm-hmm. En over natuurlijk ook al zijn andere producten. En ik heb deze speciaal meegenomen omdat je dit nergens anders in Nederland kan krijgen. Maar wel in de Schilderswijk.
1: Ja.
0: En het daarom wel heel belangrijk vindt om dat ook even te benoemen.
1: Wat zijn nog meer van die geheimen, zeg maar, van, en dan hebben we het over food, zeg maar. Dit kun je nergens in Nederland vinden. Zijn er nog meer zaken die aparte, zeer goede dingen hebben waar jullie langs gaan?
0: Ja, bijvoorbeeld dus de Indiaanse gerechten van Curry Gossip. Dat zijn echt nog net geen staatsgeheim van die mevrouw, die ook niet vertelt van wat precies de ingrediënten zijn. We regelmatig vragen mensen, wat zijn dan de ingrediënten? Maar dit zijn echt de thuisgemaakte, niet commerciële recepten. Waar zij een bedrijfje om heeft gebouwd.
1: Wat is dat onder andere? Wat voor een eten is dat?
0: Ja, ik ken die Indiaanse namen niet feilloos uit mijn hoofd. Maar je moet denken aan allerlei typisch traditionele gerechten. Vaak ook op basis van een soort pannenkoek-onderlegger met veel wat pittigere smaken. Het is heel divers en heel moeilijk omdat allerlei soorten yoghurtgerechten.
1: Oh.
0: Het is echt smullige blazen. En er zijn mensen die dan met die food tour een keer langskomen. En dan daarna nog een paar keer. keer langskomen. Ja, omdat ze zo onder de indruk zijn. Ik bedoel, en dat maakt het denk ik, en dat probeer ik ook over te brengen. Het is wel echt uniek aan de Schilderswijk. Dat je dus, je hebt er meer dan mensen met meer dan 120 verschillende nationaliteiten wonen. Dus alles wat deze wereld te bieden heeft op het gebied van eten, is verkrijgbaar in de Schilderswijk. En dat is geen loze kreet. En dat probeer ik dus vooral zo concreet mogelijk te maken. En daardoor eraan bij te dragen dat die lokale wijkeconomie in de Schilderswijk erop vooruit gaat.
1: Ja.
2: De muziek houdt er nu mee op, dus dat betekent ook dat wij moeten afronden.
1: Ja.
2: Waar kunnen mensen dit vinden als ze mee willen met zijn voettoer?
0: Ze kunnen het gewoon vinden via Den Haag City Marketing, maar ook via de website www.schilderswijkbewonerstours.nl.
2: Itay Koon, dankjewel.
0: Oké.

0: Zo, heb je hem op?
1: Ja, net. We zijn er nog. 1, 2, 3, 5.
0: Oh, kijk. Wat voor lekker, de collega's.
1: Ja. Ja, ja, voor de collega's.
0: Heerlijk.
1: En voor mezelf.
0: Ja. Oh, nee. Onderweg. Ja. Want wij gaan er namelijk vandoor. En dat doen we natuurlijk met onze Angelique. Goedemorgen, Angelique.
2: Bonjour tout le monde.
0: Ja, Jeroen heeft
1: van het stadspark.
0: Ja, die is van het stadspark. Ja, Jeroen heeft heel veel vragen over jouw stadspark.
1: Ja, ja.
0: Ja, hier komen ze allemaal.
1: Nou ja, hoe groot is het? Hoe kom je eraan? Hoe kom je eraf? Hoe kom ik eraan? Voor die laatste, hoe kom ik aan het stadspark voor jou?
2: Nou, ik vraag maar een uitnodiging aan, aan Jorinda.
0: Ja, nee, ja. Hij is op vakantie.
1: Ik heb al wel een verbod van Jorinda gehad. Nog geen uitnodiging. Ik mag niet komen. Nee, ik ben er niet. Ik ben er niet. Ja, zo gaat dat hier, hè?
2: Ja, ja, ik hoor het. Ja, ja, ze heeft er wel de wind onder, hè, Jorinda. Potverdorie.
0: Eerst maar eens vandaag op pad, Angelique. En ja, daar kan ik beter deze muziek voor draaien.
2: Oh, heerlijk. Ik vind dat zo geweldig.
0: Waar gaan we heen?
2: Ja, ja, je ziet ze gewoon al binnenkomen, hè, in de piste. Ja, we gaan naar het circus, jongens. We gaan naar Wassenaar. We gaan naar de Dr. Mansveldkade. Want daar staat het enige echte circus. Rens staat daar. En vandaag is het gewoon een hele bijzondere dag. Vandaag is het de familiedag. En dat wil zeggen dat de tickets zijn gereduceerd. Voor maar 10 euro kan je naar de voorstelling. En die begint om 5 uur. En ja, het circus Rens, het hele verhaal eromheen, het is gewoon een mooi boek. Zal ik jullie wat erover vertellen?
0: Graag.
2: Nou, dat Circus Rens dat begint in 1842. Dan is er een man en die heet Ernst Jacob Rens. En die begint zijn eigen circus. En dat heet Circus Olympiek. Dan gaat hij in 1850, noemt hij het Circus Rens naar zichzelf. Maar hij heeft niet alleen een tent. Nee, hij gaat echt hele grote gebouwen, circusgebouwen gaat hij neerzetten. In grote steden zoals Berlijn, Hamburg en Wenen. En hij groeit uit tot het bekendste en meest luxueuze circus van Europa. Nou, na zijn dood in 1892, dan is het eigenlijk toch wel een beetje gedaan met dat circusverhaal. Maar er is iemand, een Nederlandse wegloper, zoals ze dat eigenlijk noemen, die werkte daar bij dat circus. En dat is Arnold van der Vecht. En die wordt nog steeds papa Rens genoemd eigenlijk in de circuskringen. En die start zijn eigen onderneming. En zo komt eigenlijk dat Circus Rens komt naar Nederland toe. Daarna zijn er twee zonen van hem, Nol en Paul van der Vecht. En die maken Circus Rens echt heel erg groot. Want die zijn heel slim. Die nemen Bassie en Adriaan nemen ze mee. En die hebben dan het natuurlijk televisie. En ja, daardoor wordt dat Circus Rens wordt ontzettend bekend. En die hebben dan echt hun gloriejaren, hebben ze. Nou, dan op een gegeven moment wordt het weer wat kleiner, maar Circus Rens is er nog steeds. Er zijn er twee, Circus Rens Internationaal en Circus Rens Berlin. En ja, vandaag ga je kijken naar 2 uur durende circusvoorstelling met natuurlijk acrobatiek, met jong leren, met dressuur, met paarden, met kamelen. Nou ja, echt gewoon circus zoals circus moet zijn. En dan kan je gewoon weer klein kind zijn. Dan ga je gewoon kijken. Stak je weg in dat stoeltje. Ogen open, mond open. Laat het maar over je heen komen.
1: Ik zak meestal door het stoeltje. Serieus waar.
0: Ja. En mensen die achter jou zitten, die kunnen ook niks zien. Want ze hebben veel te lang.
2: Maar daarom is het wel goed dat hij door dat stoeltje heen zakt. Ja.
1: Dank.
0: Inderdaad, Angelique.
1: Maar wel leuk hoor, leuk. Circus.
0: Zeker.
1: Heel bijzonder altijd.
0: Dankjewel Angelique en goed weekend hè.
2: Jullie ook.
0: Bernard, jij gaat lekker aan de bak.
3: Ja, zeker. Ik zal het kort houden, want de tijd dringt inderdaad. Straks in de aan de bak gaan we de archiefbak naar het jaar 1973 en 1966. We gaan weer de eeuwige roem doen, natuurlijk de tijdmachine, waarin weer prijzen te winnen zijn. En de plaat voor 12, dat zijn de twee waarvan ik eigenlijk er niet achter kwam wat nou de verbinding was. Ik heb het met al mijn collega's erover gehad. Wat zou nou de verbinding zijn tussen deze twee platen? Shangri-La, ja. Gerard Joling.
1: En?
3: Mexico, zangeres zonder naam.
0: Ja, maar vrijdag is de Foute Vrijdag, hè? Het is de Guilty Pleasure Dag.
3: Ah, ja, dat hebben ze niet verteld.
0: Ja, ja,
3: ja, nou, vandaar. Daar kunnen we dus tussen kiezen.
0: Ja, ja. Nou, dat doe
1: dat
0: ik.
1: Dat is dan bij het buitenland ook.
0: Gerard Joling. Ja. Ook dat, inderdaad. Ja. Nou, zijn we er toch uit. Goed weekend allemaal.
1: Goed weekend.

0: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
1: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
0: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
7: Ontdek de tentoonstelling De Muze van, in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
8: En het is 1:10, je luistert naar Aan de Bak, Radio West. Straks met heel veel leuke dingen, maar eerst het nieuws. Reinhard Roemer.
9: Na ruim 2 weken van werkzaamheden op de A44 tussen Sassenheim en Leimuiden is de snelweg vanmorgen iets voor 9 weer open gegaan. Dat was enkele uren later dan gepland vanwege een technisch probleem met de signalering met rode kruisen boven de A44. En dat leidde ook opnieuw tot extra filevorming op die andere snelweg, de A4. Stichting Donorkind is blij dat het Haga ziekenhuis in Den Haag excuses heeft aangeboden voor een geheime afspraak die is gemaakt om de anonimiteit van een gynaecoloog te waarborgen. Deze arts, Ed Goormans, gebruikte zijn eigen zaad bij vruchtbaarheidsbehandelingen in het oude Leyenburg ziekenhuis, nu Haga. Uit DNA-onderzoek blijkt dat hij zeker 2 kinderen heeft verwekt bij patiënten. Meer regionieuws hoor je om 10:30 nu, het andere nieuws.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dan gaan we naar de ANWB, daar zit Erwin de Hart.
11: Op de A20-hoek van Holland richting Gouda staat 4 kilometer file tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. De vertraging is 5 minuten.
12: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
13: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
14: Dus het maken van staal wordt schoner?
15: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
16: Maar moet dat dan in Nederland?
17: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
12: En wat levert dat dan op?
15: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
12: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
18: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
19: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers op het gezellige terras. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
20: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
21: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
20: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
22: Tot 12 uur aan de bak.

Rutja Kots en Hartslag. Goedemorgen. Het is ruim 13 minuten over 10. Je luistert naar Aan de Bak. Dit is de 10e jaargang, aflevering 2311. En je kunt je jarige aanmelden. Ja, als je iemand kent die jarig is vandaag en die wil je graag feliciteren op de radio, dan kan dat. Wij doen dat uiteraard voor je, zo even voor 12. En daarvoor hoef je alleen maar even een mailtje te sturen naar aandebak@omroepwest.nl. Aandebak@omroepwest.nl. Vandaag de plaat voor 12, daar gaan we het straks verder over hebben. We doen een ronde tijdmachine natuurlijk, dus er valt ook weer wat te winnen vandaag in dit programma. Verder de eeuwige roem, daarin is het ook best spannend, want het zou zomaar kunnen zijn als bepaalde platen blijven staan dat er twee aanstaande maandag bij Patrick even roem zouden kunnen bereiken. Maar ook daar later meer over. En heel veel mooie muziek natuurlijk, dat is wat we draaien. We beginnen een beetje rustig in de show. Ten slotte is het 21:15, de zon schijnt buiten en het is ook best wel lekker om even achterover te kunnen zitten en naar heerlijke muziek te luisteren. Straks de Foundations komen eraan, Build Me Up, is Buttercut. En dit is Spandau Ballet met een van hun allergrootste hits. Hier is Through the Barricades.

0: Bob the Cut. Dat waren de Foundations.
1: De plaat. Voor 12.
0: De plaat voor 12, ja. Iedere dag opnieuw in dit programma kun je keuze maken van welke plaat je voor 12 wil horen. En het gaat vandaag over deze twee platen.
2: Nummer 1.

0: Ja, welke gaat het worden? Shangri-La van Gerard Joling of Mexico? De zangeres zonder naam.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Laat het weten via Facebook op onze Radio West pagina of via WhatsApp 070 307 8080.

0: Live and Thing van ELO, Electric Light Orchestra. En straks in Aan de Bak dan gaan we natuurlijk weer een rondje tijdmachine met je spelen. En in de archiefvak gaan we naar 1973.
1: De eerste generatie die is er niet meer. En ik als derde generatie ben eigenlijk wel heel erg trots op onze Molukse gemeenschap.
2: De Molukse wijk in Alphen aan den Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
3: We zijn er voor elkaar, we zorgen voor elkaar. Dat is denk ik het belangrijkste wat er is. En dat maakt het voor mij dat ik altijd weer terugkom. Ik kom thuis in de Molukse wijk.
2: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
9: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Gruller-Müller Museum.
0: Je luistert naar Aan de Bak Radio West. Voor het regionieuws is hier Reinoud Roemer. Goedemorgen, Reinoud.
11: Bernard, goedemorgen. Na werkzaamheden die 2 weken in beslag namen, die ook nog eens 2 dagen langer duurden vanwege de hitte van de afgelopen tijd, zou de A44 tussen Sassenheim en Leimuiden vanmorgen om 6 uur weer open gaan voor het verkeer. Het werk aan de snelweg was ook inderdaad afgerond, maar door een technisch probleem met de signalering, met de rode kruisen, was de A44 in de ochtendspits nog steeds niet open. Open of dicht, dat was de vraag. Maar even voor 9 uur vanmorgen, dus na de ochtendspits, kwam dan toch het verlossende woord van Remco de Korte van Rijkswaterstaat.
12: Hij is weer open. 8:45 was het probleem opgelost. Er was een probleem in de verkeerssignalering. Dat is eigenlijk het systeem, onder andere met matrixborden boven de weg, waarmee wij het verkeer informeren en sturen. Daar zat een storing in. Daardoor kon de weg niet open vanochtend, toen de werkzaamheden waren afgerond. Dat heeft helaas geduurd tot 8:45, maar het goede nieuws is, de monteur is geweest, die heeft het opgelost en de weg is weer open.
11: De ene snelweg is net weer open of een andere, de A20, is vanaf vanavond 10 uur 2 weken dicht. Het deel tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein bij Rotterdam richting Den Haag en Westland. Rijkswaterstaat waarschuwt voor files en vertraging tot 1 uur. De werkzaamheden maken onderdeel uit van groot onderhoud aan de A20, waarbij 11 kilometer asfalt wordt vervangen, net als een deel van de vangrails. Stichting Donorkind noemt het heel problematisch dat het Haga ziekenhuis en het expertisecentrum voor afstammingsvragen jarenlang een afspraak hadden over anonimiteit van een gynaecoloog die zijn eigen zaad gebruikte bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Inmiddels is via DNA-onderzoek vastgesteld dat de Haagse arts Ed Goormans, die in het oude Leyenburg ziekenhuis werkte, zeker 2 kinderen heeft verwekt bij patiënten. Voorzitter Ties van der Meer van Stichting Donorkind over wat Goormans mogelijk tot zijn illegale, maar niet strafbare daad bracht.
13: Nou ja, dat is een deel ijdelheid misschien wel. Omdat ze zelf vonden van ja, wij zijn hoog opgeleid. Dus misschien heeft een gezin wel geluk als ze een kind krijgen van een dokter. Het kan ook gewoon simpelweg zijn geweest dat ze dachten van ja, we vinden het ook maar ingewikkeld om donoren te werven. Dus weet je wat, dat doe ik wat minder. En af en toe doe ik zelf een duit in dat zakje.
11: Hormans is niet de enige die zijn eigen zaad gebruikte. Dat deden meer gynaecologen. Inmiddels heeft het Haagse ziekenhuis excuses aangeboden dat het allemaal ook zo lang heeft geduurd. Nogmaals, voorzitter van de Meer van Stichting Donorkind.
13: Ik denk dat het heel goed is dat zij hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat het Haagse ziekenhuis met Fion, maar ook met Stichting Donorkind samen gaat werken om onmogelijk andere slachtoffers of ouders of kinderen die nu twijfelen om die op te vangen.
0: Oké, dankjewel. We gaan naar Jordi Bloem voor het weer.
14: Er zijn zonnige perioden en het blijft droog. Heel fraai zomerweer vandaag. Met matige west-noordwestenwind wordt het vanmiddag ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er ook wat opklaringen. De temperatuur daalt vannacht tot 13 of 14 graden met weinig wind. En morgen zijn er perioden met zon, ook wat wolkenvelden. Het blijft waarschijnlijk droog. En met meestal matige westenwind wordt het morgen 22 of 23 graden in de regio. Nou, zondag en maandag verandert er niet al te veel. Wolkenvelden, af en toe zon. Op een enkel buitje na blijft het droog. En de middagtemperatuur zo'n 22 tot 24 graden.
0: En bij de ANWB zit Erwin de Hart.
15: Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Rijswijk en Knoop het Hof Vliet 7 kilometer file. A20 hoek van Holland richting Gouda 5 kilometer file tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Knoop het Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer file. En 5 minuten vertraging tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden tot zondagochtend in ieder geval geen treinen. Er rijden wel bussen.
11: Dank Erwin, tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Garlic Avenue. De Marjonettes. Inderdaad. En nu?
1: De archiefbak.
0: We gaan naar het jaar
2: 1973.
0: In het Tutsinski Theater in Amsterdam gaat op 24 februari 1973 Turks Fruit in première. In deze film spelen Rutger Hauer en Monique van der Ven de hoofdrollen. En voor Monique van der Ven is dit haar bioscoopdebuut. De muziek van Rogier van Otterlo wordt gespeeld door onder andere Jean Toets Tielemans. Schrijver Jan Wolkers heeft zelf het scenario voor de film uitgewerkt. En Jan de Bond verzorgt het camerawerk. Turks Fruit is geregisseerd door Hagenaar Paul Verhoeven. Zo'n 3,5 miljoen mensen komen in 1973 naar de rolprent kijken. En op 14 juli 1999 wordt Turks Fruit door het Nederlandse publiek uitgeroepen tot de film van de 20e eeuw. En dan een nieuwigheid in Leiden. Op 2 juli 1973 opent op de Plesmanlaan het eerste zelftankstation van de sleutelstad. Het station is uitgerust met 11 pompen, maar er staat geen bemanning bij een pomp. En dat was toen de tijd een unicum. En de Tour de France die start in 1973 in Scheveningen.
2: 1973.

0: De Joker van de Steve Miller Band.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Het moment is daar. Je kunt gaan bellen voor de tijdmachine. Als je daar aan mee wil spelen, krijg je 3 vragen. En heb je 1 antwoord goed, dan heb je de dagprijs al gewonnen. Heb je ze alle 3 goed, dan ding je mee aan de hoofdprijs die er vanmiddag uitgaat bij Bas. Het telefoonnummer is 070-390-5454. 070-390-5454. En laat ik vandaag eens de 7e beller pakken. Ja, waarom niet? Bel voor de tijdmachine. En dit is Enrique Iglesias.

0: Bailamos van Enrique Iglesias.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Het moment is daar, de Radio West tijdmachine. Sorry, de hoofdprijs is deze week een Kibo dameshorloge. Dat is een Haas-fabrikant. 43 mm met licht in het display en lichtgevende wijzers. En het heeft ook nog een oranje bandje met een oranje rand erom. Nou, het is gewoon een prachtige prijs. En die gaat er vanmiddag uit bij Bas tussen 4 en 6. Dan moet je wel 3 vragen goed hebben. Aan de telefoon hebben we Glenn Gerritsen. Goedemorgen, Glenn.
2: Goedemorgen.
0: Je hebt nog nooit meegedaan, zei je, hè?
2: Nee. In de auto wel heel vaak. Maar dat ik ook de antwoorden weet. Maar nooit zo via de radio.
0: Nee, nou ja, dat is leuk dat je er dan als 7e bent doorgekomen vandaag, toch?
2: Zeker.
0: Ja. En wat doe jij in het dagelijks leven, even kort?
2: Ik ben uitvoerder bij een aannemersbedrijf.
0: Oké. Dus nou ja, dan heb je het knap druk, denk ik, in deze tijd.
2: Het is onwijs druk.
0: Ja, dat geloof ik. Nee, dat geloof ik. Maar toch nog even tijd om een belletje te doen tussendoor. Dus dat is al wel leuk.
2: Ja,
0: nou, je kent het spel dus. Je krijgt 3 vragen. We gaan dus, we stappen zo samen de tijdmachine in. Dan krijg je 3 vragen. En heb je de 1 goed, dan heb je de dagprijs al gewonnen. Nou, dat is een verjaardagskalender van de presentatoren van Omroep West. Nou, daar ben je vast blij mee, toch?
2: Zeker. Ja. Altijd.
0: Heb je 2 vragen goed, heb je ook die prijs. En mocht je de 3 goed hebben, ja, dan ding je dus mee aan die hoofdprijs die ik net noemde. Dat dameshorloge, ja, die zou je misschien weg moeten geven dan. Aan je vrouw bijvoorbeeld.
2: Ja, mijn vrouw, ja.
0: Ja, die kan je nog blij maken dan. Nou, ben je er klaar voor? Dan stappen we samen in de machine. Hou je vast. Ja, hou je vast. Okay.
1: Deuren gaan dicht.
0: Nou, doe je riem om, want hij gaat schudden.
1: 1.
2: Nee, ik heb hem om.
1: 9.
2: Ik heb helemaal vast.
1: 8. 9.
0: Ja, Glenn.
2: Ja, daar gaan we.
0: Heb je het gehoord?
1: Deuren gaan open.
2: Ja, 1, 9.
0: Ja, 1989 zijn we.
2: Nee, sorry, ja. Vergeet de 9.
0: Ja, 1989. Waar was jij in 1989? Weet je dat nog?
2: Ja, was ik aan het werk als timmerman gewoon.
0: Nou ja, noem maar gewoon.
2: He? Ja, nee. Toen was ik nog timmerman, laat ik het zo zeggen. Tim is nog lekker aan de wet.
0: Ja, dat is letterlijk en figuurlijk dus eigenlijk.
2: Juist.
0: Ja, en had je, of heb je nog hobby's? Doe je dat nog steeds bijvoorbeeld, wat je in 1989 ook deed?
2: Nee, ik heb eigenlijk niet zoveel hobby's. Ik ben heel gedrukt met mijn werk.
0: Juist, je werk is je hobby.
2: Ik ben blij als ik thuis ben.
0: Ja, nou oké, goed. Nou, we gaan eens even kijken wat voor vragen ik heb in 1989. Wat presenteren Jeroen Pauw en Loretta Schrijver samen vanaf 1989 na de start van RTL Veronique, de eerste commerciële tv-zender in Nederland? Wat presenteren...
2: Het RTL Nieuws.
0: En dan, vraag 2. Welke schaatsende Leo wordt in 1989 uitgeroepen tot sportman van het jaar in ons land?
2: Leo.
0: Achternaam is genoeg.
2: Ja. Boskamp? Nee. Nou, Boskamp, ik weet niet meer.
0: Boskamp. Dan gaan we naar 3. Welk weerfenomeen bezingt de Utrechtse groep Cadans in het najaar van 1989? Waar hebben ze het over?
2: Zo. Dit is echt erg.
0: Hebben ze het over hebben ze het over de regen? Hebben ze het over de wind? Hebben ze het over de zon? Waar hebben ze het over?
2: Nou, ze hebben het over de wind.
0: Oké, ze hebben het over de wind. Goed, we gaan eens even kijken welke vragen jij goed hebt. We vragen dat even aan de machine.
1: Je hebt 2 vragen goed.
0: Nou, dat is toch geen verkeerde score,
2: hè? Ik bedoel het, man.
0: Ja, nou, de eerste vraag had je goed, inderdaad. Dat was het nieuws, het 7:30 nieuws, om het volledig te zijn. En de vraag 2, dat was Leo Visser. Dus niet Boskamp, dat was Leo Visser, inderdaad. Ja. En de laatste, een klein beetje hulp van mij, dat was inderdaad de wind. Dat betekent dat je in ieder geval wel die verjaardagskalender in de wc kan hangen. Toch?
2: Ah, mooi zo. Ja, toch, top. Ook leuk.
0: Ja, zeker. Nou, Leo, Glenn, ik had al jouw gegevens al genoteerd. Dus je wordt contact met je opgenomen, hoe die kalender bij je komt. En ik zou zeggen, hartelijk bedankt voor het meedoen.
2: Graag gedaan. En wie weet tot de volgende keer.
0: Zo is het. Blijf lekker luisteren en succes in je werk, hè?
2: Is goed, dankjewel.
0: Oké, dag.

0: Zondagochtend is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma staat onder andere Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky. Het residentieorkest koffieconcert, zondagochtend om 10 en om 11 uur.
1: Alleen op TV West.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
4: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Het is een 11:30. Je luistert naar Radio West aan de bak. Met straks deel 2, onder andere de eeuwige roem. Maar eerst het regionieuws met Reinoud Roemer.
8: Stichting Donorkind is blij dat het Haga Ziekenhuis in Den Haag excuses heeft aangeboden voor een geheime afspraak die is gemaakt om de anonimiteit van een gynaecoloog te waarborgen. Deze arts, Ed Goijmans, gebruikte zijn eigen zaad bij vruchtbaarheidsbehandelingen in het oude Leyenburg ziekenhuis, nu Haga. Uit DNA-onderzoek blijkt dat hij zeker 2 kinderen heeft verwekt bij patiënten. En de A20 is vanaf vanavond 10 uur 2 weken afgesloten op het stuk tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein en Den Haag worden 11 kilometer asfalt en vangrails vervangen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor files en vertraging tot 1 uur de komende 2 weken. Meer regionieuws hoor je straks om 11:30, nu het andere nieuws.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellidge, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn lichtgewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, en het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dan gaan we naar het verkeer, de ANWB met Erwin de Hart.
10: De A20 hoek van Holland richting Gouda tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file. A20 Gouda hoek van Holland tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 5 kilometer file. En 207 Bergen-Ambacht Alphen aan de Rijn bij Afrit Aarlanderveen 3 kilometer file en 10 minuten vertraging.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
13: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
15: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers op het gezellige terras. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
14: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
16: Tot 12 uur aan de bak.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kennen?

0: Malle Baba van Rob de Nijs.
1: Eeuwige roem.
0: Ja, zou die eigenlijk al eeuwige roem hebben? Ik weet het niet. Ik denk het eigenlijk wel. Ja, we zijn toe aan een rondje eeuwige roem. En daarvoor hebben we aan de telefoon Antigone, Arendse. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je hebt in ieder geval een aparte naam, moet ik zeggen.
2: Ja.
0: Ik heb daar nog nooit een tweede van gehoord.
2: Nou, er zijn er 5 in Nederland en ik ben de oudste.
0: Oké. En is dat ook allemaal familie of niet?
2: Nee, het is geen familie.
0: Oké. Antigone, nou, ik vind het een mooie naam. Je woont in Didam. Hoe kom je daar nou terecht? Of kom je er gewoon vandaan?
2: Ja. Nou ja, ik ben oorspronkelijk een Wilse. En we zijn verhuisd naar Didam. En wij wonen hier heel erg prettig.
0: Ja, dat geloof ik best. Want waar ligt het precies?
2: Het is ongeveer 10 kilometer van Arnhem vandaan.
0: Oké. En daar woon je al heel lang? Of niet?
2: Hier in Didam wonen wij 11 jaar.
0: 11 jaar. En heb je daarvoor op een andere plek in deze regio, de regio van Radio West, gewoond of niet?
2: Nee, mijn vader komt van het westen vandaan.
0: Oh, en zo die verbinding met Radio West soms, of niet?
2: Ja, en ik heb heel veel familie in het westen wonen. En een nichtje, achternichtje van mij, die komt bij Radio West.
0: Ah, Oké, dus dan is het duidelijk wat ik dacht. Nou, ja, niet dat het niet kan natuurlijk. Het kan natuurlijk hartstikke goed, want je kan in heel Nederland naar Radio West luisteren tegenwoordig. Natuurlijk logischerwijze via internet ook. Maar goed, hartstikke leuk. Je bent bijna 45 jaar getrouwd, lees ik hier. Je hebt 3 dochters en 6 kleinkinderen.
2: Ja, klopt.
0: En daar breng je ook wat tijd mee door, of niet?
2: Oké, veel.
0: Ja. En heb je nog hobby's?
2: Nou, ik zing in een popkoor.
0: Oh, wat leuk.
2: Ja. En zo langzamerhand zijn wij een heel bijzonder koor. Want we treden op in het buitenland. En we zingen op huwelijksfeesten, begrafenissen. En we zingen overal eigenlijk.
0: Oké, en wat zing je dan voor popnummers? Van alles en nog wat? Of uit bepaalde...
2: Van alles en niks. Ja. Van alles en nog wat.
0: Dus ook echt nieuwe dingen, zeg maar, uit de 20e eeuw. Ja.
2: Ja.
0: Leuk hoor. En hoeveel leden telt dat popkoor?
2: 126.
0: Zo! Ja, dat is best veel.
2: Ja. Dat is heel veel.
0: Ja, er komt aardig wat geluid uit, denk ik. Als dat,
2: als we allemaal bij elkaar zijn, wel.
0: Leuk hoor. Ja, er zitten altijd een paar mensen op de bank, of is dat niet zo?
2: Nee. We hebben heel veel optredens. En soms kunnen er wat niet. En dan is het toch wel handig als je zoveel leden hebt, hè?
0: Ja, zeker. Maar is het dan zo dat als ze er allemaal zijn, dat allemaal mogen zingen? Of moeten dan een bepaalde mensen... Oké.
2: Dus ze zingen dan allemaal mee.
0: Ja, dus het is niet zo dat je net zoals bij voetbal of andere sporten dan op de reservebank komt te zitten. Omdat er anders te veel tenoren staan of zo. Nee, gewoon allemaal meezingen. Gezellig, ja. Nee.
2: Nou. En we hebben een hele leuke dirigent, dus...
0: Ja, ook belangrijk. Ja. En dat weet hij ook, dat jij hem leuk vindt, of niet?
2: Dat zal. Heerlijk hoor, ik vind hem leuk. Dus.
0: Ja. Nou, alle gekheid op een stokje. We gaan dus even kijken wat de stand van zaken is in de eeuwige roem.
3: Eeuwige roem. I'm a train, I'm a chicken train, I'm a chicken train, I'm a train, I'm a chicken train, chicken train. Yeah. Eeuwige roem.

0: Nou, dat zijn ze, alle drie. Albert Hammond, I'm a Train, die staat er 5 dagen in. Roy Orbison, Lana, die staat er op dit moment 3 dagen in. En gisteren werd Celine Dion met Pour Que Tu M'aimes Encore als plaat genomineerd. Dus die staat er pas 1 dag in op dit moment. En dan is natuurlijk de vraag, en vandaag aan jou, Anthony Gonet. Welke plaat wil jij eruit hebben?
1: Ik wil Celine Dion eruit hebben.
0: Ja, die is weer weg. Nou, die heeft het kort volgehouden deze keer. Maar goed, je weet nooit, krijgt ze nog een tweede kans. Je hebt er niks mee met Celine Dion?
1: Nee, niet zo heel veel.
0: Oké. Nou, dat kan. Maar jij hebt wel iets met een ander nummer. En die wil je graag nomineren. Met Celine Dion?
1: Nee, niet zo heel veel.
0: Oké. Nou, dat kan. Maar jij hebt wel iets met een ander nummer. En die wil je graag nomineren.
1: Ja, dat heb ik.
0: En welk nummer is dat?
1: Dat is Fix You van Coldplay.
0: Fix You van Coldplay. Weet je dat deze plaat voor het eerst is genomineerd in 2018 door Sylvia de Wit. Later nog door Joyce Volman. Dat was in 2022. En hij is ook nog later genomineerd door Chris van Dijk. Dat betekent dat deze plaat vandaag begint op 6 dagen en dat die aanstaande maandag, als die blijft staan, de eeuwige roem zou kunnen bereiken.
1: Oké.
0: Nou, dan word jij blij van, toch? Of niet?
1: Ja, daar word ik heel blij van.
0: Nou, voor nu gaan we hem in ieder geval draaien en dank ik jou voor het nomineren van dit nummer. En ik wens je nog een hele fijne dag. Bedankt voor het meedoen. En de tas van Aan de Bak, die komt naar je toe.
1: Oké, dankjewel.
0: Tot ziens.
1: Jullie ook een hele fijne dag.
0: Dankjewel. Dat was Anthony Gonet Arendsen. When you

0: Daryl Hall en John Oates opereerden samen onder de naam Hall & Oates. En dit was wel zo'n beetje de meest bekende hit, I Can Go For That. Straks in deel 2 van Aan de Bak, dan hebben we de archiefbak nog een keer die voorbij komt. Je kunt nog een jarig opgeven, hè? Doe dat even naar aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl. We blikken vooruit met Menno in de middag, straks tegen 12. En nog veel meer, dus ik zou zeggen, blijf luisteren.
1: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
2: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
1: Happy Hour at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Ontdek de tentoonstelling De Muze van, in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
0: Het is bijna 11:30. Je luistert naar Radio West. Voor het regionieuws is hier Reinoud Roemer. Goedemorgen, Reinoud.
11: Goedemorgen. De gemeente Delft geeft particulieren die komende jaarwisseling in groepsverband vuurwerk willen afsteken geen ontheffing. Het landelijke vuurwerkverbod is dan ingegaan en landelijk is geregeld dat gemeenten onder bepaalde voorwaarden een ontheffing kunnen geven. Maar Delft doet dat dus niet. De voorwaarden zijn niet te controleren, zegt burgemeester Alexander Pechtold. Oud en nieuw is volgens hem een van de drukste periodes van het jaar voor politie en handhavers. Pechtold zegt niet van politie en BOA's te kunnen verwachten dat ze met een meetlint, een weegschaal en een blaastest over straat gaan rond middernacht om de ontheffingsvoorwaarden te controleren. Eerder lieten de gemeente Amsterdam en Os weten rond de jaarwisseling geen ontheffingen te verlenen. De politie is op zoek naar het slachtoffer van een vechtpartij vorige week vrijdag bij de nieuwe tolbrug in Voorburg. Er zijn videobeelden van, maar de politie heeft geen idee wie het slachtoffer is. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Voor zover bekend is nog niemand opgepakt voor de vechtpartij in Voorburg. En de A20 is vanaf 10:00 vanavond 2 weken lang dicht vanwege werkzaamheden. Op het stuk snelweg tussen het Terbrechtseplein en het Kleinpolderplein bij Rotterdam en Den Haag wordt 11 kilometer asfalt vervangen, net als een deel van de vangrails. Rijkswaterstaat waarschuwt voor files en vertraging tot een uur. De werkzaamheden maken onderdeel uit van groot onderhoud aan de A20, waarvoor de snelweg al eerder is afgesloten.
0: Dankjewel, Jordi Bloem, voor het weer.
12: Er zijn zonnige perioden en het blijft droog. Heel fraai zomerweer vandaag. Met matige west-noordwestenwind wordt het vanmiddag ongeveer 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er ook wat opklaringen. De temperatuur daalt vannacht tot 13 of 14 graden met weinig wind. En morgen zijn er perioden met zon, ook wat wolkenvelden. Het blijft waarschijnlijk droog. En met meestal matige westenwind wordt het morgen 22 of 23 graden in de regio. Nou, zondag en maandag verandert er niet al te veel. Wolkenvelden, af en toe zon. Op een enkel buitje na blijft het droog. En de middagtemperatuur zo'n 22 tot 24 graden.
0: Bij de ANWB zit Erwin de Hart.
13: Op de A16 Breda-Rotterdam staat 5 kilometer file tussen Knoopend Ridderkerk en Rotterdam-Prins Alexander. A20, hoek van Holland richting Gouda, 5 kilometer file bij Moordrecht. En op de A20 Gouda, hoek van Holland tussen Knoopend Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel, 4 kilometer file.
0: Je hoorde het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app. Kijk Omroep West Teletext en omroepwest.nl.

0: Goedemorgen, luistert naar Radio West aan de bak. Dit was Fresh, Koe en de Gang.
1: De archiefbak.
2: 1966.
0: We gaan inderdaad naar 1966 in de archiefbak. Het Rotterdamse Concertgebouw De Doelen wordt op 19 mei 1966... in aanwezigheid van koningin Juliana officieel geopend. In de pauze van het evenement wordt onder andere Eduard Philipsen, de voormalig dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, door burgemeester Thomassen aan de koningin voorgesteld. De Doelen is een juweel op het gebied van vormgeving en akoestiek, al dus het aanzien van 1966. En dan, de Amsterdamse politie die heeft een nieuwe geitje in oktober 1966. Dat is namelijk een computer. Ja, dat was een nieuwe geitje in dat jaar. Er moet 50.000 namen in het geheugen komen te staan van mensen die vaker in aanraking komen met de politie. Daarna zijn dan razendsnel allerlei gegevens op te vragen. In 1966 heeft 75% van de opgepakten eerder op het politiebureau gezeten. En dan de populariteit van dolfijnen gaat wereldwijd door het dak. Oorzaak is de succesvolle tv-serie Flipper. Daarom krijgt ons land in 1966 ook een heus dolfinarium waar de dieren live in actie zijn te zien.
3: In navolging van het Amerikaanse Marineland hebben enige voortvarende Nederlanders hier een wat zij noemen dolfinarium gesticht. En voor het eerst kan men nu ook in Europa dolfijnen hoog uit het water zien springen. De dieren, 4 in totaal, zijn afkomstig uit de Golf van Mexico en hebben een training van 5 maanden achter de rug. Trainer Henk van der Zee, die vroeger machinist op een toeristenschip was, heeft de intelligente dieren in korte tijd al heel wat kunnen leren. Touwtjes springen bijvoorbeeld doen ze net zo gemakkelijk als schoolmeisjes in het speelkwartier.
2: 1966.

0: Shakira, whenever, wherever.
1: Jaren, er is er een jaren. Er is er een jaren. Gefeliciteerd.
0: Ja, ook vandaag hebben we weer een aantal felicitaties. Dina Govers-Ros die feliciteert haar kleindochter Sharona. Die wordt vandaag 3 juli 21 jaar. En Sharona vindt het maar niks om haar naam op de radio te horen. Maar oma wel. En oma zegt, ik ga ook lekker bij de eten. Nou, eet smakelijk voor het vast. En maak er een fijne dag van. En ook Marcel de Koning, die schrijft morgen, aanstaande zaterdag 4 juli, hoopt mijn zoon Rempro de Koning de mooie leeftijd van 33 jaar te bereiken. Ook namens de hele familie willen wij Remco van harte feliciteren met je verjaardag. Nou, straks gaan we kijken met Menno wat er allemaal gaat gebeuren na 12. En even voor 12 wordt natuurlijk de plaat voor 12 bekend. Dus we gaan de stand even opmaken. Eerst deze van Middle of the Road. Hier is uit de jaren 70 het welbekende Sacramento.

0: Sacramento, dat was Middle of the Road. En ik heb een heerlijk zomers muziekje aanstaan en dan weet je het. Normaal gesproken staat hier dan Menno, die heb ik ook net aangekondigd. Maar er staat een soort reïncarnatie van Menno.
1: Zo kaal ben ik ook nog niet hoor, Bernard. Nee, dank je wel.
0: Dat is waar, nou, ik kan het zeggen. Ik heb geen haar op mijn hoofd.
1: Dus, nee, zeker niet.
0: Maar goed, jij hebt nog een fantastische bos. Nou, krullen zou ik niet zeggen, maar...
1: Nou, ik ben blij dat jij het zelf zegt, inderdaad.
0: Hey, Bob, jij gaat het goed vervangen vandaag.
1: Ik ga tussen 10 en 12 lekker de vrijdag-editie van Menno in de Middag presenteren. Met de vrijdagmiddagborrelartiest. Ik ga nog niet verklappen wie, maar je kent haar zeker van het Songfestival. We gaan natuurlijk terugkijken op een weekje Menno in de Middag. De weekendklapper, die ga jij aan de andere kant van de radio bepalen. Mail mij vooral, niet Menno, maar mij, Bob, @omroepwest.nl. En de tijdmachine, de laatste kans om je te plaatsen voor de finale tussen 12 en 2.
0: Nou, veel plezier bij Bob straks in Menno in de Middag. We draaien nog even de Scorpions.
2: Hello!

0: waren de Scorpions. Hello, Josephine. En wat zal het zijn? Wat is de plaats voor 12 geworden? We hadden Shangri-La van Gerard Joling of Mexico van de zangeres zonder naam. Met 72% Shangri-La. Hier is Gerard Joling. Maandag is Patrick er weer.
1: De plaat

0: Het Haags Beat Festival en het Zuiderpark Theater komt er weer aan. En volgende week geeft Radio West echt de allerlaatste kaarten weg. Op zondag 16 augustus brengen bekende artiesten een ode aan de Haagse helden die Den Haag muzikaal op de kaart hebben gezet. Met optredens van Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk van de Golden Earring, Jet Rebel, Bo Saris, De Bintangs en Grupo Sportivo. De allerlaatste kaarten voor het Haags Beat Festival win je volgende week alleen op Radio West.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
6: eboekhouden.nl. Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
10: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
11: Zometeen de laatste Menno in de Middag van de week. Onder andere met de vrijdagmiddagborrelartiest en de laatste kans voor een plekje in de finale van de tijdmachine. Dat allemaal na het nieuws van 12 uur. Hier is Reinhard Roemer.
12: De gemeente Delft geeft particulieren de komende jaarwisseling in groepsverband vuurwerk willen afsteken geen ontheffing. Het landelijk vuurwerkverbod is dan ingegaan en gemeenten mogen onder voorwaarden een ontheffing verlenen. Delft doet dat niet, want de voorwaarden zijn niet te controleren, zegt burgemeester Alexander Pechtold. Oud en nieuw is volgens hem voor politie en handhavers sowieso al een van de drukste periodes van het jaar. Delft is de eerste Zuid-Hollandse gemeente die geen ontheffing geeft aan bijvoorbeeld verenigingen om vuurwerk af te steken. Eerder deden Amsterdam en Oss dat ook. De A20 is vanaf vanavond 10 uur 2 weken lang afgesloten. Op het stuk tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein en Den Haag wordt 11 kilometer asfalt en ook een deel van de vangrails vervangen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor files en vertraging die een uur kunnen duren de komende 2 weken. Meer regionieuws hoor je straks om 12:30. Nu het overige nieuws.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond. En waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB Erwin de Hart.
14: Daar viel op de A20 hoek van Holland-Gouda 10 minuten vertraging tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht.
15: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
16: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers op het gezellige terras. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
17: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
18: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
19: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
20: Tot 2 uur. In de middag.

0: 12 uur geweest. De vrijdagmiddag is begonnen en die start je goed hier op Radio West. Met het goede doel. België, hier bij Menno in de middag. Een hele goede middag. Heel leuk dat je erbij bent. Deze vrijdag 3 juli. Het is 10 minuten over 12. En Menno Tamming zelf, de naamgever van Menno in de middag, die is er eventjes een vrijdagmiddagje niet. Die heeft gezegd van, joh, het wordt mooi weer. Ik zet alvast het zwembad op in mijn achtertuin en ik ga in mijn zwemband liggen. Dus Bob, kan jij even de show overnemen? Nou, dat doe ik met heel erg veel liefde. Tot 2 uur ben ik bij je om de week met je door te spreken. Het Menno in de Middag weekoverzicht komt er zo meteen aan. En over een uurtje mag ik hem dan voor je gaan openen. De vrijdagmiddagborrel. En misschien wel een beetje met een sausje wat jij eroverheen gaat gieten. Want ik zoek nog een weekendklapper om die vrijdagmiddagborrel te openen. Dus als jij nou een plaatje hebt waarvan je denkt van, oh, dat vind ik nou echt het perfecte plaatje om deze zonnige vrijdagmiddag heel eventjes op de radio te horen, dan mag je mij mailen. Bob@omroepwest.nl. Bob@omroepwest.nl. Of je mag heel even appen, dat vind ik ook altijd gezellig. 070-307-8080. Dat is 070-307-8080. En dan mag je ook naar appen als je nog een suggestie hebt voor jouw plaat. Guilty Pleasures, dat is het thema van deze week. Heb jij nog een Guilty Pleasure die de week niet mag ontbreken? Dan mag je daar ook natuurlijk naartoe appen of mailen. Bob@omroepwest.nl. Nou, wat gaan we nog meer doen? De vrijdagmiddagborrel artiest natuurlijk. Die is heel erg leuk. Ik ga nog niet verklappen wie het is, maar je kent haar van het Songfestival.
1: Op de kaart.
0: Ja, en als ik dan op de plek van Menno Tamming zit, dan moet er natuurlijk ook iemand zijn die onderhevig is aan de grillen van het pijltje van Op de Kaart. Deze vrijdagmiddag is dat Gwen Ouwehand. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Bob.
0: Nou, je zit op mijn plekje, geluksvogel.
2: Ja, ik mag inderdaad van geluk spreken. Ik zit al helemaal klaar in de auto. Ik ben heel erg benieuwd welke plek we uit gaan gooien vandaag.
0: Heb je nog een verzoekje?
2: Ik heb er weinig over te zeggen, ben ik bang.
0: Dat klopt inderdaad. En ik kan niet mikken. Dus ik wens je heel erg veel succes. Ik ga heel even kijken. Ik gooi die pijl nu. Op de kaart. Ik denk dat je me heel dankbaar gaat zijn. Het is in de buurt van de Haagse kust.
2: Oké.
0: Een beetje daar ter hoogte van de Badhuisweg. Circus Theater, Maduro Dam. Een beetje die wijk, Gwen. Dan mag je die kant op.
2: Jeetje, wat een specifieke gooi was dat. Nou, oké. Ik ga... Ik stap de auto in en ik ga die kant op.
0: Tot zometeen dan.
2: Joep.
0: En rij voorzichtig.

0: Menno in de middag met Bob Brinkman.
1: Mijn vrouw gaf me wel een boodschap mee, eerlijk gezegd. Maar even wat leuker zijn. Ja.
2: Het is weer super. Ik bedoel, we voelen ons geweldig.

0: Country van eigen bodem. Ilse de Lange en Something Good. Het is tijd om heel even terug te blikken op een weekje Menno in de middag. En natuurlijk, ja, ik vind het jammer om deze emoties weer bij je op te rakelen. Maar we moeten het er toch heel even over hebben. Want het was nou eenmaal de week van die pijnlijke uitschakeling van Nederland op het WK-voetbal. En afgelopen maandag, voor de wedstrijd tegen Marokko, voorspelde voormalig coach Aten Mos al hier in dit programma dat het een zware wedstrijd zou gaan worden.
1: Nou, ik denk dat Nederland ver boven zichzelf moet uitstijgen. Mm-hmm. Om die wedstrijd sowieso tot aan een verlenging of een overwinning.
0: Ja, en Aad kreeg dus gelijk. Het WK is voorbij voor Oranje. Nou goed, dan, die zure appel, daar hebben we hopelijk met z'n allen nu doorheen gebeten. Ik zag dat op de Marktweg ook al alle oranje versiering langzaamaan uit het straatbeeld verdwijnt. Dus we likken de wonden en we pakken de draad weer op. Op naar een volgend WK of EK. En uiteraard was er ook weer heel de week op de kaart. Ikzelf mocht de regio doortrekken en ik belandde spontaan, dat is echt waar, dat was echt heel erg spontaan, op renbaan Duindicht in Wassenaar, waar toevallig een film werd op de kaart. Ikzelf mocht de regio doortrekken en ik belandde spontaan, dat is echt waar, dat was echt heel erg spontaan, op renbaan Duindicht in Wassenaar, waar toevallig een film werd opgenomen met in de hoofd

0: is inderdaad in de film uit de kom gegaan. Maar hij gaat gelukkig ook weer in de film terug in de kom. Dus ik kom er zonder kleerscheuren vanaf. Ja, hoe het allemaal gaat aflopen kan ik natuurlijk nog niet zeggen. Maar het wordt wel heel erg dik.
1: Ja, je zegt heel erg dik. We hebben een oudere doelgroep. Dus misschien...
0: Oh ja, nee, heel erg supercool. Of...
1: Nee, dat, zelfs dat is te oud. Erg nou, leuk.
0: Ja. Erg prettig.
1: Ja, precies. Ja, ja. Het was heel leuk om Britt Dekker te ontmoeten. Vanaf dit najaar in de bioscoop Raising Johnny. Rob van Zuilendam die was gisteren te gast in de studio van Menno in de Middag. Hij schreef de grote hit van Rutger van Barneveld, Zwoeler Zomernachten. Die ken je wel, dat is deze. Dat is deze.

0: Maar ja, hoe wordt zo'n liedje nou een hit? Volgens Rob van Zuilen heeft dat met verschillende dingen te maken, zei hij hier in dit programma.
1: Het feit dat men of iemand goed kan zingen, dat zegt nog niet dat iemand bijvoorbeeld ook goed is om zichzelf online te presenteren. Ja. Dus het totaalplaatje moet compleet zijn. Plus, wat ik zie bij Rutger, is de gunfactor is enorm.
2: Zeker.
1: Enorm.
2: Ja, hij komt ook elk jaar bij ons bij Sint voor Iedereen. Bij de actie met cadeautjes komt hij helemaal vanuit Gelderland gereden. En hij heeft beloofd, nu hij zo'n grote ster is geworden vorige week, dat hij dat gewoon blijft doen in november.
1: Dat is ook een beetje de kracht van deze man. Weet je? Ik leer hem nu steeds beter kennen. We wielen elkaar in de armen op het podium.
2: Dat zal wel.
1: En dit is echt een topper. Een hele lieve man.
0: Kan hij wachten hem weer te ontmoeten bij Sint voor Iedereen in het najaar. Rutger van Barneveld. En ik mocht deze week naar de perspresentatie van de nieuwe concerten van Jeroen van der Boom. In december staat hij in Ahoy met zijn The Piano Man concerten. En daar doet hij verzoekjes uit het publiek. En dat doet hij echt gewoon uit zijn hoofd. Als jij zegt van joh, ik wil graag Rod Stewart horen, dan weet hij dat te spelen. Of in ieder geval, dat ondervond ik zelf ook aan de lijve. Want ik vroeg There Is No Business Like Show Business aan.
3: Je wil hem echt hebben, hè?
0: Ja, dat lijkt me hartstikke gaaf. Een beetje de tune van ons programma namelijk.
3: Is dat jullie...
0: Ja, we hebben daar een eigen liedje op gemaakt. Maar leuk.
3: There's no

0: Nee, wacht, komt ie aan. Oké, komt ie aan.
1: Nou, bij een goochelaar zou je
0: zeggen... Ik heb dit nog nooit gespeeld, maar ik ga hem wel doen.
1: Nee, ik zou bij een goochelaar zeggen, je staat er met je neus bovenop, maar het gebeurt gewoon echt. Je kan het gewoon echt gelijk.
0: Ja, had je gedacht van niet?
1: Nou, ik dacht dat je
0: ben niet de beste pianist, maar wel de handigste.
2: Nou, hoe komt dat toch dat Jeroen zo'n wandelende jukebox is geworden? Dat vroeg ik me af. Nou, dat komt vooral door zijn ervaringen in het bruiloftcircuit. En hij is een vat vol verhalen wat dat betreft. Zo was hij een keer in Katwijk.
3: Ik was zo'n jaar of 18, toen kwam ik in Katwijk. En toen waren er mensen, het was een beetje een rare sfeer. En op een gegeven moment ga ik spelen. En ik begin You Never Walk Alone, wilden die mensen horen. En ik zie in één keer iedereen huilen. En ik denk, nou, dit is fantastisch, ze vinden me fantastisch. Ze vinden me fantastisch. En nog harder huilen. En nog harder huilen. En ik zeg tegen mijn geluidsman, nog, we gaan er nog langer. Hij zegt, Jeroen, stoppen. Ik zeg, nee, mensen aan het huilen. Ik zeg, nee. Ik zeg, we gaan door. Jeroen, stoppen. Ik zeg, maar iedereen staat te huilen. Ik zeg, waarom staan ze aan het huilen? Hij zegt, ze staan te huilen omdat ze blij zijn dat de bruiloft afgelopen is en de pleuris niet uitgebroken is. Ik zeg, dat nee niet. Ze zijn gelijk een eind aan gebreid. En daarna ben ik een vechtpartij op de gang.
1: Nee, dat weet je.
3: Daarom moesten ze huilen.
1: Tussen de familie van de bruid en de bruiloft.
3: Ja, nee, weet ik voel het allemaal ging, joh. En ik heb één keer gehad, toen werd iemand op de schouders genomen. En er waren lage balken. En het was van, leven hoog, hij leven hoog. En die klap met zijn hart zo tegen de balken aan. Die flikkert achterover. Zo'n buffet in.
2: Ja, Jeroen van der Boom was dat. Tot slot, You Never Walk Alone ook nog gehad deze week. Natuurlijk een icoon in de internationale muziek. En in ons land bekend door Lee Towers. Hij heeft het nummer nu opnieuw opgenomen in duet met William Jans. Dat is de Nederlandse Julio Iglesias, weet je wel. Voor William is het bijzonder om dit te doen, want hij volgt Lee Towers al zijn hele leven.
4: Nou, ik hield heel erg van op mijn jonge leeftijd al van Engelstalige muziek, hè, door Nederlandse artiesten.
2: Ja.
4: Dus ik luisterde heel vaak naar Oscar Harris en de Blue Diamonds.
2: Ja.
4: En, nou ja, en Lee hoorde daar ook in het straatje thuis. Want ja, dat was allemaal Engelstalig. Ja. Door Nederlandse artiesten.
2: Ja.
4: En dan zie je later dus al die gala's op tv. Met in de hoofdrol, Mies Bouwman en al die... Hè, van

0: Litouwers, ja, dat is gewoon groots.
1: Ja,
0: echt.
1: Ja, daar sta ik nu samen met hem in een studio You Never Walk Alone op te nemen. Ja, want Leen, ja. Geef eens aan, want je hoeft er dus niet lang over na te denken om dit nummer opnieuw nog eens een keer op te nemen. Want had je zoiets van, wij passen goed bij elkaar, ook qua stemmen?
0: William Doet, dat is altijd, maar dan ook werkelijk altijd stijlvol. En wat ik doe, ja, dat is hetzelfde laak en een pak. En het is natuurlijk een hele mooie mix, een mooie blend.
2: Ja.
0: In het Engels en in het Spaans.
2: Nou, precies. Lee Towers met William Jans in gesprek met Menno Tamming van de week. Tot zover een weekje Menno in de middag. En dan vind ik dat we hem ook maar gewoon...

store. Hold your head up high and don't be afraid of the dark.

0: Lee Towers, Willem Jans natuurlijk bij ons uit de regio vandaan. De Nederlandse Julio Iglesias met hun samenwerking You Never Walk Alone. Zometeen na het nieuws met Reinoud Roemer gaan we naar Gwen Ouwehand voor op de kaart. Ik ben benieuwd waar zij uithangt, daar in de buurt van de Haagse kust. En ook de halve finale voor de tijdmachine. De laatste kans om je te plaatsen voor dat Kibu horloge.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Carina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
10: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
0: Het is 12:30. Radio West, Menno in de middag. Zometeen het weer met Jordi Bloem. Kunnen we een beetje buiten gaan zitten dit weekend? Dat hoor je zometeen. Na het nieuws met Reinoud Roemer. Reinoud, goedemiddag.
11: Goedemiddag. De gemeente Delft geeft particulieren die komende jaarwisseling in groepsverband vuurwerk willen afsteken geen ontheffing. Het landelijke vuurwerkverbod is dan ingegaan en landelijk is geregeld dat gemeenten onder bepaalde voorwaarden een ontheffing mogen geven. Maar Delft doet dat dus niet. De voorwaarden zijn niet te controleren, zegt burgemeester Alexander Pechtold. Oud en nieuw is volgens hem een van de drukste periodes van het jaar voor politie en handhavers. Pechtold zegt niet van politie en BOA's te kunnen verwachten dat ze met een meetlint, een weegschaal en een blaastest over straat gaan rond middernacht om de ontheffingsvoorwaarden te controleren. Eerder lieten de gemeenten Amsterdam en Os weten rond de jaarwisseling geen ontheffingen te verlenen. En Delft is dus de eerste gemeente die dat doet in Zuid-Holland. De A20 is vanaf vanavond 10:00 afgesloten, 2 weken lang vanwege werkzaamheden. Op het stuk snelweg tussen het Terbrechtseplein en het Kleinpolderplein bij Rotterdam en Den Haag wordt 11 kilometer asfalt vervangen, net als een stuk van de vangrails. Rijkswaterstaat waarschuwt voor files en vertraging die 1 uur kunnen duren. De werkzaamheden maken onderdeel uit van groot onderhoud aan de A20, waarvoor de snelweg eerder ook al was afgesloten. Het programma van de tweede divisie is bekend. Tijdens de seizoensopener gaat Katwijk op bezoek bij Spakenburg. Rijnsburgse Boys speelt uit bij Jong Almere City. De kampioen van de tweede divisie, Quick Boys, treft thuis Volendam. Dat duel is zonder publiek vanwege een straf van de KNVB. Aanleiding voor die straf is het afsteken van vuurwerk tijdens het kampioensduel tussen Kozakken Boys en Quick Boys. En de derbies tussen Quick Boys en Katwijk zijn op 10 oktober en 13 maart.
12: Boom, boom, boom, boom. Het is weer mooi, Jordi Bloem. Hey, Jor, wat wordt het weer nou? Warm of juist ijskoud?
0: Ja, Jordi, hallo.
13: Hey, Bob. Goedemiddag.
0: Ja, wat wordt het weer nou?
5: Nou, prima, denk ik zo. Ja,
0: te gek. Dankjewel.
5: Dag.
0: Tot zover.
5: Tot zo, nee. Ja, wat details, nee. Op dit moment
0: de kleine lettertjes.
5: Ja, de kleine lettertjes, ja. Het is in Den Haag een omgeving al 20 graden. Op het weerstation van Huub precies 20 graden was het om 12 uur. Nou, dat kan nog 21 graden worden in onze regio. Dat is eigenlijk een hele comfortabele temperatuur, die hitte van vorige week. Die zijn we al een beetje vergeten. Al zit die bij mij nog een beetje in de steen thuis. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar die warmte nog niet helemaal weg.
0: Ja, hè? Hoe koel je dat af, Jordi?
5: Gewoon de deur tegen elkaar openzetten een beetje. En de schaduw opzoeken. Vanavond is het namelijk weer lekker aan het afkoelen. Want we zitten in relatief koele lucht.
0: Ik zal met de stenen van mijn huis lekker de schaduw op gaan zoeken.
5: Ja, goed idee. Dat, ja.
0: En als het donker is.
5: Ja. Ja, en dan vanavond is er maar weinig wind. Dus maar een beetje tocht. Dat is al van fijn, hoor. Dan kan het een beetje afkoelen verder. Maar morgen vroeg is het buiten de deur. Dus niet binnen. 13, 14 graden. Het koelt aardig af. Met opklaring ook wat bewolking. Het is niet onbewolkt, denk ik. En morgen dan hebben we wat meer wolken dan vandaag. Wat meer stapelwolken. Heel misschien dat er een buitje uitgeperst wordt. Maar het is allemaal niet veel, hoor. Matige westelijke wind. Nu is hij noordwest, morgen westelijk. En dan wordt het iets warmer. 22 of 23 graden. Zondag een beetje vergelijkbaar. Maandag, dinsdag ook. 22, 23 graden. Het kabbelt zo rustig verder, Bob. Met wolkenveld, af en toe zon. Af en toe ook eens een buitje. Het is allemaal niet veel. Beetje wisselvallig. En hoe dit dan allemaal verder gaat later in de week? Spannend. Over een uurtje.
0: Spannend, spannend. Ja, sorry. Tot volgend uur.
5: Hoi, hoi.
0: Dan is er ook nog verkeersinformatie bij de ANWB. Erwin de Hart.
6: Terwijl er viel op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Knopend Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten en 5 minuten op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Knopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer.
11: Dankjewel, Erwin. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Paul de Munnik in Agda de Munnik met Ren Lenny Ren.
1: Op de kaart.
0: En inmiddels is het ook Ren Gwenny Ren, want die is voor op de kaart naar Scheveningen gegaan, als het goed is, op de Haagse kust in ieder geval. Daar kwam het pijltje vandaan voor op de kaart. Gwen, hallo, ben je daar?
2: Ja, hallo, hier ben ik, zeker.
0: Hi.
2: Ja, ik ben beland in het Westtuinpark. Als ik dat... Westbroekpark. Oh, ik word op de vingers getikt hier naast me. Maar wat daar vindt eigenlijk een heel leuk evenement plaats. Daar was ik zelf niet van op de hoogte. Maar ik liep er eigenlijk zo tegenaan toen ik in dit park rond aan het lopen was. En ineens ben ik beland op een heus festivalterrein. Waar allemaal tentjes zijn opgezet en campers klaar zijn. Waar allemaal werknemers van het festival in gaan slapen vannacht. Wel 2,5 week lang nadien, zeg ik dat goed?
3: Ja, dat zeg je maar goed. 17 dagen.
2: 17 dagen lang een festival. Kun je wat meer vertellen over het festival dat hierop gaat plaatsvinden?
3: Ja, je staat nu in het Westbroekpark. En eigenlijk een van de weinige festivals die hier plaatsvindt is De Parade. Dus dat zijn wij. En we zijn een rondreizend theaterfestival. We zijn net 10 dagen in Rotterdam geweest. We staan nu in Den Haag en dan reizen we nog door naar Amsterdam en Utrecht. Je ziet het al, er staan hier superveel verschillende theatertenten. Waar 's avonds voorstellingen spelen van zo'n 30 minuten. Waardoor je van alles wat kan proeven, wat dingen kan proberen. En het programma wisselt zo elke 3-4 dagen. Dus uiteindelijk zijn hier zo'n 65 verschillende voorstellingen te zien. En we sluiten 's avonds af met live muziek. Je kunt lekker eten. We hebben een hele beruchte zweefmolen. Waar iedereen altijd in wil. En dat is het eigenlijk een beetje de notendop.
2: Ja, nou, dat klinkt heel erg goed. En het ziet er ook echt prachtig uit hier. Echt alsof je ineens dus op een soort klein ander landje terechtkomt. Jullie reizen rond. Hoe neem je al deze spullen mee?
3: Nou, dat ging. We bestaan al heel erg lang. Dit is volgens mij jaar 36 of 37. En vroeger ging dat allemaal met tractoren. En dan op de achterkant werden alle tenten gelegd. En die werden dan met de tractor vervoerd van stad A naar B. Gelukkig hoeft dat niet allemaal meer zo. Dus de meeste dingen kunnen gewoon in vrachtwagens worden geladen. Maar er zijn nog tenten en dingen die dus niet in een trek, zeg maar, hoe noem je dat, een oplegger passen. Dus die worden dan nog met de tractor vervoerd. Dus het is altijd een hele onderneming.
2: Ja, lijkt me ook heel erg leuk om dat te zien, hoe dat hele festival dan weer verplaatst naar een andere stad. Amsterdam dus hierna. En ik ben toch wel heel erg benieuwd naar, jij doet ook de programmering voor het festival. Waar ben je zelf het meest trots op van de acts die hier komen te staan?
3: Ik ben op alles trots natuurlijk. Ik doe het niet alleen, ik doe het met 2 collega's. Maar ik vind het geweldig leuk dat de Ashton Brothers terug zijn na 25 jaar. Die zijn hier eigenlijk begonnen. En die spelen vanavond hun 25-jarig jubileum met allerlei hoogtepunten uit hun carrière van de afgelopen dagen. En eigenlijk is hetzelfde verhaal met Jacob Alboom, die nu zijn voorstelling van 15 jaar geleden een nieuw leven heeft ingeblazen en dat weer opnieuw op de parade wil laten zien. Maar we zijn natuurlijk ook super trots op alle jonge makers die hier staan. Je ziet hier zaal 4, dat is het kleine tentje van het Nationale Theater. Het is eigenlijk de enige organisatie die een soort vrijbrief heeft op de parade en zelf wat dingen mag programmeren. En daar staan echt net afgestudeerde makers de komende 17 dagen. Dus dat is ook gewoon geweldig dat zij zoveel vlieguren kunnen maken op zo'n groot festival.
2: Zeker weten, zegt dat wel. En Bob, zoals je hoort op de achtergrond, misschien wel.
0: Ja,
2: wordt er nog keihard gewerkt.
0: In de grond geslagen, ja.
2: Dat kun je wel zeggen, ja. En er wordt nog keihard gewerkt, want om 6 uur gaat het festivalterrein open. En dat is dan ook tevens de eerste dag dat het festival open gaat. Dus ik ga wel even een rondje lopen hier, Bob.
0: Nou, ik zou zeggen, ik hoorde iets over een beruchte zweefmolen, Gwen. Ik ben dan wel misschien benieuwd, als dat mogelijk is, of jij even kan controleren hoe berucht precies is.
2: Ik ga mijn best doen, Bob. Dankjewel.
0: Tot over een half uurtje.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Een knaloranje Kibu-horloge. En ja, dat had alles te maken met het WK voetbal. Maar oranje is ook gewoon een hele mooie kleur buiten de oranje selectie om. Ook voor Koningsdag natuurlijk, hartstikke leuk. Dat is de hoofdprijs deze week. Die zou zomaar van jou kunnen zijn. Moet je nog heel even plaatsen voor die finale bij Bas vandaag bij West Komt Thuis. En de laatste kans daarvoor, die is nu bij mij. 070-390-5454. 070-390-5454. 3 vragen over een jaartal uit het verleden. 3 vragen goed, dat is kans op een plekje in de finale. 1 vraag goed, dan heb ik een andere. Hele leuke, ook voetbalgerelateerde prijs voor je. 070-390-5454 voor een ritje in de tijdmachine deze vrijdagmiddag. hier bij Menno in de Middag op Radio West. Boris Gariner.

0: Radio West Tijdmachine.
1: René uit Rijswijk, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Oppasdag?
2: Ja, ja, zeker weten. Ja, een van de vele hoor.
1: Hoeveel kleinkinderen rennen er nu rond opa René?
2: Hier rennen er nu 2 rond, maar in totaal zijn het er 7.
1: 7 kleinkinderen?
2: Ja.
1: En heb je die allemaal wel eens een keer tegelijk over de vloer?
2: Gelukkig niet. Nou, kijk, er zijn verschillen van leeftijd. Hè. Van de jongste is 2 en de oudste is 21.
1: Dat is een flink verschil van 18, ja. 19 jaar. Dat is, ja, ja. Vind ik bijzonder eigenlijk.
2: En alleen maar jongens.
1: Alleen maar jongens, dat is nog bijzonderder.
2: Ja, kleintochters die kunnen ze niet maken.
1: Nee, dat blijkt. Vind je dat jammer als je heel eerlijk bent dat er niet een meisje tussen zit?
2: Ja, dat vraagt dit wel, ja.
1: Ja, maar jij?
2: Ja, wij maken niet zoveel uit. Gewoon met gasten, lekker vissen, voetballen en dat soort dingen meer, ja.
1: Nou, maar vrouwen kunnen ook een hengel uitgooien, hoor, volgens mij.
2: Ja, dat wel.
1: Ja. Maar dat is toch anders, vind jij?
2: Ja, mijn idee, ja.
1: En hoe oud zijn de kinderen die dan nu vandaag bij opa René over de vloer zijn in Rijswijk?
2: 2 en 7.
1: En wat ga je dan doen vandaag? Ook voetballen en vissen? Of toch meer kabouterplop kijken?
2: Nou, die ene zit per verplicht te kijken, inderdaad. Met die andere ben ik even wezen fietsen. En dan heb ik kip gehad en dat soort dingen meer. Want dat gaan we vanavond eten.
1: Dus van Peppa Pig naar Peppa Kip eigenlijk?
2: Ja. Dat eten we ook op.
1: Zo ongeveer. Nou, dan ben ik blij dat je, ondanks dat je al je handen vol hebt aan al die kinderen bij jou in huis. Als je even tijd hebt voor de tijdmachine. Ja, je kunt wel, dat zou, in de finale, dat Kiboe horloge. Kiboe is een bekend Haagse horlogemerk. Het is wel een damesmodel wat je eventueel dan kan winnen. Dus ik weet niet of je vrouw nog een klokje nodig heeft.
2: Ik heb 3 dokters. Dus en mijn vrouw die moet dat niet gewoon, weet je wel. Die hebben geen horloge.
1: Nee, dus jij hebt alleen maar dochters gekregen en je dochters hebben alleen maar zonen gekregen?
2: Nee, ik heb 1 zoon en 3 dochters.
1: 1 zoon, 3 dochters. Oh, oké. Okay. Nou, fijn dat we daar dan over uit zijn, René. Misschien dat een van je dochters er blij mee is. Ik weet, is oranje een beetje een kleur die ook ondanks afgelopen maandag nog bij de familie van René naar binnen mag?
2: Ja, tuurlijk.
1: Ja, tuurlijk. Dat maakt het niet uit, nee.
2: Nee, de groen geel is beter.
1: Ja, nou, dan heb ik leuk nieuws voor je voor de prijs die je kan winnen als je 1 vraag goed hebt. Want als je 1 vraag goed hebt, dan krijg jij een ADO-sjaal.
2: Oh, helemaal gaaf, man. Ik dacht aan de bal dat ik heel erg verstond.
1: Nee, een ADO-sjaal, de fansjaal, de ADO Den Haag samenwerking met West Fan Supportersjaal.
2: Oké.
1: Okay. Ja. Nou ja, dan moet je.
2: Mijn kleinzoon zat naast me, die zat al. Yes.
1: Mag je iets van de prijzen zelf houden, René?
2: Nee,
1: waarschijnlijk niet. Nee, precies. We gaan er toch maar voor spelen. Het jaar waar we uit zijn gekomen is 1981. Hoeveel kinderen renden er toen bij René rond?
2: Nog 0. 83 de eerste geboren.
1: Nou, dan had je alle tijd om goed op te letten op de actualiteiten. Ja, ja. Vraag 1. Welke presentatrice sloot haar talkshows vanaf 81 altijd af met de zin... voor straks lekker slapen en morgen gezond weer op?
2: Sonja Barends, denk ik, ja.
1: Het Wassenaarse HGC schrijft geschiedenis bij zijn 75-jarige bestaan... door in 1981 als eerste club in deze sport... bij zowel de mannen als de vrouwen uit te komen in de hoofdklasse. Wat spelen ze bij HGC in Wassenaar? Wat voor sport is dat?
2: Ik denk hockey.
1: En Phil Collins had in 1981 een grote hit met In the Air Tonight. Maar van welke bekende band kennen we hem ook, Phil Collins?
2: Genesis.
1: Jeetje. Heel de familie van René, hou je vast.
3: Je hebt 3 vragen goed.
1: Ja! Dat wordt extra kip halen, René.
2: Ja, nee, gewoon lekker in de sjaal.
1: Die sjaal die komt sowieso jouw kant op, inderdaad.
2: Ja, heel gaaf, nee.
1: Ja,
2: dan. Dan?
1: Dus de ADO-sjaal. Oh, ja, wat zegt je kleinkind?
2: Ja, gewoon.
4: Ja! Wat een bal.
2: Nee, geen bal.
1: Sorry, het is een sjaal. Maar als je daar een propje van maakt, dan kun je misschien ook wel eventjes zo met je voeten zo. Even kijken, dan komt hij. Komt niet heel ver, maar een metertje is dan toch leuk, inderdaad.
2: Ja, dat is dat.
1: En je hebt je ook geplaatst voor een plekje in de finale, of in ieder geval geselecteerd voor mogelijke plekje in de finale bij Bas. Tussen 4 en 7 kan je gebeld worden en dan zou zomaar dat knaloranje horloge van jou kunnen zijn. René, heel veel plezier ermee.
2: Lachen, man.
1: Maar sowieso ook een hele fijne oppasdag nog verder met al je kleinkinderen daar.
2: Yep. Ja, ja, mooi, mooi weer. Dus Sinter gaat daar zo lekker de tuin in, dus lekker.
1: Geniet ervan, René. En dan moet ik hem natuurlijk ook heel even draaien. Dit is In The Air Tonight. Phil Collins. I can...

0: gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Vers aan tafel.
4: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
3: Vers
4: aan tafel.
5: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
3: Vers
4: aan tafel!
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
9: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
10: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
9: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
10: Al 100 jaar.
9: Van der Geest.
10: Dat is verhuizen en meer.
11: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
12: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
11: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
13: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
11: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
14: Zometeen openen we hem hier bij Menno in Middag. De vrijdagmiddagborrel met de vrijdagmiddagborrelartiest. En wie dat is, hoor je na het nieuws met Reinhard Roemer.
15: De A20 is vanaf vanavond 10 uur 2 weken lang afgesloten. Op het stuk tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein en Den Haag worden 11 kilometer asfalt en vangrails vervangen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor files en voor een vertraging van soms meer dan een uur de komende 2 weken. Het programma van de tweede divisie is bekend. De derbies tussen Quick Boys en Katwijk zijn op 10 oktober en 13 maart. En tijdens de seizoensopener gaat Katwijk op bezoek bij Spakenburg en Rijnsburgse Boys speelt uit bij Jong Almere City. De kampioen van de tweede divisie Quick Boys treft thuis Volendam. Meer regionieuws hoor je straks om 14:30. Nu het andere nieuws.
16: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De Fiat heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De Fiat kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. Twee verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jürgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart.
17: Staat de file op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en knooppunt Burgerveen. 5 kilometer, 5 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland-Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 6 kilometer file, 10 minuten vertraging. A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer file.
18: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
19: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
20: Dus het maken van staal wordt schoner?
21: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
22: Maar moet dat dan in Nederland?
23: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
18: En wat levert dat dan op?
21: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
18: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
24: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
25: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
26: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers op het gezellige terras. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
25: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
27: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
28: Tot 2 uur, Menno in de middag.
27: Dit is Radio West.
29: Een hele goeiemiddag. Ja, ja.

0: Marshall en The Riddle en daarvoor Vaya Candiels met Nee Na Na Na. Aan het begin van de tweede en laatste uur van Menno in de Middag, ook van deze week. Het uur wat natuurlijk wordt afgesloten met
1: jouw plaat.
0: En heb je nog een verzoekje voor jouw plaat, mag je mailen bob@omroepwest.nl. Het thema van deze week is Guilty Pleasures en doe dat snel, want voor hetzelfde geld is jouw Guilty Pleasure guilty genoeg om de hele Menno in de Middag week mee af te sluiten. Zometeen open ik de vrijdagmiddagborrel, maar eerst nog heel even snel naar onze verslaggever voor Op de Kaart, Gwen Ouwehand. Gwen, je was net in het Westbroekpark bij het theaterfestival De Parade. Ben je daar nog steeds of ben je heel eventjes naar het strand gegaan, ook daar in de buurt?
2: Nee, ik ben er nog steeds, want er is zoveel te zien en te doen hier nu al op dit festivalterrein. En wat ik altijd heel erg mooi vind aan zo'n evenement is dat op het moment dat het dan opgebouwd moet worden, dat iedereen in een eigen rol kruipt. Ik zie mensen met grote buizen over het festivalterrein heen banjeren. En inderdaad, net zoals je net al hoorde, de laatste haringen die nog eventjes in de grond worden gestampt. Maar uiteraard natuurlijk ook de artiesten, want hier staat Justus. En Justus, jij gaat vanavond spelen, hè?
3: Ja, zeker.
2: En wat ga je spelen?
3: Wij spelen Kunstwacht van ons eigen gezelschap Dronken Mensen.
2: En spelen jullie Kunstwacht dan ook dronken?
3: Nee, maar we gaan wel zuipen nadien.
2: Ja?
3: Met het publiek is de bedoeling.
0: Terecht.
2: En eventjes in het kort, wat is er allemaal te zien in de theatervoorstelling?
3: Wij spelen eigenlijk twee schoonmakers van een gemeentelijk rotonde kunstwerk, want die is ondergegraffitied. En wij komen het schoonmaken. En ondertussen gaat het een beetje over, ja, wat is kunst nou eigenlijk? Wanneer is iets kunst en wie bepaalt dat dan? En wanneer is het entertainment, wanneer is het kitsch? Dus we flirten een beetje met, wat is kunst en wat is kunst met een grote K? En wanneer wordt iets echt leuk? Dus het is een soort kruising tussen een Dolly Parton show en geërfraaide frikandellen.
2: Nou, meer dan dat heb je niet nodig, Bob. Je hoort het.
0: Dolly Parton en frikandellen. Nee, meer heb ik niet nodig, inderdaad. Dat ben ik met je eens. Maar de combinatie tussen die twee klinkt smakelijk, maar ik ben er toch wel benieuwd naar. Maar goed, dat misschien over een half uurtje, Gwen, daar bij het theaterfestival De Parade. Wat vanavond open gaat daar in het Westbroekpark en dan de tenten daarop zet voor 17 dagen. Het is tijd om hem te openen. Het is 1:15. Die vrijdagmiddagborrel gaat beginnen. Wat leuk dat je erbij bent.

0: is Menno in de Middag.
1: Met de weekendklapper ook. En Denise is degene die de weekendklapper heeft uitgekozen. Die mag naar de jukebox lopen. Oh, wacht even Denise, je hebt wel een muntje nodig voor de jukebox. Anders werkt het niet. Hier, alsjeblieft. Ja, dan staat daar in de hoek de jukebox. Gooi me maar in. Ben ik benieuwd welk plaatje eruit komt. Wat zeg je? Iets zomers. Ja, met dit weer en het weekend is het natuurlijk wel lekker. Oh ja, wat leuk. Shake.

I love you. Tu sais, je t'aime. Shake, de weekendklapper, uitgekozen door Denise. Denise, dankjewel. Het is vrijdagmiddag. En dan hebben we hier bij Menno de Middag altijd een vrijdagmiddagborrelartiest om die zonnige barbecue van jou eventjes lekker in de grondverf te zetten. Ze stond ooit op het Songfestival voor Nederland. En sindsdien is ze niet meer weg te denken uit de Nederlandstalige muzieklijsten. Ik heb het over Sineke.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Sieneke, wat leuk om jou in de uitzending te spreken. Hoe is het met jou?
1: Het gaat goed. Ja, het gaat heel goed. Ik ben heel blij dat er weer nieuwe muziek uit is. Ik zit eigenlijk vol in mijn promotour, lekker aan het optreden. Ja, dus ik ben heel blij. Ja,
0: je nieuwe nummer heet Ik Doe Wat Ik Wil. Ik ga hem zo meteen helemaal draaien. Maar het is altijd handig als we eventjes een voorproefje doen voor de luisteraar. Vind je niet? Dan weet de luisteraar ook een beetje waar we het over hebben, over welk liedje. Dus heel even een klein stukje van je nieuwe single. Ik doe wat ik wil.

0: Heb je eigenlijk vandaag al gedaan wat je zelf wilde?
1: Nou, ik heb vanochtend wel gesport. En dat is niet echt omdat ik het wil, maar omdat het moet.
0: wat voor sport doet Sineke?
1: Fitness.
0: Oh, wat goed. Gewoon aan de gewichten trekken.
1: Ja, ik heb echt een pittige cardio training vanochtend al gehad.
0: Echt waar?
1: Ja, zeker. Ja, je moet toch wel een beetje opletten met de conditie. En ik hou natuurlijk wel erg, ik ben een Bourgondier. Dus ik hou van lekker eten. Ja. Maar daar moet ook wel wat voor gebeuren.
0: Ja, ik herken dat heel erg. Sporten is een noodzakelijk kwaad, hè, Sineke. Het moet nou eenmaal gebeuren.
1: Ja, inderdaad.
0: Anders blijft het allemaal zo op de heupen liggen. Nou, een cardiotraining dus vanochtend al gedaan. Ja, wat je zegt ook, want ja, jouw leven is natuurlijk ook van optreden naar optreden gaan. Dat is bijna topsport.
1: Ja, zeker. En vooral als je dan op het podium staat. Je wilt ook gewoon kunnen presteren. En daar moet je ook gewoon voor in topvorm zijn.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen inderdaad.
1: Ja, op het podium staat. Je wilt ook gewoon kunnen presteren. En daar moet je ook gewoon voor in topvorm zijn.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen inderdaad. Dan kun je niet eerst het

0: Dus de föhn van de kapper.
1: Dat zijn de föhn, ja.
0: wat voor koep gaat het worden, Sieneke?
1: Nee, ik doe iedere week laat ik mijn haar wassen en föhnen. En dan hoef ik daar de hele week niks aan te doen.
0: Hoef je het dan ook heel de week niet te wassen?
1: Nee, inderdaad.
0: Echt niet?
1: Nee, echt
0: omdat,
1: niet.
0: Omdat een kapper dat dan doet, dan moet je me heel even uitleggen hoe dat werkt. Want ik weet niet hoe dat zit.
1: Nou, ik ga gewoon iedere week op vrijdagmiddag ga ik naar de kapsalon. En daar wassen ze mijn haren. En daar doen ze het helemaal in modelföhnen. En dan zit het goed voor het weekend, voor mijn optredens. En dan hoef ik daar de hele week niks meer aan te doen.
0: Maar
1: en dan
0: ook naar het slapen. Vrijdag. Dan lig je doodstil in je bed om ervoor te zorgen dat die koep blijft.
1: Inderdaad.
0: Of heb je zo'n slaapmutsje op?
1: Nee, ik lig gewoon doodstil.
0: Nee, wel grappig om te weten. En zo kom ik toch wat van Sieneke te weten, wat ik nog helemaal niet
1: wist. Maar dat is ook leuk, want bij de clipopname van Ik Doe Wat Ik Wil gingen we dus op zoek naar momentjes, echt van die me-time momentjes.
0: Ja.
1: En daar zit dus ook een shot in dat ik hier dus bij de kapsalon zit om mijn haar te doen.
0: Ja.
1: Want dat is echt voor mij zo'n me-time momentje in de week.
0: Dus het is eigenlijk heel erg goed dat we nu bij mij in de middag heel eventjes bellen, want we pakken nu echt de essentie van de plaat eigenlijk. Hè? Het is een Ik Doe Wat Ik Wil gaat over voor jezelf heel even kiezen. Nou, voor jou is dat dan bij de kapper zitten.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, en het nummer gaat lekker, hè? Ik Doe Wat Ik Wil.
1: Ja, het gaat echt onwijs goed. In de hitlijsten ook. En met de streams. En ja, wat ik vooral merk is natuurlijk ook in het land. Bij mijn optredens, als ik het zing. Ja, iedereen die zingt het mee. Dus, ja, dat is echt te gek.
0: Nou,
1: ik ben heel blij mee,
0: De zomer komt eraan. Ook dan veel dorpsfeesten en festivals op de agenda.
1: Ja, klopt. Ja, veel kermissen komen er natuurlijk. De Nijmeegse Vierdaagse.
0: Oh, tuurlijk,
1: die is natuurlijk ook op 2 weken. Dus daar ben ik ook veel te vinden. Kermissen, braderieën, festivals. Nou, ja, dat is nu wel een drukke tijd.
0: Maar nog wel genoeg tijd voor me-time in de zomer?
1: Ja, daar maak ik dan wel tijd voor vrij, hè?
0: Ja, die vrijdagmiddag bij de kapsalon is heilig, voorzien ik.
1: Ja, die is echt heilig, ja, inderdaad.
0: Er komt geen optreden tussen, maar wel een belletje met Menno in de middag op Radio Westen. Daar ben ik dan wel heel dankbaar voor, zie ik. Dank je wel.
1: Nou, dat wou ik zeggen,
0: Heel
1: dat
0: erg
1: maakt
0: leuk.
1: Mijn kapsel nu even, die is nu ondertussen even iets anders aan doen.
0: Ja, nou, die is even haar eigen haar aan het feunen. Nou, voorzichtig met scharen in de zaak, niet mee rennen natuurlijk. Geniet heel eventjes van je eigen momentje. En dan ga ik hem hier gewoon op de radio draaien. Ik doe wat ik wil van Sieneke. Sieneke, bedankt.
1: Dankjewel.
0: Hoi, hoi.

0: de nieuwste van Sineke. Ik doe wat ik doe en heel leuk om ook haar heel eventjes hier bij Menno in de Middag te spreken. Zometeen alweer het laatste half uurtje van Menno in de Middag van deze vrijdag. Dan gaan we nog één keer terug naar Gwen Ouwehand, die rondjes aan het lopen is op dat festivalterrein daar in het Westbroekpark. Met al die tenten waar voorstellingen in komen. Ik ben benieuwd welke avonturen ze zometeen gaat beleven. En ze had eigenlijk ook een beetje van beloofd dat ze nog even in die zweefmodig zou gaan die daar staat. Nou, dat zometeen allemaal na het nieuws van 2:30 met Reinoud Roemer.
1: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
2: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
3: La balade des gens heureux.
2: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
1: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
4: Op 89.3 Radio West.
2: A bientôt.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hoog-laagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
0: Het is 2:30, Radio West, Menno in de Middag. En Reinoud Roemer is aangeschoven voor het laatste nieuws uit je regio.
14: Nou en of, goedemiddag Bob.
0: Hi.
14: Alle Reinoud. Studenten in het mbo, hbo en op universiteiten moeten een vergoeding ontvangen als ze stage lopen. Het kabinet wil dat in een wet vastleggen, zegt onderwijsminister Rianne Letchert.
15: Dat betekent dat alle jongeren die stage lopen, of je nou een mbo'er bent, een hbo'er, of je gaat naar de universiteit, dat je een recht krijgt om een stagevergoeding te krijgen. En dat is nu namelijk nog niet in de wet neergelegd. Met als gevolg dat er best wel willekeur is. De ene student krijgt het wel, de ander krijgt het niet. En dat wil ik gewoon gelijk trekken.
14: Hoe hoog de stagevergoeding wordt is nog niet duidelijk. Er komt ook geen minimumbedrag. De wet gaat op z'n vroegst over 1,5 jaar in. De A20 is vanaf vanavond, 1:50, 2 weken lang afgesloten vanwege werkzaamheden. Op het stuk snelweg tussen het Terbrechtseplein en het Kleinpolderplein bij Rotterdam en Den Haag wordt 11 kilometer asfalt vervangen, net als een deel van de vangrails. Rijkswaterstaat waarschuwt voor files en vertraging die 1 uur kunnen duren. De werkzaamheden maken onderdeel uit van groot onderhoud aan de A20, waarvoor de snelweg al eerder is afgesloten. En het programma van de tweede divisie is bekend. Dan heb ik het over voetbal. Bob, tijdens de seizoensopener gaat Katwijk op bezoek bij Spakenburg. En Rijnsburgse Boys speelt uit bij Jong Almere City.
0: En dat zijn dan voetbalclubs waar je
14: het
0: over
14: hebt. Dat zijn voetbalclubs, ja. En jij doet gewoon je t-shirt van Jong Almere City aan.
0: Ja.
14: En dan ga je in het andere vak zitten. Dat is altijd leuk. De kampioen van de tweede divisie, Quick Boys, treft thuis Volendam. Dat duel is zonder publiek vanwege een straf van de KNVB. En aanleiding voor die straf is het afsteken van vuurwerk vuurwerk tijdens het kampioensduel tussen Kozakken Boys en Quick Boys. De derbies tussen Quick Boys en Katwijk zijn altijd belangrijk en die zijn op 10 oktober en 13 maart.
0: Dankjewel, Reinoud. Jordi Bloem, waar zit je?
16: Ja, hier hoor. Oh, ben daar. Hi, Bob.
0: Gevonden. Hallo. Kiekeboe, wat wordt het weer aankomende week?
16: Nou, de zon die kiekeboet af en toe ertussendoor. Er zijn wolkenvelden in aantocht vanuit het westen, vanaf Engeland. Vanmiddag denk ik iets minder ruimte voor de zon dan vanochtend. Maar ja, de zon blijft nog wel af en toe schijnen. En het is ook droog. Ik verwacht geen regen uit die bewolking. Het zijn vooral stapelwolken eigenlijk en wat middelhoge wolken. En de temperaturen die zijn zo'n 18 tot 20 graden. Kunnen nog wat oplopen tot 21 graden. Op sommige plaatsen is het al 21 graden. Dat is een beetje het maximum. Heel wat anders dan die 35 plus van een week geleden, weet je nog. Toen we in die hitte zaten. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, wat wolkenvelden. Er verandert niet veel. Het koelt af naar zo'n 12 tot 15 graden vannacht. De wind uit het noordwesten draait een beetje bij naar het westen. Is zwak of matig. En morgen dan hebben we in eerste instantie wel een periode met zon. In de middag weer wat meer bewolking. Het kan een beetje bewolkt zijn. Heel misschien dat er eens een buitje valt. Maar ik denk dat het allemaal wel droog blijft bij ons. Het zit meer in het uiterste noorden, noordoosten van het land. Waddeneilanden, Friesland, Groningen. Laat het daar maar lekker blijven. Alhoewel, de tuinen en de akkers hebben toch wel weer meer water nodig. Want ja. Ook de komende tijd verwacht ik eigenlijk weinig of geen neerslag, Bob. En in eerste instantie nog weinig verandering. Zondag, maandag, dinsdag net wat meer wolkenvelden dan zon. Soms is een beetje regen, maar dat overheerst echt niet. Het is vaker droog dan dat het regent. 'S Middags 22 tot 24 graden. Nou, dat zijn doetemperaturen, niks te heet. Maar de ommekeer komt zo'n beetje rond het midden van de week. Dan is er al wat meer zon. Woensdag waarschijnlijk nog wel een wind vanaf zee. Noordwestelijke wind. Dan zal het niet meteen heel warm worden. 23, 24 graden. Maar als vanaf donderdag de wind gaat bijdraaien naar een noordoostelijke of oostelijke richting, kan het weer behoorlijk warm worden. In ieder geval 25 tot 28 graden. En vanaf volgende week vrijdag zijn er ook opties voor 30ers. Dat we toch wel weer een wat hitteperiode krijgen vanuit Frankrijk, Spanje, Portugal, waar het gewoon erg heet blijft. Dus dat moeten we even afwachten, hoe die temperatuur hoog gaat oplopen, zo'n beetje vanaf volgende week vrijdag.
0: De hitte is nog niet klaar met ons, Jordi.
16: Nee, en de zomer natuurlijk ook nog niet, die gaat gewoon vrolijk verder.
0: Ja, inderdaad. Nou goed, dankjewel Jordi voor deze vrijdagmiddag.
16: Tot later.
0: Yo. En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB. Zit Erwin de Hart.
17: In het westen van het land is het drukker aan het worden op de weg. Inmiddels wel zo'n 60 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud zien we daar op de A4 onder andere. Van Den Haag naar Amsterdam. Voor Schiphol een kleine 20 minuten oponthoud. En wat opvalt is de N207 Hillegom richting Bergambacht. Voor Alphen aan de Rijn 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En net komt nog binnen de A20 Hoek van Holland Gouda. Voor Moordrecht ook nog eens 10 minuten vertraging.
0: En waar ik Erwin de Hart zei, wil ik zeggen, Robert Vriezen, stop de tijd.
14: Ja, Bob trekt het kiekeboetkleed aan. Tot zover het uitgebreid regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Uit Noorwegen komt ze en 19 jaar was ze toen dit plaatje uitkwam. Lien Marleen, Sitting Down Here.
1: Op de kaart.
0: Nog één keer ruim baan voor Gwen Ouwehand. De verslaggever van Op de Kaart, die in het Haagse Westbroek Park is terechtgekomen, waar een groot theaterfestival wordt opgebouwd. Theaterfestival De Parade. Zeg ik heel even uit mijn hoofd. Gwen,
2: heel goed.
0: Ben je daar nog steeds haringen aan het slaan om al die theatertenten op te zetten voor vanavond, als het open gaat voor het eerst?
2: Ja. En ik heb een heel erg slecht nieuws, Bob. Huh? Want ik dacht, ik wil toch eventjes die beruchte windmolen uitproberen. Maar die beruchte windmolen blijft nog dicht. En dat blijft nog zeker tot 6 uur het geval. Want dan gaat het festivalterrein open. Ah. En nog slechter nieuws. De Sangria Bar dus ook. Die blijft ook nog eventjes gesloten. Dus ja, we moeten het toch eventjes houden bij alle mooie dingen die hier te zien zijn. En dan heb ik het toch vooral over echt die theatertenten die echt nog van, zoals je hoort, van hout zijn. Zoals je ze ziet in films, zoals Grease van vroeger. Ik weet niet of je dan een beetje een beeld erbij krijgt.
3: Ja.
2: En Joost van der Loo, die is zijn eigen theatertent aan het opbouwen. Joost, hoe voel je je?
4: Nou, ik begin me rustiger te voelen. Want ik heb net echt 4 uur lang keihard gewerkt. En nu wordt de beamer, die blijkt zo slim te zijn, dat hij zichzelf scherp stelt. En ook zelf ziet waar het scherm is. En die beamer die is zo ongelooflijk duur en kostbaar en chic dat ik me bezorgd maakte.
2: Yeah.
4: Gaat hij het wel doen? Gaan we wel aankrijgen? Maar dat
2: is gelukt.
4: Hij is dus, ja, chic betekent in dit geval ook heel erg gebruiksvriendelijk en makkelijk.
2: Nou, wat fijn. En wat goed dat je je dan ook wat rustiger voelt. Dan kan je je echt gaan voorbereiden op de avond. Onkreukbaar op de Zuidas. Zo heet de voorstelling, hè?
4: Ja, Onkreukbaar op de Zuidas. En het is live journalistiek. Dus het is een non-fictie voorstelling. Het gaat over een journalistieke zoektocht die al 5 jaar bezig is. Die ik samen doe met Frederik de Jong. En ik heet dus Joost van der Loo. En we doen, en ik ben op zoek naar één iemand die onkreukbaar is op de Zuidas. En die dus zakelijk gezien heel succesvol is, maar moreel gezien ook op heel hoog niveau presteert.
2: Is het gelukt om die persoon te vinden?
4: Nog niet. Ik ben wel heel dichtbij op dit moment. In de voorstelling krijg je een inkijkje in het onderzoek. En word je ook meegenomen in hoe is het dan op die Zuidas? En hoe is het ook om moreel bezig te zijn, terwijl je ook een ontzettende kapitalist bent.
2: Ja, precies. Klinkt heel interessant. En dat gaat als allemaal hier gebeuren in deze theatertent, waar het, als je van buiten naar binnen gaat, ineens donker wordt. En met allemaal mooie lampenbolletjes aan de lucht. Een rode tent met blauw. Het is echt prachtig om te zien. Hoeveel mensen kunnen hier vanavond naar binnen?
4: Er kunnen 140 mensen in. En we hebben al gehoord dat het waarschijnlijk uitverkocht gaat zijn.
2: Zo.
4: De organisatie kwam net binnen en zei, ja, je moet die bankjes aan de voorkant die er nu nog niet staan. Er staan nu nog geen bankjes in het voorste gedeelte van de tent. Die moeten er wel echt gaan komen.
2: Dat is een goed teken, toch?
4: Dus dat is een goed teken, ja.
2: En daarna, je gaat 3 keer spelen, de voorstelling. Wat ga je dan daarna doen? Mag je dan slapen hier op het terrein? Of hoe zie ik dat voor me?
4: Nou, je mag ook in deze tent slapen. Dus ik heb mijn matrasje meegenomen om eventueel achter in de tent te slapen. Maar ik heb ook geregeld dat ik in de buurt hier bij een vriend, die woont een stukje verder hier in Den Haag, dat ik daar kan logeren.
2: Dat hangt er vanaf hoe lang het toch je nog wil afleggen vanavond.
4: Ja. En ook dat ik denk van, ja, ga ik morgen zelf even naar de kinderparade, want dat is natuurlijk overdag morgen.
2: Ja, er is echt veel te veel te doen en veel te veel om op te noemen hier, Bob. Ik zou het echt wel aan kunnen raden, hoor, aan iedereen. En dan moet je nagaan. Ik ben er alleen nog maar geweest tijdens het opbouwen.
3: Ja.
2: Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit ziet als het in volle glorie is.
0: Ik ga heel even snel tijd uitrekenen. Het is 1:15, 6 uur, dus toch 4 uur en een kwartier. Dan gaat het Sangria Bar open, dus ik kan me voorstellen dat jij daar even gewoon blijft voor het weekend.
2: Misschien kan ik Joost zijn matrasje eventjes lenen. Dan doe ik eventjes een nopje hier.
0: Ja, want jij hebt natuurlijk weer een lange dag gehad als de verslaggever bij
2: Precies,
0: Radio West.
2: Ja, je weet het, hè?
0: Gwen Ouw, ja, zeker. Ik ken de tijden goed. Tussen 5 uur gaat ook weer maandag de wekker voor mij.
2: Heerlijk.
0: Dus ik ken het inderdaad. Gwen Ouwehand, de verslaggever voor Op de Kaart in het Westbroekpark bij Theaterfestival De Parade. 17 dagen vanaf vanavond in dat Westbroekpark, het Theaterfestival. Gwen, bedankt. Hele fijne vrijdagmiddag.

0: Christie. I'm Gonna Make You Mine. En daarvoor Boudewijn de Groot met Jimmy.
1: Jouw plaat.
0: Daar eindigen we mee, altijd bij Menno in de middag. Het is de laatste van de week, dus ook de laatste jouw plaat. Het thema was Guilty Pleasures deze week. En Mirjam heeft een leuke gemaild. Zij schrijft: de koningin van de Guilty Pleasures is wat mij betreft Anita Meijer. Fijn weekend. Tot maandag. When

0: Yo, goed weekend verder. Bedankt weer.
1: Doei.
0: Doei, door. Tot de volgende.
2: In onze straat gaan we dus hier een heel grote geveltuin maken. Aan deze kant en ook nog hier langs de regenton gaan we dat doen.
3: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
4: Weet je, het is natuurlijk wel een straat, dus heel veel stoep, heel veel steen. Ja. Het is niet alsof je hier in een park woont of zo. Nee.
5: De Herderslaan is wel een relatief groene straat. Ja. Zeker ook als je kijkt naar de rest van de buurt hier aan de rand van het centrum en de Schilderswijk.
6: Ja, hoe fijn is dat als je een stukje groene oase in de Schilderswijk hebt?
3: Je ziet het in de groenste straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
7: Alleen op TV West.
8: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
16: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
17: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
16: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
18: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
16: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
19: Zometeen is het de beurt aan de Beach Boys in Muziek aan Zee.
20: Nu eerst het nieuws uit de regio. 2 uur is het. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning moeten binnenkort weer op gesprek komen bij hun provinciebestuur. Dat heeft de wettelijke verplichting om in te grijpen als een gemeente keer op keer te weinig huisvesting regelt. Na de zomer wordt duidelijk of gemeenten nog een laatste waarschuwing krijgen. In Zuid-Holland lopen 40 van de 50 gemeenten achter met het huisvesten van ontheemden. De A20 is vanaf vanavond 10 uur 2 weken afgesloten. Op het stuk tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein en Den Haag worden 11 kilometer asfalt en vangrails vervangen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor files en vertraging de komende 2 weken. En in het nieuwe voetbalseizoen gaat Katwijk in de openingswedstrijd van de tweede divisie op bezoek bij Spakenburg. Rijnsburgse Boys treft uit Jong Almere City. Kampioen van de tweede divisie, Quick Boys, speelt thuis tegen Volendam. Later in het seizoen, op 10 oktober en 13 maart, worden de derbies gespeeld tussen Quick Boys en Katwijk. Meer regionieuws hoor je straks om 2:30. Nu het andere nieuws.
21: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal.
1: Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar nog eens met 3%. En volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverden boetes de staatskas ongeveer 1 miljard euro op. De gevolgen van deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de FIOD. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Aansluitend verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart.
21: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam door een te hoge vrachtwagen 3 kilometer file bij de Schipholtunnel. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Ketelplein 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoop het Ridderkerk en Terbrechtseplein 9 kilometer file. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 7 kilometer file en een kwartier vertraging.
22: Van Uffelen. Das Boss, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
23: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
22: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
24: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
25: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
26: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
27: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Het lot van Ophelia weer nou, uitermate sfeervol bezongen door Taylor Swift uiteraard. Goedemiddag, nieuwe aflevering Muziek aan Zee. Het is vrijdag vandaag, het weekend komt eraan. En het is tijd

0: same.
1: Robbie Williams, The Road to Mandalay. Hij klinkt een beetje verdrietig, moet ik zeggen.
2: Tijd voor goed nieuws.
1: Het zou best eens kunnen komen doordat hij te weinig goed nieuws heeft gehad. Nou, maar ik heb wel goed nieuws. Heb je het een beetje meegekregen van die twee mensen die het Empire State Building hebben beklommen? En dan niet gewoon met de lift naar de bovenste verdieping, maar daarna nog dat antennepark in dat er boven op het gebouw staat. Dat is gauw nog een meter of 20, 30 hoog, denk ik. Daar hebben ze een banier ontvouwd en op dat banier staat wanneer de macht van de liefde voor de macht verslaat, dan pas kent de wereld vrede. En dat te onderstrepen, die prachtige spreuk, hebben ze zich nog verloofd ook daar. Verder zijn ze gearresteerd, hebben ze even vastgezeten, maar ik denk niet dat ze een hele hoge straf krijgen. Dat vind ik goed nieuws.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
1: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Happy Hour at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.
2: Eerder te horen op Radio West.
3: Ze lopen er eigenlijk achteraan tot het vrouwtje een beetje stil blijft staan en het toelaat dat hij er bovenop mag komen. En dan zullen ze gaan paren.
4: Dat ziet er eigenlijk een beetje uit als een dans, alsof ze danspasjes doen met elkaar.
5: Dit moeten we natuurlijk een beetje gepast doen natuurlijk. Een beetje romantisch verslag alsjeblieft, Bob, hiervan, alsjeblieft.
4: Ja, want het ene mannetjesflamingootje gaat achter het andere vrouwtjesflamingo aan. Die zet de ene poot voor de andere poot. Die kijkt een beetje naar die dijen die flamingo heeft. En die denkt, nou, lekkere flamingo-dijkjes. Dus kan ik daar wat mee? Nou, die vrouwtjesflamingo die speelt nog een beetje hard to get. Hè. Die steekt zo een beetje die veren op. En die denkt, nou, niet doen, niet doen. Dan gaan die vleugels bijt van die mannetjesflamingo. Die zegt, kom hier, mon amour. En die... Die zet nog een mooie stem op en die knipoog. Ik zie hem eens een knipoog inderdaad. Wat komt daar? Een doos bonbons komt er onder die vleugel vandaan. Dat is ook wel heel apart om te zien, Menno. Ja, nou nu, dat vrouwtje van Mingo die zwicht natuurlijk, dat snap je. Dat begrijp je. Ja, die denkt inderdaad van oelala, wat is dit voor een leuke man, zeg. Potverdorie, zeg.
5: Goed zo, genoeg.
4: Nou, en dan gaan ze, ja.
5: Het is helemaal duidelijk, Bob. Tot zo, hè.
4: Tot zo.

0: De flamingo's heb ik achter me gelaten. Die zaten lekker te roken, eventjes met elkaar. Zo'n sigaret is toch altijd prettig. Na zo'n
1: vrijpartij.
0: Ja, precies. Ja.
2: Radio West. Altijd dichterbij.
3: Dit is Radio West.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Op het Groningerland in de oude pastorie van Wester-Emden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
9: Ik koos wat mij raakte.
8: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
10: Oh, wat een goal!
11: Goal?
12: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
0: Goedemiddag, mijn naam is Richard Grootbot. Hier is het regionieuws. Bij een steekpartij in Leidschendam zijn rond de middaguur meerdere mensen gewond geraakt. De verdachte zelf raakte mogelijk ook gewond, meldt de politie. Er is in ieder geval één verdachte aangehouden. Op beelden is te zien dat drie mensen met de ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het steekincident vond plaats in een huis aan de Westboslaan in Leidschendam. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning, moeten binnenkort op gesprek komen bij het provinciebestuur. De provincie heeft de wettelijke verplichting om in te grijpen als een gemeente keer op keer te weinig woningen regelt voor statushouders. Na de zomer wordt duidelijk of gemeenten nog een laatste waarschuwing krijgen. In Zuid-Holland lopen 40 van de 50 gemeenten achter met huizen voor statushouders. De A20 is vanavond 10 uur voor 2 weken afgesloten. Dat komt door werkzaamheden. Op het stuk tussen de knooppunten Terbrechtseplein en het Kleinpolderplein in Den Haag worden 11 kilometer asfalt en vangrails vervangen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor files en vertragingen die kunnen oplopen tot een uur. De werkzaamheden duren 2 weken. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl. Eerst even het weer.
13: De rest van de middag blijft het een afwisseling van zonneschijn en stapelwolken. Soms weer wat meer bewolking, soms weer iets meer zonneschijn. Het is 20 of 21 graden met matige noordwestelijke wind. Nou, vanavond en vannacht zijn er opklaringen, ook wat bewolking. De wind zwakt af, draait naar het zuidwesten en het wordt vannacht 13 of 14 graden. Morgen zijn er opnieuw perioden met de zon, ook weer stapelwolken, er verandert niet veel. Heel misschien dat er een enkel buitje passeert morgenochtend, maar over het algemeen is het een droge zaterdag. Het wordt morgenmiddag 23 of 24 graden met matige west-zuidwestenwind. Zondag wordt het 22 of 23 graden met wolkenvelden, af en toe zon, misschien een enkele bui. En ook begin volgende week kan er af en toe een bui passeren, ook wat zon en 's middags 23 graden ongeveer.
0: Het is niet heel druk op de weg, maar toch even kort verkeersinformatie van de ANWB.
14: Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoofddorp en Zoetewoude-Rijndijk 18 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Heeft te maken met de afgesloten A44, die is tot morgenochtend dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Ook daar is de rechte rijstrook dicht. En op de A20 hoek van Holland-Gouden bij Moordrecht ook ruim 10 minuten oponthoud.
2: Muziek aan zee.

Dank u wel voor de muziek. Ik weet niet precies aan wie dat dankwoord is gericht, maar misschien wel aan de mensen van Radio West die leuke plaatjes voor je draaien. Thank you for the music was dat van ABBA. En hier is Bloem. Even aan mijn moeder vragen. Bloem.

Het Haags Beat Festival en het Zuiderparktheater komt er weer aan. En volgende week geeft Radio West echt de allerlaatste kaarten weg. Op zondag 16 augustus brengen bekende artiesten een ode aan de Haagse helden die Den Haag muzikaal op de kaart hebben gezet. Met optredens van Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk van de Golden Earring, Jet Rebel, Bo Saris, De Bintangs en Grupo Sportivo. De allerlaatste kaarten voor het Haags Beat Festival win je volgende week alleen op Radio West.

0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... Tot over 10 minuten. Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op, zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
3: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit, hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
2: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
8: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
9: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
8: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
9: Al 100 jaar.
8: Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
10: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
11: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
10: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
12: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
10: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
13: Onder andere Elvis en Bob Dylan in Muziek aan Zee zometeen.
14: Eerst het regionieuws, ik ben Richard Grootbot. Bij een steekpartij in Leidschendam zijn in een woning 3 mensen gewond geraakt. Over de ernst van de verwondingen is nog niets duidelijk. Wel zijn gewonden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de straat is een traumahelikopter geland die een traumaarts naar de plek heeft gebracht. Er is een verdachte aangehouden, mogelijk is hij zelf ook een van de gewonden. Ander nieuws gaat over gemeenten in onze regio die te langzaam zijn met het regelen van woningen voor statushouders. Dat zijn in onze regio 40 van de 50 gemeenten. Ze krijgen een gesprek met het provinciebestuur, mogelijk voor een laatste waarschuwing. En de A20 is vanaf vanavond 10 uur 2 weken lang afgesloten. Het komt door werkzaamheden. Op het stuk tussen de knooppunten Terbrechtseplein, Kleinpolderplein en Den Haag worden 11 kilometer asfalt en vangrails vervangen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor files en vertragingen die kunnen oplopen tot 1 uur. Meer regionieuws hoort u om 3:30. Nu het overig nieuws.
15: Lieselotte Thomas met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar met 3% en volgend jaar stijgen ze weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. De komende tijd moeten nog andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad kijken naar de hoge boetes. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven als Apple en Microsoft. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. De Nederlandse Bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. De politie heeft niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kan worden aangewezen. De politie concludeerde eerder al dat het waarschijnlijk een ongeluk was. Het weer, vooral in het zuiden zon, op andere plekken ook stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
17: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
18: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
7: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
8: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
9: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
8: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
9: Al 100 jaar.
8: Van der Geest.
9: Dat is verhuizen en meer.
18: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
19: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Lekker begin van muziek, als uit 2 uur tenminste. Bob Dylan, Knockin' on Heaven's Door en daarvoor Incognito, Don't You Worry About a Thing. Ja, dat is een goed advies, maar als ik 's ochtends zo die kranten zie, dan denk ik van, oeh, maak misschien toch af en toe een beetje zorgen. Liedje is leuk. En we gaan door met Miley Cyrus samen met Lindsey Buckingham. Een ode aan haar vader, ook een heel bekend popartiest, Billy Ray Cyrus. En dit is Secrets bij Radio West.

Elvis Presley, His Latest Flame. En hebben we nog tijd voor iets heel moois? Ik hoop het wel. Dit is Queen en het prachtige The Love of My Life.

0: vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow,
3: kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
6: Goedemiddag, mijn naam is Richard Grootpot. Dit is het Regio Nieuws. Den Haag krijgt waarschijnlijk snel een nieuw stadsbestuur. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA zitten in een eindfase. Volgens bronnen op het stadhuis presenteren de 4 partijen binnen 2 weken een akkoord. Sinds eind mei voert Richard de Mos onderhandelingen. Hij beloofde dat Den Haag voor de zomervakantie een nieuw bestuur zou hebben. En dat lijkt hij waar te kunnen maken. De jongen die vorige week door een auto in Den Haag werd aangereden, is in het ziekenhuis overleden. Het ongeluk gebeurde vorige week donderdag op de Kennedylaan in Den Haag. De jongen reed op een step en werd geschept door de auto. De politie zoekt nog getuigen van het ongeluk. Bij een steekpartij in Leidschendam zijn in een woning 3 mensen gewond geraakt. Over de ernst van de verwondingen is nog niets duidelijk. Wel zijn er gewonden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de straat is een traumahelikopter geland die een arts naar de plek heeft gebracht. Er is een verdachte aangehouden. Mogelijk is hij zelf ook een van de gewonden.
7: En voor het weerbericht gaan we nu naar Jordi Bloem.
8: De rest van de middag blijft het een afwisseling van zonneschijn en stapelwolken. Soms weer wat meer bewolking, soms weer iets meer zonneschijn. Het is 20 of 21 graden met matige noordwestelijke wind. Nou, vanavond en vannacht zijn er opklaringen, ook wat bewolking. De wind zwakt af, draait naar het zuidwesten en het wordt vannacht 13 of 14 graden. Morgen zijn er opnieuw perioden met de zon, ook weer stapelwolken, er verandert niet veel. Heel misschien dat er een enkel buitje passeert morgenochtend, maar over het algemeen is het een droge zaterdag. Het wordt morgenmiddag 23 of 24 graden met matige west-zuidwestenwind. Zondag wordt het 22 of 23 graden met wolkenvelden, af en toe zon, misschien een enkele bui. En ook begin volgende week kan er af en toe een bui passeren, ook wat zon en 's middags 23 graden ongeveer.
6: Dan verkeersinformatie van de ANWB, Helene de Geest.
9: Er staat zo'n 120 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 Den Haag-Amsterdam een lange file tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet. De vertraging is 30 minuten. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn er 2 rijstroken dicht. De andere kant op, van Amsterdam naar Den Haag, tussen Schiphol en Roelevarensveen, 20 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd op de A12, Den Haag-Utrecht bij Nieuwerbrug. Alle rijstroken zijn vrij, maar je staat nog wel een kwartier in de file. Op de A20 Gouda Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein, 20 minuten vertraging. En op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan de IJssel, tussen de aansluiting met de A20 en Capelle aan de IJssel, ook 30 minuten vertraging.
6: Dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
10: Muziek aan zee.

Twee dansliedjes achter elkaar hier bij Radio West. En de eerste was You Might Need Some Money van Shola Ama. En het is nu, zoals altijd, tijd voor de dansplaat van de dag. Dus het is ook vrijdag, dus we hebben er extra leuk uitgekozen.

Nou, dat was de protestsong van Pink Floyd. Another Brick in the Wall. Van natuurlijk de opera, zou je haast wel kunnen zeggen. Of het dubbelalbum van Pink Floyd, The Wall. Ik heb het genoegen mogen smaken om dat een keer live te zien. Dat was een mooi spektakel. Een paar keer in de wereld uitgevoerd. En ik mocht er een keer bij zijn. Och, wat was ik daar blij mee.

Ryan Paris, Dolce Vita. Hey, Muziek aan Zee zit er voor mij voorlopig even op. Als Marjolein weer op vakantie gaat, dan zal ik haar weer vervangen. Maar ze is er aanstaande maandag weer en ze zit vast vol verhalen over de maanden dat ze weg is geweest en heeft genoten van de welverdiende rust. Dus geniet ervan alvast. Aanstaande maandag 2:00. Ik wens je een fijn weekend en tot een andere keer. Wow.

0: Zondagochtend is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma staat onder andere Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky. Het residentieorkest koffieconcert, zondagochtend om 10 en om 11 uur.
1: Alleen op TV West.
2: Eerder te horen op Radio West.
3: Jij krijgt natuurlijk een kleinigheidje van ons. Weet je nog wat je toen zei?
4: Oh, ja. Ja, toen zei ik, kom Boep het langsbrengen.
3: Ja, maar ja, we kunnen die verrassing natuurlijk niet de hele tijd...
4: Oh, nee, dan meen je niet.
3: Wat gebeurt er?
4: Pyjama.
3: Wat is er? Wat gebeurt er dan? Dan gaat een bel hierheen, hè?
4: Ja, maar ik kan de deur niet open doen.
3: Natuurlijk wel, wat maakt het uit?
4: Wij wachten wel.
3: Wij wachten wel.
4: Oh, wat erg dit.
5: Ik kom voor Irene.
6: Ja, die zit boven aan de
5: telefoon. Die zit boven aan de telefoon. Ja, in de pyjama begrijp ik. Mag ik naar boven komen, Irene?
7: Kijk, ik sta dus mijn baby doen.
5: Het is 11 uur geweest, Irene. Ja. Jij zit nog in je badjas. Nou, jij vroeg zo expliciet, kom Bob Brinkman het langsbrengen.
7: Ja, klopt. Ja.
5: Dan ben ik de moeilijkste niet.
7: Nee, hartstikke leuk. Leuk om jou in het echt te zien.
5: Nou, valt het mee, valt het tegen?
7: Nee, valt wel mee.
5: Oh, gelukkig.
7: Valt wel mee.
2: Radio West. Altijd dichterbij.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: In Westcom thuis straks de ontknoping van ons spel, de tijdmachine. Wie gaat er in de finale vandoor met dat Kiboe dameshorloge? Het is 4:00, het nieuws, de hoofdpunt uit het nieuws uit onze regio krijg je van Richard Grootbot.
7: Goedemiddag, Bos. Den Haag krijgt waarschijnlijk snel een nieuw stadsbestuur. De coalitieonderhandelingen tussen Den Haag, Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA zitten in de eindfase. Volgens bronnen op het stadhuis zijn ze binnen 2 weken rond. De jongen die vorige week door een auto in Den Haag werd aangereden, is in het ziekenhuis overleden. Het ongeluk gebeurde vorige week donderdag op de Kennedylaan. De jongen reed op een step en werd geschept. Bij een steekpartij in Leidschendam zijn in een huis 3 mensen gewond geraakt. Over de ernst van de verwonding is nog niks duidelijk. Wel zijn er gewonden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte aangehouden, mogelijk zelf ook een van die gewonden. Meer regio nieuws om 4:30, nu het overig nieuws.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de 2 mensen die gewond raakten. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een 3e persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 locaties honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien ontstond een zuurstoftekort in het water. Het waterschap in Friesland regelt extra schoon water op plekken waar vissen nog te redden zijn. Het weer, vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Radio West files en vertragingen bij de ANWB, Helene de Geest.
9: Er staat bij elkaar zo'n 150 kilometer file in de regio. Dat is behoorlijk wat. Er is onder andere een ongeluk gebeurd op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp. Daar zijn twee rijstroken dicht, kost je vanaf knooppunt Ypenburg een half uur. De andere kant op van Amsterdam naar Den Haag is het ook extra druk, omdat de A44 dicht is die richting op. Tussen knooppunten Hoek en Hoogmade 13 kilometer file en 25 minuten vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein een kwartier vertraging. A12 Arnhem-Den Haag bij Harmelen een kwartier. En op de A20 Gouden Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging een half uur. Op de N206 Zoetermeer-Heemstede bij Zoeterwoude-Dorp ook 20 minuten vertraging.
10: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
11: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
12: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
11: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Alping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
14: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
16: Tot 7 uur, West komt thuis.
17: Dit

ABC, Poison Arrow op Radio West. Goedemiddag. 9 minuutjes over 4 uur. West komt thuis tot 7 uur vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. Ja, je weet het wel, hè? Als er een beroemde nieuwslezer op tv met pensioen gaat, of een, ja, ik zeg maar wat, een hoogwaardigheidsbekleder, dan, nou, dan krijgt hij behoorlijk wat aandacht. Als hij dus ja, zijn laatste werkdag heeft. Nou, ook behoorlijk aandacht krijgt Magic Mike. Hij is verkeersregelaar. Hij staat al ruim 2,5 jaar langs de Bezuidenhoutseweg in Den Haag. En dat, die man die valt op bij heel veel mensen. Een voorbijganger kan bijvoorbeeld een high five van hem verwachten, op zijn minst. En daarmee is hij dus overduidelijk een vertrouwd gezicht geworden. Maar ja, er komt dus een einde aan. En ook wij zetten hem dus een klein beetje in het zonnetje. Magic Mike, de verkeersregelaar. En verderop in het programma de finale van De Tijdmachine. We gaan deze week, we gaan vanmiddag dat mooie dameshorloge natuurlijk in de finale eruit laten gaan. Dat kan niet anders. Maar ja, wie gaat die finale spelen? Dat is nog even de vraag. De magische dobbelsteen moet daarover nog een oordeel vellen. Verderop in het programma natuurlijk de kopstartplaat. Het rondje regio Leiden komt eraan. En een leuke in zijn achteruit vanavond. Niet te moeilijk, want die van gisteravond die was toch wel pittig. En daardoor belden de eerste nou weinig mensen. En toen werd het toch heel druk aan de telefoon. Want ja, dan gaat toch iedereen het proberen. En dat is het leuke van zo'n spelletje, hè. Je wordt dan toch nieuwsgierig, ga je toch proberen. Dat is precies wat we willen natuurlijk. Dit zijn de Corrs met Radio.

0: Een ABC'tje op Radio West. Jackson 5 hoorde je. 17 over 4. West komt thuis. Ja, de man heeft een grote glimlach op zijn gezicht. Hij zegt iedereen gedag. Al 2,5 jaar staat verkeersregelaar Mike, ook wel Magic Mike genoemd, langs de Bezuidenhoutse weg in Den Haag. Elke voorbijganger die kan van hem minstens een high five verwachten. En hij is daarmee een zeer vertrouwd gezicht geworden daar zo op dat plekje langs de Bezuidenhoutse weg. Dat moet natuurlijk ergens in de buurt zijn van ons politieke centrum. Dat kan niet anders, want anders staat er niet altijd een verkeersregelaar. Vertrouwd gezicht, maar er komt wel een einde aan. Want de goede man die gaat hoogstwaarschijnlijk met pensioen. Nou, dat vraag ik natuurlijk aan Jelle en Loes. Zit hier bij mij in de studio. Loes, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik begin gewoon bij jou. Jij bent de dame in dit gezelschap. Ja, zijn laatste dag. Pensioen komt eraan. Jullie zijn langs geweest, hè?
1: Wij zijn langs geweest, ja. En het is eigenlijk nog veel erger. Hij gaat niet met pensioen.
0: Oh.
1: Maar het ding is dat de werkzaamheden zijn daar klaar.
0: Oh.
1: Dus hij moet ergens anders neergezet worden.
0: Oh, dus hij, hij moet dus nog wel even doorwerken.
1: Hij moet nog wel even doorwerken, ja. Ja.
0: Maar Jelle, is hij op leeftijd? Of,
2: Nou, hij is in de 60, maar hij wil nog wel even door. En het liefst wil hij op dat plekje blijven. En dat willen de mensen daar eigenlijk ook. Want je ziet gewoon, we zijn daar vanochtend geweest. Hij wordt door iedereen aangesproken.
0: Maar hoe kan dat? Heeft hij zo'n open gezicht, zo'n open uitstraling? Hoe zit dat bij die man?
2: Nou ja, hij is gewoon heel vrolijk. En iedereen die langskomt, die krijgt een high five. Die continu zegt iedereen, hey, hoe is het? En het is gewoon heel gezellig daar zo eigenlijk.
0: Wat leuk, joh.
2: Ja.
0: Maar goed, hij moet dus naar een andere plek, want het houdt daar op. Of houdt het daar voor hem op? Hoe zit dat?
1: Het houdt daar voor hem op. En hij is er zelf ook best wel verdrietig onder, hoor. Want hoe hij zegt, is inderdaad dat hij zegt, joh, Den Haag heeft zulke leuke, aardige mensen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, nou, maar dat krijg je natuurlijk. Als je zo naar iedereen glimlacht, ja, dan krijg je dat terug.
0: Ja, ja, wat je uitstraalt, krijg je terug natuurlijk.
2: Ja, en hij krijgt het letterlijk terug, want hij krijgt ook heel veel cadeaus. Hij liet een stapeltje cadeaus zien wat hij vanochtend na 3 uur daar te hebben gestaan al had gekregen. Nou, een stapeltje van kaarten, cadeaus. Ook van de Tweede Kamer kreeg hij cadeautjes.
0: Nou.
2: Allemaal mensen die gewoon blij zijn dat hij daar is geweest. En het is gewoon heel bijzonder om te zien hoe hij daar door iedereen wordt herkend.
1: Maar iedereen herkent jou ook, hè?
3: Ja, ik vind het leuk, ja. Met mensen contact maken. Dus ik vind het leuk om addict te zijn, ja.
4: Vreselijk, ik zal hem ontzettend missen. He makes my day.
1: En elke dag was hij vrolijk toen hij hier...
4: Altijd stralend, in de kou, in de warmte, altijd stralend.
3: Ik hou van Den Haag, met veel leuke mensen. Addict mensen.
0: Ja, ik hoor sowieso een soort Surinaamse tongval bij hem. Maar ook een beetje, zit een beetje Engels doorheen. Kan dat kloppen wat ik daar hoor? Of...
2: Ja, het is een beetje gebrekkig Nederlands wat hij heeft. Ja. Ik weet eigenlijk niet waar hij vandaan komt.
0: Nou ja, wie weet is het namelijk een half Amerikaan ook nog of zo.
1: Nee, ik geloof dat hij uit Congo komt. Tenminste, dat is wat ik heb gelezen.
0: Ja?
1: En hij woont in Almere. Dus moet je nagaan dat hij ook nog elke dag naar Den Haag komt.
0: Elke dag in de file.
1: Ja. Ja. Nog steeds zo'n glimlach op zijn gezicht heeft om daar iedereen te begroeten.
0: Ja, joh, wat leuk, joh. Maar was er, Loes, een reden voor dat hij daar op die werkplek weg moest? Is dat in het kader van job rotation? Ik zeg maar wat.
1: Nee, het is omdat die werkzaamheden daar klaar zijn.
0: Oh, die zijn er gewoon
2: klaar. Het contract is gewoon klaar nu, zeg maar, zoals hij het zei.
1: Ja, dus er zijn geen verkeersregelaars meer nodig.
0: Nou,
1: ja.
0: Die Magic Mike toch. Hij vindt het natuurlijk super jammer dat hij daar weggaat, want hij vindt iedereen lief. Weet hij al waar hij gestationeerd gaat worden?
2: Nee. Dat weet ik nog niet. Maar hij hoopt gewoon dicht bij die plek. En ja, ik moet wel zeggen, wij zijn er zelf ook zo enthousiast van geworden.
1: Ja.
2: Dus we hebben ook zoiets van, we hopen dat de gemeente of andere mensen luisteren.
0: Ja, zijn werkgever. Ik weet niet wie zijn werkgever is. Maar
2: ja,
0: dat
2: weten we ook niet. We moeten een soort oproepje plaatsen. Zorg dat deze man in Den Haag blijft. Want je merkt echt dat die duizenden mensen die langs hem fietsen elke dag, die worden gewoon een stukje vrolijker. Dus eigenlijk wordt Den Haag een stukje vrolijker door hem.
0: Geweldig.
1: We hebben hem nodig.
0: Ja, absoluut. Sterker, ik vind dat we hem gewoon in de regering moeten zetten.
2: Ja. Volgens mij ook. Ik denk het ook.
0: Hey jongens, dankjewel.
2: Hoi.

Een mooi liedje van Snelle, Laat het licht aan. We hadden het natuurlijk net over Magic Mike, hè, die verkeersregelaar die daar weg moet van het plekje bij de Bezuidenhoutseweg. Vanavond kun je dat ook even op televisie zien bij ons in West Vandaag. Dan kun je zien hoe Mike eruit ziet en hoe die de mensen dus altijd op zijn hand weet te krijgen met zijn uitstraling. Hartstikke goed. Tot aan het nieuws van 4:30 is dit Fairground Attraction, het liedje Perfect.

0: klaargemaakt voor Nick Taylor.
1: Gitarist van Adele, de bassist van AC/DC.
2: Tije Wijnterp is gitarist en gitaarbouwer. Een markant persoon die helemaal zijn eigen gang gaat. Dat zit niet altijd mee.
3: De status van Tije Guitars vandaag. Nashville werkplaats kost alleen maar geld. Die hebben ze dichtgegooid. Alle employés zijn weg.
4: Ik zei tegen hem, Tije, energie gaat niet verloren. Dus alles wat je hierin steekt, komt er een keer uit.
2: Je ziet het in de documentaire Tije, de Master. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
10: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
11: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krüller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
12: Het is zo'n beetje 5:01. Je luistert naar Radio West. In de studio aangeschoven voor het nieuws, Richard Grootbot. Ries, goedemiddag.
13: Goedemiddag, Bas. Studenten die stage lopen en er niks voor krijgen, dat moet binnen nu 1,5 jaar voorbij zijn. Alle studenten in mbo, hbo en op universiteiten moeten een financiële vergoeding ontvangen als ze stage lopen. Het kabinet wil dat in een wet vastleggen. Dat zegt onderwijsminister Rianne Letschert.
14: Dat betekent dat alle jongeren die stage lopen, of je nou een mbo'er bent, een hbo'er, of je gaat naar de universiteit, dat je een recht krijgt om een stagevergoeding te krijgen. En dat is nu namelijk nog niet in de wet neergelegd. Met als gevolg dat er best wel willekeur is. De ene student krijgt het wel, de ander krijgt het niet. En dat wil ik gewoon gelijk trekken.
13: Maar ja, wat ze dan niet in de wet vastleggen is hoe hoog die stagevergoeding wordt. Dus komt ook geen minimumbedrag. Heb jij, toen je stage liep, vergoeding gekregen?
12: Ja, ik heb vergoeding gekregen. En sterker nog, het was zelfs zo dat in mijn, noem het maar, sollicitatiegesprek met de plek waar ik stage liep, werd gevraagd, nou, wat is dan een beetje de gangbare hoogte van de stagevergoeding? Uh-huh. Zei ik, nou ja, 800 gulden, dat is een prima bedrag. nou, zei de directeur, dan krijg je van mij 800 gulden.
13: En zoog je dat uit je duim, dat bedrag?
12: Of? Nee, maar dat was ook het maximum, zeg maar, wat mogelijk was volgens mijn school.
13: 1988 kreeg ik bij Radio Stad Amsterdam 350 gulden.
12: Ja, dat is ook niet verkeerd.
13: Dat is niet slecht.
12: Nee. En dat is natuurlijk geld bovenop je zakgeld of je bijverdiensten. Ja. Dus.
13: Maar goed, de verschillen in hoogte kunnen dus ook over 1,5 jaar er nog altijd zijn. Maar dan krijgt in ieder geval iedereen iets, zo is de bedoeling. En het staat nu dus in een wet.
12: Ja.
13: Ander nieuws, want Den Haag krijgt waarschijnlijk snel een nieuw stadsbestuur. Coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA, die zitten in een eindfase. Volgens bronnen op het stadhuis zijn ze binnen 2 weken zelfs rond. Richard de Mos had ook al een tijdje geleden toegezegd dat hij voor de zomervakantie rond wilde zijn.
12: Ja,
13: dus dat
12: gaat waarschijnlijk wel lukken. Ja. Leuk hoor, goed. Ja. Heel goed.
13: Bij een steekpartij in Leidschendam zijn in een huis 3 mensen gewond geraakt. Over de ernst van de verwonding is nog altijd niets duidelijk. Wel zijn er gewonden met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Er is 1 verdachte aangehouden. Mogelijk is die zelf ook 1 van de gewonden.
12: Dankjewel, Ries. Dan gaan we natuurlijk naar Jordi Bloem voor het weer. Jordi!
15: Ah, die was.
12: Ja, Jordi, wat krijgen we de komende dagen?
15: Nou, het blijft toch een beetje hetzelfde zomer.
0: weer eigenlijk de komende dagen. Misschien aan het einde van de week dat we weer een hitteopstoot krijgen. Maar vanavond en vannacht koelt het lekker af. Er zijn opklaringen, er is ook wat bewolking. En de temperatuur daalt vannacht naar 12 tot 15 graden in de regio, met zwakke of matige naar zuidwest draaiende wind. Morgen matige west-zuidwestenwind. Er worden wolkenvelden aangevoerd. Bij tijden zien we ook de zon. Perioden met zon en stapelwolken. Misschien dat het morgenochtend een buitje passeert, maar over het algemeen is het morgen droog, hoor. En het wordt 22 of 23 graden. Zondag, maandag en dinsdag verandert er niet veel. Er zijn wolkenvelden, af en toe zien we ook de zon. Bij tijden kan er eens een bui passeren. Het zijn allemaal hele kleine hoeveelheden aan neerslag. De nachten die worden trouwens wat warmer, de lucht wordt iets vochtiger. Woensdag weer wat meer zon en 22 graden. Maar vanaf donderdag wordt het duidelijk warmer. Het zijn droge dagen naar verwachting, met ook aardig wat zonneschijn.
12: Het is echt zomer, dat kun je wel horen. Bij de ANWB zit Helene de Geest. Helene, hebben we niet zo'n achtelijk drukke avondspits als gisteren?
15: Nou, iets minder druk, maar het valt me niet mee, eerlijk gezegd.
12: Ik hoor het aan je. Ja.
15: Nee, het is hartstikke druk. Op de A4 weer, van Rotterdam naar Amsterdam ditmaal, tussen Ypenburg en Zoeterwoude-dorp, 20 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. De andere kant op, van Amsterdam naar Rotterdam, tussen Roelevarensveen en Den Haag-Zuid, ook 27 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar is de vertraging 25 minuten. En dat heeft te maken met de afgesloten A44, want die is nu richting Den Haag dicht tot morgenochtend 9 uur. Op de A4 verderop richting Rotterdam, tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Benelux, ook nog 20 minuten vertraging. Een andere drukke weg is de A12, Arnhem-Den Haag, tussen Bunnik en Woerden sta je ook 20 minuten in de file. Op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Terbrechtseplein 20 minuten. En op de N219 Zevenhuizen Capelle aan de IJssel bij Capelle aan de IJssel ook weer 20 minuten oponthoud.
12: Helene, dankjewel. Tot straks weer.
15: Joep.
13: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: Straks de finale van de tijdmachine.

0: De Eagles 1972, Take It Easy.
1: De Radio West Tijdmachine.
0: Zometeen is het tijd voor het spelen van de finale van ons spel De Tijdmachine. De hele week hebben we lopen adverteren met dat mooie Kibu dameshorloge. Een WK dameshorloge van Haags Fabrikaat. Te winnen in de finale ronde van De Tijdmachine. En het is bijna zover. Zometeen ga ik bellen degene die door de dobbelsteen is uitverkozen om de finale met mij te spelen. Wie dat is, dat hoor je natuurlijk zometeen. Eerst laten we Alvaro Soler nog een moppie zingen over De Taille. En dan gaat het natuurlijk over de heupbewegingen bij dansen op muziek. La Cintura. Está cago.

0: De zomerse klanken van Alvaro Soler, La Cintura, op Radio West.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, en zo gaan we een erotische dans verruilen voor de tijdmachine. En ik stap in die tijdmachine met de kandidaat voor het spelen van de finale van deze week. En dat is Rob van Reewijk en hij is van Schravenzande. Dag Rob.
2: Goeiedag.
0: Goeiedag. Hallo. Ja, hoi, hoi. Het is ongelooflijk hè. Begin van de week geloof ik. In West wordt wakker. Heb je meegedaan aan het spelletje. Ja. En nou ja, de digitale dobbelsteen heeft jou uitverkozen voor het spelen van de finale.
2: Nou, fantastisch. Ja. Daar ben ik blij mee hoor.
0: Heb jij iemand die je blij kan maken met dat WK dameshorloge van Kibu?
2: Ja, mijn meisje.
0: Oh, mooi. Ja, ja, ja, ja. Ja, het, ja, is, ja, het, is, ja, het is een WK-horloge Rob, maar ja, we liggen eruit hè.
2: Ja, maar dat idee dat had ik voordat we gingen beginnen. Maar...
0: ja, je had er niet bijster veel vertrouwen in als ik jou zo hoor.
2: Nee, niet echt.
0: Zag je ze uitgedrukt?
2: Wel
0: ja.
2: Hoop hoor, wel hoop hoor.
0: Ja, hoop wel. Hoop hadden we allemaal wel inderdaad. Maar ja, toen jij die opstelling zag tegen Marokko met die 5 verdedigers, wat dacht je toen?
2: Jammer.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja,
2: jammer.
0: Ja.
2: Nee hoor, kijk, we zijn met 18 miljoen bondcoaches, ja. Ja, en ik ben er ook één van.
0: Ja, zijn we allemaal een beetje daarom. Ja. Maar goed, Koeman was wel snel met het trekken van zijn conclusies hè, binnen 24 uur.
2: Ja, maar zou het niet zo zijn geweest dat ze hem anders ontslag hadden gegeven?
0: Het zou zomaar kunnen, want er waren volgens mij wel prestatieafspraken gemaakt of zo met de KNVB. Ja, volgens mij wel. Maar goed, joh, het zal me oxideren, Rob. Ik was er niet bij en ik vind het jammer. En we zien volgende keer wel weer verder. Ja, toch?
2: Ja, toch? Ja.
0: Zo is het me net, Rob. Weet je wat we doen? We lopen hier naar de tijdmachine. Hij staat hier bij ons buiten voor de deur. Hoi. Lekker te blinken in het zonnetje. Heb jij je speciale tijdreisbroek aangetrokken?
2: Ja.
0: Goed zo.
2: Ja, met bretels.
0: Met bretels. Kijk, daar kunnen we wat mee. Daar kunnen we mee. Nou, voorzichtig met dat trapje naar boven. En als je nou eenmaal zit in het linkerstoeltje, dan moet je maar eventjes een klap geven op de blauwe knop. En dan gaan we.
2: Ja.
0: Hoppakee. Jou, Rob. Nou, we doen de deuren dicht, anders kukelen we eruit.
1: Deuren gaan dicht.
0: Dat moet je natuurlijk niet hebben. En dan gaan de raderen draaien, de lampen gaan knipperen. Waar gaan we deze keer naartoe?
1: 1, 9, 9, 1.
0: Ah, we gaan naar 1991, let op.
1: Deuren gaan open.
0: Ja, ik zat nog op school 1991. Ik had eigenlijk al klaar kunnen zijn, maar ik deed er ietsje langer over. En dat dus. En wat deed jij in 1991, Rob?
2: Ik was bezig met mijn oud rijbewijs. Ik wilde chauffeur worden.
0: En is dat ook gelukt later? En ben je ook chauffeur geworden?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: En nog steeds op de vrachtwagen?
2: Ja, absoluut.
0: Joh, elke dag vroeg je bed uit of gaat dat wel?
2: Nee hoor, dat valt wel mee.
0: Rij je nationaal of rij je zelfs in de buurt of rij je internationaal?
2: Nee, dat heb ik allemaal wel in het verleden gedaan. Ik rij sinds een jaar of 6 lokaal.
0: Oh, oké. Okay. En dat bevalt goed?
2: Prima. Prima.
0: Leuk, joh. Is het zo dat jij al kan zeggen van nou, ik ben al een beetje aan het afbouwen, zeg maar. Ik hoef niet alle zware dingen meer te doen en al dat soort dingen?
2: Nou, die positie heb ik nog niet, hoor.
0: Oh, dan moeten we toch wel eens even...
2: Nee, ik wil nog steeds hard werken.
0: Oké, ik wou zeggen, dan moeten we toch even bellen met de baas, denk ik. Nee, maar je hebt het naar je zin. Het is een mooi vak.
2: Ja, absoluut.
0: Hartstikke goed. Nou, Rob, dat is mooi natuurlijk. Nou, inmiddels staan hier bij mij op het beeldscherm de 3 vragen van de tijdmachine. Ben jij er klaar voor?
2: Ja.
0: Komt-ie aan. Eerste vraag. Joop van den Ende koopt in 1991 een theater voor het symbolische bedrag van 1 gulden. En hij maakt er een succesvol musical theater van. Over welk bekend theater heb ik het?
2: Aalsmeer?
0: Nou, dat zijn meer op Scheveningen, denk ik.
2: Scheveningen?
0: Ja.
2: Scheveningen?
0: Oh, dat denk ik. Ja. De tweede vraag. In juni 1991 stopt de CPN ermee. Wat voor politieke partij was dat ook alweer?
2: Rechts.
0: Nou, ja, nee, integendeel zelfs.
2: Midden, nee, links. Ja. Dat is in het midden.
0: Ja, misschien wel een beetje... Ja, ik reken het goed. Daar gaan we, de derde vraag. We hebben de band Roxette. In 1991 breekt Roxette door met het album Look Sharp. Daar staan bijvoorbeeld hits op als The Look en Listen to Your Heart. Uit welk Scandinavisch land komt dat duo? Uit Zweden, zeg jij. Nou, we voeren de antwoorden eens even snel in de tijdmachine. De jury staat hier te juichen.
3: Je hebt 3 vragen goed.
0: Nou ja...
2: Meen je niet?
0: Rob van Reewijk uit Schapenzanden. Niet te geloven, joh. Nou, jouw meisje zal wel blij met je zijn. Ze heeft ook een beetje geholpen.
2: Dat weet ik wel zeker.
0: Ja,
2: dat
0: precies. Ja. Dat mooie Kibu-horloge dat komt naar jou toe, zeg. Is dat mooi dan? Hartstikke goed.
2: Ja, ik ben echt heel erg blij.
0: Nou, hartstikke mooi, Rob. Geniet lekker van je weekend. Moet je nog werken of valt dat mee?
2: Ik ben lekker vrij. Ik ga lekker een biertje drinken.
0: Heel goed. Drink een lekker biertje. Geniet er lekker van. Hartelijke groeten aan de vrouw. En die prijs is voor jullie. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel. Oké.
0: Hoi. Rod Stewart, Tonight I'm Yours.

0: Rod Stewart, Tonight I'm Yours op Radio West. Vanavond tussen 6 en 7.
1: Happy hour at 6.
0: Precies, wil je nog een plaatje aanvragen voor dadelijk tussen 6 en 7? Dan kan dat natuurlijk, hè. Bas, apenstaart, omroepwest.nl. Het is Bonnie Tyler. Yeah.

Bonnie Tyler met de stem van Schuurpapier. It's a Heartache op Radio West. We gaan alweer richting het nieuws van 5 uur. De hoofdpunten van het nieuws bij jou uit de buurt worden je voorgedragen door Richard Grootbot. En natuurlijk hoor je van de NOS, nationaal en internationaal nieuws.

0: De eerste generatie die is er niet meer. En ik als derde generatie ben eigenlijk wel heel erg trots op onze Molukse gemeenschap.
1: De Molukse wijk in Alphen aan den Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
2: We zijn er voor elkaar, we zorgen voor elkaar. Dat is denk ik het belangrijkste wat er is. En dat maakt het voor mij dat ik altijd weer terugkom. Ik kom thuis in de Molukse wijk.
1: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
5: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
7: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
12: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
11: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
13: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
11: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
14: Blije gezichten in Naaldwijk. De postcode loterij heeft daar wat gedropt, om het maar zo te zeggen. Het is 5 uur. Hoofdpunten uit het nieuws bij ons uit de buurt krijg je van Richard Grootbot.
15: Bas, goedemiddag. Den Haag krijgt waarschijnlijk snel een nieuw stadsbestuur. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA zitten in de eindfase. Volgens bronnen op het stadhuis zijn ze binnen 2 weken rond. Richard de Mos had ook een tijd geleden toegezegd dat voor de zomervakantie er een nieuw college van burgemeester en wethouders zou zijn. De jongen die vorige week door een auto in Den Haag werd aangereden is in het ziekenhuis overleden. Het ongeluk gebeurde vorige week donderdag op de Kennedylaan in Den Haag. De jongen reed op een step en werd geschept door de auto. De politie zoekt nog getuigen van het ongeluk. Bij een steekpartij in Leidschendam zijn in een huis 3 mensen gewond geraakt. Over de ernst van de verwondingen is nog niets duidelijk. Wel zijn er gewonden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er is 1 verdachte aangehouden. Mogelijk is hij zelf ook 1 van de gewonden. Meer regionieuws hoort u om 6:30. Nu het overige nieuws.
16: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen week hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De drie spelers die een penalty misten, Kluivert, Timber en Summerville, die werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Radio West files en vertragingen bij de ANWB Helene de Geest.
17: Er staat zo'n 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan een kwartier oponthoud. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoudendorp is de vertraging 25 minuten. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn er twee rijstroken dicht. Ook op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid een kwartier vertraging. A12 Arnhem-Den Haag bij Harmelen een half uur oponthoud vanaf Driebergen. A20 Gouden Hoek van Holland bij Terbrechtseplein 25 minuten vertraging. En het is heel erg druk in de Corbulo-tunnel op de N434 Wassenaar-Zoetewoude. Tussen knooppunt Ommedijk en knooppunt Hoflied moet je ook rekening houden met bijna 20 minuten oponthoud.
18: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
19: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
20: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
21: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
20: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
21: Al 100 jaar.
20: Van der Geest.
21: Dat is verhuizen en meer.
18: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
22: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
23: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
24: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
25: Tot 7 uur. West komt thuis.
26: Dit is

Muziek van Jan Smit, Stilte in de Storm. Nou, het is 5:09. Ik zie geen storm, hoor. In geen velden of wegen storm te bekennen. Nee, sterker nog, eerder een hoop lol en plezier. Bijvoorbeeld in Naaldwijk, want ja, daar zijn ze van de postcode loterij weer eens langs geweest. En je weet, als die komen, dan komen ze niet vertellen dat het heel slecht gaat allemaal. Zo werkt het natuurlijk niet. Nou, wij zijn er uiteraard ook even wezen kijken. Dennis is daar voor ons naartoe gegaan. En zometeen komt hij even vertellen wat er allemaal is gebeurd daar zo. Verderop in het programma een track uit Hart voor Muziek. Je weet wel, dat tv-programma op TV West waarin het levenslied centraal staat. Ja, ik ga een dijk van een hit draaien. Kun jij wel raden welke dat ongeveer zou moeten zijn? De kopstartplaat komt voorbij. Hadden we gisteren Whitney Houston met het mooie Run to You. Een ballad uit de film The Bodyguard. Zoeken we vandaag een plaat die begint met You. Of natuurlijk een andere vertaling. Dat is ook altijd goed. Wat het is geworden, je hoort het straks allemaal hier in West Kom Thuis. En natuurlijk dadelijk tussen 6 en 7. Dan is het Happy Hour at 6. En dat betekent dat jouw verzoekplaat ook van harte welkom is. Als je een plaatje wil horen, gewoon even mailen. Bas, apenstaartje, omroepwest. Pieter Toys en Mick Jagger samen. Don't Look Back.

0: 1979 alweer, jongens. Dit lekkere plaatje van Mick Jagger en Peter Tosh. Walk and Don't Look Back.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: Ja, en dan nu over een onderwerp waar we allemaal wel onderdeel van zouden willen zijn. Het zal je maar overkomen. Hè? Nou, het gebeurde dus in Naaldwijk. Hoe heet hij ook alweer? Wie kwam nog alweer langs?
2: Umberto Tan
0: kwam langs. Umberto Tan, nou dan weet je wel dat je... Ja, dan komt hij niet om een quiz met je te doen of wat dan ook. Nee hoor. Dennis van Schie, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, wat was er aan de hand?
3: Ja, hij liep daar met zijn rode jasje en het busje van de postcode loterij. Er liep een heel legertje aan mensen die bij de juiste huisnummers aanbelden. Want er was dus een flinke prijs gevallen in de Griend in Naaldwijk. Het Woerdblok, de woonwijk daar. Zes mensen die met hun neus in de boter vielen. En die mochten 1 miljoen euro verdelen met z'n allen.
0: Nee, joh.
3: Ja.
0: 1 miljoen euro gedeeld door 6.
3: Ja, dus dat is 166,666.
0: Ja, precies.
3: En dat was natuurlijk een fantastisch feest. Hè, met die gouden enveloppen. En er was nog een dame die naar buiten werd gestuurd. Van laat het buiten maar zien aan de hele buurt. Mm-hmm. Camera erbovenop. En haar man zat op de vrachtwagen.
0: Oh.
3: Dus dan weet je eigenlijk al dat geld komt heel goed terecht.
0: Ja, ja, ja.
3: En die brak in tranen uit en wilde meteen op vakantie. En hups, naar huis komen jij.
0: Ja.
3: Maar dat is natuurlijk toch wel heel bijzonder om zo het weekend te beginnen.
0: Nou, dat kun je gerust zeggen. Ja, ik zou het ook wel leuk vinden als het mij dat een keer overkomt. Maar dan zou ik toch eerst een lot moeten kopen.
3: Ja, ja, en die kans is wel heel klein, hè, om in de prijzen te vallen.
0: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ik heb geen idee hoe groot de kansen dan precies zijn, zeg maar. Maar nagenoeg nul. Want daar komt het statistisch eigenlijk op neer, hè?
3: Klopt.
0: Ja,
3: klopt,
0: maar omdat we in ons achterhoofd weten, ja, maar er is een heel klein kansje. Ja,
3: ja,
0: dat
3: en
0: klopt.
3: En wat nu als de buren wel prijs hebben en jij niet? Hè? Dus vandaar dat... ook dat er echt wel veel mensen meedoen. Miljoenen in Nederland.
0: Ja.
3: En dat was toch weer een heel groot feest. Er was ook nog een dame die werd gebeld door de postcode loterij gisteren van blijf vandaag thuis.
0: Oh.
3: Want we hebben wat voor je en dat past niet door de brievenbus. Dus ze dacht zelf aan een fiets, want die was kapot.
0: Ja,
3: of
0: tuurlijk,
3: slagroomtaart misschien.
0: Ja, ja.
3: Maar nee, het was toch wel een gouden envelop van A2 formaat.
0: Zo.
3: En daar kwam dat duizelingwekkende bedrag uit.
0: Ja.
3: En ook haar moeder was niet thuis, dus die werd gevideobeld. Ja, die had het natuurlijk ook niet meer.
0: Nee.
3: Dus die gaan een heel leuk weekend tegemoet.
0: Ja, absoluut. Ja. En zo'n groot bedrag komt bij veel mensen natuurlijk toch echt wel goed uit. Hè? Ik bedoel, we kunnen er de hypotheek mee verlagen. Of we kunnen eindelijk een keer die noodzakelijke verbouwing doen. Dat soort dingen. Of misschien toch nog eens een keer een leuke reis maken met je oude ouders bijvoorbeeld.
3: Het maakt het allemaal wat makkelijker.
0: Ja, klopt.
3: Het is wel zo dat er natuurlijk tig percentages aan belasting vanaf gaan. Dus
0: dat natuurlijk nog wel over goede rekening mee houden, liever. Met 25% denk ik.
3: Ja, zoiets. Dat zal het wel zijn. Ja. Ja, dus, maar goed, dan hou je nog heel veel over.
0: Precies.
3: En dat was toch wel een feestje om te zien. Om ook al die mensen in hun geluk te zien. En dat zijn ook van die onderwerpen die je dan als journalist kan maken. Dat iedereen graag met je wil praten.
0: Ja, dan wel.
3: Dan, elke vraag die kan gesteld worden.
0: Ja.
3: Dus dat was één groot feest.
0: Ja, precies. Kijk, geld maakt niet gelukkig, maar het is wel heel handig allemaal.
3: Ja, en over, het is een kwartier te zien op de tv.
0: Ja, hartstikke leuk. West vandaag, lekker kijken.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.

Zeer recent werk van Sir Paul McCartney, Mama Gets By op Radio West. Paul McCartney, 18 juni, 84 jaar geworden. En de kwetsbaarheid in zijn stem, dat hoor je ook wel. Hè? Ja, we kunnen geen 20 blijven natuurlijk. Zo is het maar net. Geldt ook voor Frankie Valli. Maar toen hij deze plaat inzong, was hij natuurlijk ook wel een paar dagen jonger. Hè? Tot aan het nieuws van 5:30 is dit Grease.

0: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
1: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw.

0: Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
0: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze... En de mooiste merken. En uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs. Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
3: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
5: Het is 5:30. Het nieuws, dat krijg je van Richard Grootmond. Ries, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Bas. Stichting Donorkind noemde het vandaag heel problematisch... dat het Haga Ziekenhuis en het expertisecentrum voor afstammingsvragen... jarenlang een afspraak hadden over de anonimiteit van een gynaecoloog... die zijn eigen sperma gebruikte bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Inmiddels is via DNA-onderzoek vastgesteld dat het om de Haagse arts Ed Goormans gaat... die zeker 2 kinderen heeft verwekt. Hij was toen gynaecoloog in het Oude Leijenburg ziekenhuis. Voorzitter Ties van der Meer van Stichting Donorkind... over wat Goormans mogelijk tot zijn strafbare daad heeft gebracht.
7: Nou ja, dat is een deel ijdelheid misschien wel. Omdat ze zelf vonden van ja, wij zijn hoog opgeleid... dus misschien heeft een gezin wel geluk als ze een kind krijgen van een dokter. Het kan ook gewoon simpelweg zijn geweest dat ze dachten van ja... We vinden het ook maar ingewikkeld om donoren te werven. Dus weet je wat, dat doe ik wat minder. En af en toe doe ik zelf een duit in dat zakje.
6: Tja, Ed Goormans is wel de zoveelste in een rij van artsen... die zijn eigen zaad gebruikten. Inmiddels heeft het Haga Ziekenhuis excuses aangeboden... dat het allemaal ook zo lang heeft geduurd. Den Haag krijgt waarschijnlijk snel een nieuw stadsbestuur. Coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA... zitten in de eindfase. Volgens bronnen op het stadhuis zijn ze er binnen 2 weken uit. Richard de Mos had ook een tijd geleden toegezegd... dat voor de zomervakantie zo'n nieuw college van burgemeester... en wethouders rond zou zijn. Dus het lijkt erop dat hij die toezegging gestand kan doen.
5: Ja.
6: Bij een steekpartij in Leidschendam zijn in een huis vandaag 3 mensen gewond geraakt. Er is nog niet heel veel duidelijk over wat er gebeurd is. Ook niet over de ernst van de verwondingen. Maar wel zijn gewonden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er is 1 verdachte aangehouden en mogelijk is die zelf ook 1 van de gewonden.
5: Dankjewel, Ries. Jordi Bloem, onze weerman.
8: Ah, die was.
5: Ja, Jordi, de komende dagen, hoe zien die eruit?
8: Nou, het blijft toch een beetje hetzelfde zomerweer eigenlijk de komende dagen. Misschien aan het einde van de week dat we weer een hitteopstoot krijgen. Maar vanavond en vannacht koelt het lekker af. Er zijn opklaringen, er is ook wat bewolking. En de temperatuur daalt vannacht naar 12 tot 15 graden in de regio... met zwakke of matige naar zuidwest draaiende wind. Morgen matige west-zuidwestenwind. Er worden wolkenvelden aangevoerd. Bij tijden zien we ook de zon. Periode met zon en stapelwolken. Misschien dat het morgenochtend een buitje passeert... maar over het algemeen is het morgen droog, hoor. En het wordt 22 of 23 graden. Zondag, maandag en dinsdag verandert er niet veel. Er zijn wolkenvelden. Af en toe zien we ook de zon. Bij tijden kan er eens een bui passeren. Het zijn allemaal hele kleine hoeveelheden aan neerslag. De nachten die worden trouwens wat warmer. De lucht wordt iets vochtiger. Woensdag weer wat meer zon en 22 graden. Maar vanaf donderdag wordt het duidelijk warmer. Het zijn droge dagen naar verwachting. Met ook aardig wat zonneschijn.
5: Helene de Geest bij de ANWB, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
5: 5:30 natuurlijk, hoogtepunt in principe van de avondspits.
9: Ja, vrijdag is dat altijd ietsje eerder. Oh. En dat merk je ook, want de files die worden al heel langzaam een beetje korter. Mm-hmm. Onder andere op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp nog wel 12 kilometer. Maar de vertraging is nog maar een kwartier. De andere kant op tussen Amsterdam en Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen ook een kwartier vertraging. Verderop bij Leidschendam sta je ook nog een kwartiertje vast door een auto. wegen met pech. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden 19 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dat kost je nog 25 minuten. De A16 die is ook nog bijzonder druk. Van Rotterdam naar Breda tussen Rotterdam, Feyenoord en knooppunt Klaverpolder nog ruim 20 minuten extra reistijd. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein moet je ook nog rekening houden met een kwartier extra reistijd.
5: Helene, dankjewel. Tot straks weer.
9: Tot straks.
6: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Klein orkest natuurlijk.
1: Hart voor muziek.
0: Laat mij maar alleen. Een fijn plaatje blijft dat toch. Op tv, vrijdagmiddag om 5 uur altijd bij ons te zien. TV West natuurlijk. Programma Hart voor muziek. Het levenslied staat daar centraal. Alles is Nederlandstalig. Je kunt alles wat er gezongen wordt prima verstaan en begrijpen. Een van de artiesten die dit jaar enorm aan de weg aan het timmeren is, dat is Rutger van Barneveld. En die heeft een ware zomerhit te pakken, hoor. Ja, en zomers is het zeker, want het liedje heet Zwoele Zomernachten. Stemmen in Aken maar, Rutger van Barneveld, op Radio West.

Klassieke muziek in een zeker voor toen heel modern jasje. Air hoorde je natuurlijk van Exception. Zometeen de kopstaartplaat hadden we gisteren Whitney Houston met Run to You. Als kopstaartplaat zoeken we vandaag dus een plaatje dat begint met het woord you of een mooie vertaling daarvan. Dat doen we allemaal na Niall Horan.

0: Niall Horan, This Town op Radio West. Tijd voor...
1: De Kopstaartplaat.
0: Gisteren was Whitney Houston met Run To You. Het liedje uit de Bodyguard, de film. De Kopstaartplaat. En daarom zoeken we vandaag een plaatje dat begint met you of met een goede vertaling. Roy Lodders, die mailt: hoi Bas, voor de Kopstaartplaat van vrijdag heb ik You Are The Sunshine Of My Life van Stevie Wonder in gedachten. Altijd goed natuurlijk, Stevie Wonder. Dankjewel, Roy. Tilly Vertuin, ze schrijft: ha, lieve Bas, bijna weekend, maar eerst nog even de laatste Kopstaartplaat van deze week. Mijn suggestie is een country nummer van Don Williams, You Are The Only One. Lekker uurtje nog en voor iedereen een heel goed weekend. Met de groeten uit Lisse van Tilly. Dankjewel Tilly en groetjes terug. Kok van Mierlo, hij schrijft: hoi Bas, mijn suggestie voor de Kopstaartplaat is You Better Move On van Mink de Vil. Van de LP Coupe de Grace, daar komt het vandaan. Groeten van Kok van Mierlo. Dankjewel Kok, leuk dat je gemaild hebt. Sam van der Meulen, hij schrijft: hey Bas, voor de Kopstaartplaat van vandaag ga ik voor You've Got a Friend in Me van Randy Newman. Ik heb daarvoor gekozen omdat ik dit als soundtrack van de eerste Toy Story film een heel erg mooi nummer vind. En ik heb het lang niet gehoord. En als het goed is, komende zondag ga ik met mijn vriendin Jana naar Toy Story 5 in de bios. Ja, misschien hoor je het dan wel weer. Ik weet het niet, Sam. Fijn weekend en veel plezier bij de film natuurlijk. Piet van der Poel schrijft: hoi Bas, ik heb een lekker geinig plaatje gevonden om met een goed gevoel het weekend in te gaan. Namelijk Jij Bent Het Voor Man van de Regas. Het is een van de bekendste nummers van de band en het verscheen in 2008 op het album Den Haag Olé. Muzikaal is het een heerlijke feestelijke rumba met duidelijke flamingo-invloeden. En zo is het maar net, met een hartelijke groet. En omdat het weekend is, alweer voor de deur, staat natuurlijk iedereen een heel fijn weekend gewenst van Piet uit Zoetermeer. Dank Piet. Willem Spaan, zij schrijft: ha Bas, vandaag een rocker om lekker het weekend mee te beginnen. You Shook Me All Night Long van AC/DC. AC/DC, Australische hardrockband, soms geclassificeerd als heavy metal uit Sydney. Gevormd alweer in 1973 door de gebroeders Angus en Malcolm Young. De groep is vernoemd naar de elektriciteit die wezenlijk is voor versterkte popmuziek. Hoewel de band vaak wordt gezien als pionier van hardrock, klassificeerden de leden zelf hun muziek altijd als rock'n'roll. Ze bestaan al meer dan 50 jaar. Ze zijn nog steeds in staat om een weergaloze show neer te zetten die menig fan in vervoering brengt. En nog een weetje, Angus Young heeft een huis in Nederland waar hij af en toe komt uitblazen. Dat is leuk om te weten, Willem. Dank je wel en ook een fijn weekend. Kees Pronka schrijft: dag Bas, voor de Kopstaartplaat kom ik met You May Be Right van Billy Joel. Dit voor mij niet zo bekende nummer werd uitgebracht als single en openingsnummer van zijn album Glass Houses uit 1980. Het nummer begint met het geluid van gebroken glas, wat metaforisch de instorting van het glazen huis symboliseert. En zo is het maar net, Kees. Dank je wel, hè. Koos Enthoven, hij schrijft: hoi Bas, bedankt voor het draaien van Whitney Houston, van gisteren natuurlijk. Hij schrijft verder: vandaag kan ik er niet omheen om mijn favoriete band, de Rolling Stones, met You Can't Always Get What You Want te nomineren. Een van hun beste singles uit 1969 met op de B-kant Honky Tonk Woman. Goed weekend en de groeten van Koos. Koos, bedankt hè. Romeo Sadlu, ten slotte, hij schrijft: hoi Bas, mijn suggestie voor de Kopstaartplaat. Spargo, You and Me, dat is ook een fijne natuurlijk, Romeo, dank je wel. Fijne uitzending en maak er een mooi weekend van. En voor ons allemaal een mooi weekend gewenst door Romeo. Toppie, helemaal goed. Ja jongens, we blijven toch eventjes in onvervals Haags. De Regers, ik vond het een erg leuke suggestie van Piet. Natuurlijk, Haagse trots. Met Roomba en natuurlijk volop Flamingo. Jij bent het voor mij, de Kopstaartplaat van vandaag. En dan zoeken we voor maandag dus een plaatje dat begint met het woord mij of my. Of kijk maar naar de vertaling. Kijk maar wat je wil. Bas, apenstaart, omroepwest.nl. Jij bent het.

Ja, kijk goed hè, wat die mannen maken. De Reigers, jij bent het voor men. De laatste kopstaartplaat van deze week. Voor volgende week zoeken we dus een plaatje dat moet beginnen met het woord mij. Of mijn. Maar het is allemaal goed. Een vertaling is ook allemaal prima. Stuur je ideetje aan bas@omroepwest.nl. Hetzelfde mailadres voor een keuze dadelijk in het happy hour. En dit is PhD. I won't let you down tot aan het nieuws. You

0: Zondagochtend is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma staat onder andere Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky. Het residentieorkest koffieconcert, zondagochtend om 10 en om 11 uur.
1: Alleen op TV West.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios von Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
8: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Ontdek de tentoonstelling De Muze van, in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
11: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
12: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
13: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
14: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
13: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
14: Al 100 jaar.
13: Van der Geest.
14: Dat is verhuizen. En meer.
15: Zometeen in West Komt Thuis.
16: Happy Hour at 6.
15: Jouw platenkeuze is van harte welkom. Bas Apenstaart, omroepwest.nl. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. Richard Grootbot.
17: Goedenavond Bas. Den Haag krijgt waarschijnlijk snel een nieuw stadsbestuur, want de coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA die zitten in een eindfase. Volgens bronnen op het stadhuis zijn ze waarschijnlijk binnen 2 weken rond. Richard de Mos had ook een tijdje geleden toegezegd dat er voor de zomervakantie een nieuw college van burgemeester en wethouders zou zijn. De jongen die vorige week door een auto in Den Haag werd aangereden is vandaag in het ziekenhuis overleden. Het ongeluk gebeurde vorige week donderdag op de Kennedylaan in Den Haag. De jongen reed op een step en werd geschept door een auto. De politie zoekt nog getuigen van het ongeluk. Bij een steekpartij in Leidschendam zijn in een huis 3 mensen gewond geraakt. Over de ernst van de verwondingen is nog niks duidelijk, maar wel zijn gewonden met een ambulance vandaag naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook 1 verdachte aangehouden. Mogelijk is hij zelf 1 van de gewonden. Het dagoverzicht hoor je straks om 6:30, maar nu eerst het overige nieuws.
18: Renate Kok met het NOS Journaal. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Buchholz-O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. Dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van de scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat er opnieuw bedreigingen binnen waren gekomen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. En Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer blijft vanavond lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Radio West files en vertragingen bij de ANWB. Helene de Geest.
4: De meeste files worden nu wel korter. Nog wel vrij veel vertraging op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Zoetewoudendorp nog een kwartier extra reistijd. Ook op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en Leidschendam 20 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Woerden ook 20 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Klaverpolder 20 minuten vertraging. En op de A20 Gouda-Hoek van Holland bij Terbrechtseplein een kwartier.
5: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
16: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
19: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
20: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
21: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
22: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
23: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
22: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
24: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: eerste verzoekje van de avond. De Brothers Johnson. Het liedje Stamp op verzoek van Romeo Sadlo. En goede keuze hoor. Gelijk maar de opener van gemaakt, Romeo. Hartelijk goedenavond. 6:11. Nog een klein uurtje. West komt thuis. Tot 7:00 vanavond. Het is vrijdagavond dus.
1: Happy hour at 6.
0: Nou, een hoop verzoeken weer van jullie binnengekregen. Dus die ga ik er proberen doorheen te draaien. Het rondje regio komt straks ook nog voorbij. We gaan natuurlijk even buurten in Leiden. Met Emiel van Aalst. Dus even kijken wat er allemaal aan de hand is. En straks natuurlijk ook nog het spelletje in zijn achteruit. En daarvoor heb ik een niet al te moeilijke opgave gepakt. Gisteravond maakte ik het wel bond. Was die echt wel moeilijk. Maar toch ook wel weer heel erg leuk natuurlijk. Dat wel. Dus, goeie avond. Fijn dat je erbij bent. West komt thuis. Gelijk door met het volgende verzoekje. Dat was er nog eentje van vorige week. Lag nog op de stapel. En ik wilde haar natuurlijk toch wel even een plezier doen. Namelijk een verzoekje van Vera van den Berg. Ze schrijft: beste Bas, zelf ken ik de remix van dit nummer. Van mijn cd Zomerhits uit Spanje. 2010, een heerlijk uptempo pop flamingo plaatje. Van de Spaanse muziekgroep Acusar Moreno. Bruine suiker is dat. Het liedje heet Amen. Het komt uit 2000. Geknipt voor de warme vrijdagmiddag. En zo is dat maar net. Zomerse muziek op Radio West.

0: Ja, je zal je bandje toch Acusar Moreno noemen, hè? Bruine suiker. Moet allemaal kunnen.
1: Rondje regio.
0: In het rondje regio op vrijdag ga ik lekker buurten in Leiden. Aan de telefoon Emiel van Aalst en die staat natuurlijk weer eens een keertje op een receptie. Het zal eens een keer niet zo zijn natuurlijk.
2: Radio West gaan vertellen.
0: Zo. Ja, nu, je bent live. Emiel, good evening. Emiel, leef je nog? Emiel?
2: Ja?
0: Ja, we zijn hartstikke live, man.
2: Ja, je bent hartstikke live.
0: Ja. Hé, goedenavond.
2: Oh, sorry, ik wist niet dat ik er al in zat.
0: Maar... Nee joh, je zit er al in, joh. En haal hem even van de speaker af, want het is slecht te verstaan.
2: Oh, dat doe ik even. Moment.
0: Ja, prima joh. Komt allemaal goed. Rustig dan.
2: Nee joh, ik dacht toch 45 seconden. Maar inderdaad, ik sta midden op een receptie die ik persoonlijk heel erg leuk vind. Want dat is daar van Brouwerij Pronk.
0: Oh ja.
2: En ik ken die jongens die begonnen zijn. En die zijn ooit begonnen op een studentenkamer met bierbrouwen. En daarna in een oude, zeg maar, Praatse school zijn ze gaan brouwen. Toen gingen ze naar een pand in Leiden op de Lange Gracht. En ze hebben dus nu een paar maanden geleden het pand op de Lange Gracht kunnen aankopen. En ze hebben nu hun eigen brouwerijcafé geopend. En dat is nu. En ik vind dat wel heel mooi en bijzonder.
0: Ja, dat is het zeker. En het is natuurlijk ook een prachtig merk. En leuk ook dat in de Leidse stad natuurlijk zo'n brouwerij dan weer terugkomt. En ook op een heel bijzondere plaats, hè?
2: Hallo?
0: Ja, Emiel, je moet je telefoon misschien toch eventjes van de speaker afhalen. Want het is niet te doen op deze manier. Lukt dat? Gewoon even aan het oor, ouderwets.
2: Ben je er nog?
0: Ja, ik ben er nog.
2: Nou, het, ik weet niet of ik nog in de huis zit.
0: Nou, ja, maar de verbinding is niet zo goed, Emiel. We doen het even anders, want anders dan schiet het niet op. Een verzoekje binnengekregen van Kees Pronk. Terwijl ik dadelijk zometeen nog even contact ga maken natuurlijk met Emiel. Prachtige Still Gracie, After All Those Years. Paul Simon.

0: Op verzoek van Kees de Jong uit Den Haag. Deze mooie plaat van Paul Simon, Still Crazy After All Those Years.
1: Zondag op TV West, John West in Ahoy. Met gastoptredens van onder andere Jan Smit, Lange Frans en Mike Petersen.

0: Vandaag zie je aflevering 2 van het concert. Vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.
2: Zo is het hartstikke mooi om mee te maken. Hou die TV in de gaten. Zomerse muziek van Los Del Rio. Dit is natuurlijk de Macarena.

Del Rio op Radio West. Mailtje binnenkrijgen van Roy. Die schrijft van, joh, doe mij maar als feestplaat. De nieuwe van Madonna, Danceteria. Zo moet ik het zeggen, van haar album Confessions No. 2. Madonna, tot aan het dagoverzicht.

0: de theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel €20 korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Hoe leg je

0: in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
0: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Het is 6:30 op Radio West. We gaan naar het dagoverzicht met Richard Grootbod. Richard, goedenavond.
4: Bas, goedenavond. Stichting Donorkind noemde het vandaag heel problematisch dat het Haga Ziekenhuis en het Expertisecentrum voor Afstammingsvragen jarenlang een afspraak hebben gehad over de anonimiteit van een gynaecoloog die zijn eigen sperma heeft gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Inmiddels is via DNA-onderzoek vastgesteld dat de Haagse arts Ed Goormans, die in het oude Leyenburg ziekenhuis werkte, zeker 2 kinderen heeft verwekt bij patiënten. Voorzitter Ties van der Meer van de Stichting Donorkind over wat Goormans mogelijk tot zijn illegale, maar zeker niet meer strafbare daad heeft gebracht.
5: Nou ja, dat is een deel ijdelheid misschien wel. Omdat ze zelf vonden van ja, wij zijn hoog opgeleid. Dus misschien heeft een gezin wel geluk als ze een kind krijgen van een dokter. En het kan ook gewoon simpelweg zijn geweest dat ze dachten van ja, we vinden het ook maar ingewikkeld om donoren te werven. Dus weet je wat, dat doe ik wat minder. En af en toe doe ik zelf een duit in dat zakje.
4: Inmiddels heeft het Haga ziekenhuis excuses aangeboden dat het allemaal zo lang heeft geduurd. De gemeente Delft geeft particulieren die komende jaarwisseling in groepsverband vuurwerk willen afsteken geen ontheffing. Het landelijke vuurwerkverbod is dan ingegaan en landelijk is geregeld dat gemeenten alleen onder bepaalde voorwaarden een ontheffing kunnen geven, maar Delft doet dat dus niet. Die voorwaarden zijn niet te controleren, zegt burgemeester Alexander Pechtold. Oud en nieuw is volgens hem een van de drukste periodes van het jaar voor politie en handhavers. Vrachtwagenchauffeurs die nog wachten op een tolkastje in hun wagen worden nog niet beboet. Er zal soepel worden gehandeld door controleurs. Boetes kunnen straks oplopen tot €800, maar dat is straks, want er is nu nog een coulanceregeling van kracht. Dat zegt een woordvoerder van de Rijksdienst voor het Wegverkeer.
6: Er is nog wat leveringsachterstand en daarom heeft de minister ook besloten tot een coulanceperiode. Er is dus nog een week coulance dat je nog, als je geen kastje hebt en je hebt het kastje wel voor 1 juli aangevraagd, dat is belangrijk, dan gaan wij daar nog niet op handhaven.
4: Sinds 1 juli moeten die vervoerders zo'n kastje achter de voorruit hebben, dat het aantal gereden kilometers bijhoudt. Langs de snelweg staan camera's die dat straks gaan controleren en dan wordt er echt per gereden kilometer afgerekend. Studenten die stage lopen en er niks voor krijgen, dat moet over 1,5 jaar voorbij zijn. Want alle studenten in het mbo, hbo en op universiteiten moeten een financiële vergoeding ontvangen als ze stage lopen. Het kabinet wil dat in een wet vastleggen, dat zegt onderwijsminister Rianne Letschert.
7: Dat betekent dat alle jongeren die stage lopen, of je nou een mbo'er bent, een hbo'er of je gaat naar de universiteit, dat je een recht krijgt om een stagevergoeding te krijgen. Dat is nu namelijk nog niet in de wet neergelegd, met als gevolg dat er best wel willekeur is. De ene student krijgt het wel, de ander krijgt het niet. En dat wil ik gewoon gelijk trekken.
4: Ja, maar hoe hoog die stagevergoeding wordt, dat is nog niet duidelijk. Er komt dus ook geen minimumbedrag voor in de plaats. Den Haag krijgt waarschijnlijk snel een nieuw stadsbestuur. De coalitieonderhandelingen tussen Hartvoort Den Haag, DENK, de VVD en het CDA, die zitten nu in de eindfase. Volgens bronnen op het stadhuis zijn ze er waarschijnlijk binnen 2 weken wel uit. Richard de Mos had een tijdje geleden ook toegezegd dat voor de zomervakantie een nieuw college van burgemeester en wethouders rond zou zijn. Het lijkt er dus op dat hij die toezegging gestand kan doen. Tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
3: Richard, dankjewel voor dit overzicht. Dan gaan we naar het weer met Jordi Bloem.
8: Vanavond en vannacht koelt het lekker af. Er zijn opklaringen, er is ook wat bewolking. En de temperatuur daalt vannacht naar 12 tot 15 graden in de regio, met zwakke of matige naar zuidwest draaiende wind. Morgen een matige west-zuidwestenwind. Er worden wolkenvelden aangevoerd. Bij tijden zien we ook de zon. Periode met zon en stapelwolken. Misschien dat het morgenochtend een buitje passeert, maar over het algemeen is het morgen droog hoor. En het wordt 22 of 23 graden. Zondag, maandag en dinsdag verandert er niet veel. Er zijn wolkenvelden, af en toe zien we ook de zon. Bij tijden kan er eens een bui passeren. Het zijn allemaal hele kleine hoeveelheden aan neerslag. De nachten die worden trouwens wat warmer, de lucht wordt iets vochtiger. Woensdag weer wat meer zon en 22 graden. Maar vanaf donderdag wordt het duidelijk warmer. Het zijn droge dagen naar verwachting met ook aardig wat zonneschijn.
3: Nou is het bijna over, Helene Geest bij de ANWB.
9: Ja, het is echt een heel klein staartje nog. Mm-hmm. Er is eigenlijk nog maar één file die meer dan 4 minuten vertraging oplevert. Namelijk 5 minuten. En dat is op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Woerden. Daar sta je nog 5 minuten in de file. En voor de rest zijn het allemaal hele korte files die minder dan 5 minuten vertraging opleveren.
3: Oké, okay, dankjewel Helene. Goeie wacht hè, daar zo.
9: Jo, dank je.
10: West komt thuis.
3: Ja, de volgende plaat aangevraagd door Sam van der Meulen draagt hij volledig op aan zijn meisje. Ze zijn nu ruim een half jaar bij elkaar en hij zegt: jij bent echt mijn supergirl. Dit is Riemann.

Van Sam van der Meulen voor zijn vriendin Jana. Al ruim een half jaar samen en zij is zijn supergirl. Hartstikke duidelijk. Een verzoekje binnengekregen van Marco. Die schrijft, zou ik vanavond I'd Rather Go Blind mogen horen van Etta James? Ja, al hoort mijn vriendin liever die versie van Beth Hart. Maar ja, dan had zij maar moeten mailen, Marco. En zo is het maar net. Lekker plaatje hoor. Etta James, en dadelijk spelen we dat spelletje in zijn achteruit.

0: Eentje van Marco Lotter, deze plaat. Etta James, I'd Rather Go Blind. Dat is natuurlijk een wat ouder plaatje, maar mooi.
1: In zijn achteruit.
0: Straks speel ik weer dat spelletje. De opgave van gisteravond was best wel moeilijk. En de reacties kwamen pas laat op gang. En dat geeft natuurlijk helemaal niks. Maar vanavond is die wat makkelijker, hoor. ...070-390-5454. Dat spelletje In zijn achteruit. Welke plaat draaide ik net? Althans, een klein stukje In zijn achteruit. 070-390-5454. Deze is voor Ruurt.

0: Plaatje aangevraagd door Ruurt van Dam, Delftse trots. You van Ten Sharp, een grote hit in 1991. En niet alleen in Nederland, nee hoor, Europa-wijd. Dus ik hoop dat ze er heel veel centjes aan hebben overgehouden. Dat lijkt me zo fijn voor muzikanten.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, en dan zijn we bij dat spelletje In zijn achteruit aanbeland. Nou, dat is niet tegen dovemansoren gericht geweest, want ik heb één keer de opgave laten horen en de telefoon staat hier werkelijk roodgloeiend. Dus dat is mooi. Voor de vorm laat ik natuurlijk die opgave nog een keer horen en dan ga ik het rijtje af van de mensen die alvast aan de telefoon hangen. Dus let goed op. Hier is de opgave. Nou, en had ik het net over Delft. Het belt Petra van Dorsten uit Delft als eerste. Dag Petra, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, ik draaide net een leuk plaatje uit Delft, hè?
2: Ja, dat was vroeger. Daar hebben we wat op staan dansen bij Zo's Dinges.
0: Zo's Dinges heet dat. Dat is mooi, mooi naam.
2: Zo's Dinges, ja, was een disco. Ja, ja, lang geleden.
0: Ja, nou, in ieder geval 1991. Dat kan niet anders. Ja, ja, precies.
2: Ja.
0: Ja, Marcel Kaptein, de zanger van de band, die komt natuurlijk uit Delft. We hadden hem tijdens het draaien van de Eeuwige Roemlijst ook nog eventjes aan de telefoon. Want ook in de Eeuwige Roemlijst staat dat plaatje van Ten Sharp. Nou, Petra, blijf lekker hangen. Jij bent zo meteen als eerste aan de beurt om het antwoord in te koppen. Dan ga ik eventjes naar Carla in Gouda. Dag Carla.
3: Dag Bas.
0: Hoe staat het erbij in het Goudse? Alles prima?
3: Ja, zeker. Ja hoor.
0: Loop je wel eens langs het stadhuis eigenlijk? Hoe gaat het met de renovatie? Want het duurt ook nog wel even.
3: Ja,
0: het
3: duurt tot 2027. Ja, hij staat helemaal ingepakt.
0: Oké, ja, ja, ja.
3: Ja, heel jammer. Heel jammer voor de toeristen die dat willen zien. En dan zien ze dit en denken ze, ja, is dat het nou?
0: Ja, ja, ja. Dat is net de pech als je er nu naartoe gaat tot aan het moment dat het klaar is. Ja, dat heb je met de Sagrada Familia ook. Hoewel het ook natuurlijk zien in aanbouw zijnd, dat is op zich al een toeristische trekpleister geworden natuurlijk de afgelopen 80 miljoen jaar, geloof ik. Nou, Carla, blijf aan de lijn, want als Petra het niet weet, dan ben jij als tweede aan de beurt.
3: Oké.
0: Okay. Martin, dag Martin, goedemiddag.
4: Hey Bas, goedemiddag.
0: Ja, nou, het zal jou niet verbazen dat je dan nummer 3 in het rijtje bent, hè?
4: Ja, nou ja, weet je, ik zit me nog steeds af te vragen hoe ze dat hebben kunnen weten in 1978.
0: Ja, maar dat visie, zo moet je dat zien. Visie, snap je? Goed, nou, heb je de barbecue aanstaan daar in Afferden?
4: Nee, nog even niet.
0: Komt nog wel.
4: Nee, ik kom net uit de molen.
0: Oké, hartstikke goed. Nou, ik spreek je zo nog wel even, Martin. Ga ik eventjes naar Leidschendam, daar zit Harry. Harry, goeie avond alweer.
5: Goedenavond, Bas.
0: Ja,
5: ja, dat was een grappige opmerking van de vorige.
0: Ja, ja, ik moest, zelf heel, ik moest heel even schakelen, maar toen had ik hem ook hoor. Dus ja, zeker.
5: Zeker, ja.
0: Nou, Harry, dan weten we allebei waar we het over hebben. Is alles in orde met je?
5: Zeker wel, ja.
0: Hartstikke goed. Nou, misschien ben je nog aan de beurt, haal ik, maar je weet het maar nooit.
5: Je dus, weet het maar nooit, hè.
0: Daarom, daarom. Ruurt van Dam, bijzonder goede avond. Ja, ik draaide net dat plaatje op verzoek van jou, hè.
6: Ja, dat klopt helemaal.
0: Ja, ja.
6: En dat denk ik bij mij aan de overkant, want ik kijk naar de Nieuwe Kerk in Delft. Ik denk, oh ja. En ik hoorde in de kop staat later iets met You. En ik wilde er eigenlijk op reageren, maar ja. Ja, nou weet je wat, ik ga hem gewoon lekker in de happy hour gooien.
0: Ja,
6: daarom niet.
0: Ja, wel ja, jongen. Dat kun je altijd proberen. En het is natuurlijk een wereldplaat, hè. Dus die draai ik met heel veel plezier. Ja. Nou, daarom. Nou,
6: Ruurt,
0: blijf hangen, Ruurt. Je weet het, je bent vijfde in de rij. Het zou me een wonder zijn als je aan de beurt komt. Maar blijf lekker hangen. Dus goed zo.
6: Ik denk dat de gok ongeveer net zo is als met de postcode loterij meespelen. Waar ik vanmiddag over had.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Statistisch gesproken noemen we dat gewoon 0,0 kans. Begrijp je wel?
6: Ja, precies. Ja, 0,0.
0: Ja, daarom. En in de volksmond is het gewoon 0. Hey, oké. Ja. Ja, precies. Dan ben ik weer terug bij Petra uit Delft. Ja, Petra, aan jou de eer om hem in te koppen, hè? Of zal ik het fragment nog maar één keer laten horen voor de vorm? Jij mag het kiezen.
2: Wat je wil, mag.
0: Of wil je een snipper? Of wil je een snipperhint?
2: Sorry?
0: Of wil je een snipperhintje?
2: Nee, ik weet het wel.
0: Nou, kom er door met het antwoord. Ik ben benieuwd.
2: Nou, dat is Lux met You're the Greatest Lover.
0: Ja, een vrolijk liedje is dat toch, hè? Absoluut. Ja, mooi, natuurlijk. Ja, klopt helemaal. Je hoort het Martin dan zeggen. Een hit uit 1978. Ik kwam hem tegen in mijn platenbak. Ik denk, oh, die is lekker makkelijk. Die ga ik doen. Nou, ik heb het geweten, want de telefoon die breekt zowat in tweeën. Maar Petra, goed gedaan hoor. Je krijgt iets uit de prijzenkast van Omroep West. Dus dat is mooi. Ga ik nog even naar Carla. Oh, Carla, had jij deze ook?
3: Ja, die had ik ook.
0: Dacht het wel. Ja. Oké, joh. Nou,
3: ja, ik was in die tijd in Australië woonde ik. En, 3 jaar gewoond. En toen stuurde mijn vader van die cassettebandjes op en er stond dit nummer ook op. Dus dat was wel grappig.
0: Ja, en dat zijn dingen die vergeet je nooit meer, hè, dan?
3: Nee. Daar op zo'n eindeloze weg rijdt zonder... Ja, je zag helemaal niks, alleen maar die weg.
0: Ja.
3: Dus je dan dat nummer hoort. Dat was wel grappig.
0: Ja. Een vriendje van mij, die had het singeltje thuis op zijn kamertje. Nou, dat was al heel wat. Als je in die tijd, we waren jong. We waren 8 jaar oud. Als je een singeltje had, want dat kostte natuurlijk veel geld. En hij vertelde, ja, dat is mijn tante. Ja, wie dan?
3: Oh.
0: Nou, toen wees hij Patty Bart aan. Ik zeg, dat meen je niet. Nou, blijkt nou, Patty Bart is natuurlijk van Indonesische afkomst. En in die families noemen ze elkaar al heel snel tante en oma en zus en zo. Dus daar is daar een connectie binnen die familie. Maar het was natuurlijk niet echt zijn tante. Maar ik vond het wel interessant. Want ja, dat was de tante van mijn maat. Ja, dat, ja, precies. Nou,
3: leuk, ja.
0: Carla, dankjewel voor het bellen. Tot de volgende keer weer. En een goed weekend,
3: hè. Tot de volgende. Ja, hetzelfde,
0: Bas. Joe, hoi.
3: Hey.
0: Martin, ja, je hoort het, hè. Luf, ja, ik heb er nog bijzondere herinneringen dus aan. En nou, dat had Carla natuurlijk ook. En jij, heb jij heel toevallig nog iets mee?
7: Ja, een beetje Hans van Hemert, de man, de legend, hè, zullen we maar zeggen.
0: Ja, ja. Ja, goed gedaan dit, hè.
7: Ja, gewoon echt goede muziek.
0: Ja, zeker weten.
7: Of je nou wil of niet.
0: Ja, nee, het is helemaal waar. Ik ben het helemaal met je eens. En ik luister er met plezier naar, absoluut. Hey Martin, goed weekend gewenst. En steek de barbecue lekker aan. En tot horens.
7: Doei.
0: Joe,
7: hoi.
0: Harry, jij nog plannen met barbecues dit weekend? Of zeg je van nou, ik houd het veilig?
8: Ik ben niet zo van het barbecue.
0: Liever
8: binnen op het fornuis gewoon even bereiden.
0: Oké. Ben je niet
8: wel lekker.
0: Ja, maar ben je altijd bang dan dat je het laat aanbranden of zo?
8: Niet zozeer, maar ik ben er handig in om het op het fornuis te bereiden, het vlees. Dus
0: Oké, nou prima. Nou, je moet je kracht kennen, dat is heel belangrijk.
8: Zo is dat. Ken je krachten en je zwaktes vooral.
0: Ja, vooral
8: dan,
0: dat.
8: Dan kom je heel eind.
0: Ja, vooral dat. Harry, goed weekend gewenst, hè. Hoi.
8: Yo, hoi.
0: Ja, Ruud, ben ik nog even bij jou. Jij nog barbecue van het weekend?
9: Ja, ik ga met Harry mee, want onze keizer die geeft het goede voorbeeld. En ik sta ook liever gewoon naar de rand van huis.
0: Ja, dat kun je zo hebben.
9: Gewoon lekker rockstotjes maken en zo en dat soort dingen. Dus ja, nee, dat, barbecue is ook niet mijn ding. Dat wordt ook wel een beetje lastig hoor, zo'n balkon.
0: Ja, dat
9: moet je willen, joh.
0: Nee, dat moet je inderdaad niet willen. Nee, dat klopt helemaal.
9: Er komt de buurvrouw met de deegrollen naar beneden. Wat ben jij nog aan het doen, joh? Nee,
0: moeten we niet hebben. Nou, Ruurt, een heel goed weekend gewenst en ik hoor je wel weer, hè.
9: Is goed, man.
0: Hoi. Nou, Petra, ben ik als laatste bij jou. Jij nog leuke plannen van dit weekend?
10: Ja, ik hou wel van barbecue, hoor. Maar ik vind het allebei lekker. Ik doe het graag. Nou, dus,
0: Ik ben het helemaal met je eens, hoor. Zo zie ik dat ook. Ik vind het ook allebei heerlijk. Prima.
10: Met elkaar, lekker. Een beetje een wijntje of een biertje erbij. Ja, hoor. Kom door.
0: Nou heb je het al beloofd.
10: Sorry?
0: Ik zeg, nou heb je het al beloofd.
10: Ja, kom maar langs, hoor. Ik vind het prima.
0: Daarom. Ik ga hem lekker draaien, Petra. Dat mooie plaatje.
10: Ik moet even mijn adres... Adres nog wijzen.
0: Oh, oké. Okay. Ja, is goed. Ja, geen paniek. Dag allemaal. Goed weekend. Hoi.
10: Dag.

0: Het Haags Beat Festival en het Zuiderparktheater komt er weer aan. En volgende week geeft Radio West echt de allerlaatste kaarten weg. Op zondag 16 augustus brengen bekende artiesten een ode aan de Haagse helden die Den Haag muzikaal op de kaart hebben gezet. Met optredens van Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk van Golden Earring, Jet Rebel, Bo Saris, De Bintangs en Grupo Sportivo. De allerlaatste kaarten voor het Haags Beat Festival win je volgende week alleen op Radio West.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Renate Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. Dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en de inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Merel de Bruyne.
13: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat ja, er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
12: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. En is er sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
14: Het is ook weer een melkkoe, lijkt het erop, van de regering. Gewoon de Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar verboeten, vind ik.
15: Je kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
12: Andere rechtbanken, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: OmroepWestAdverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
7: Start nu met adverteren en ga naar OmroepWestAdverteren.nl.
16: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
17: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
18: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
17: Van der Geest verzorgde ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
18: Al 100 jaar.
17: Van der Geest.
18: Dat is verhuizen en meer.
19: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
20: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op

0: wat Tijen doet is geweldig. Hij heeft de mooiste en beste gitaar ter wereld ontworpen.
1: Tijen heeft op een gegeven moment een gitaar gemaakt voor Nick Taylor.
0: Gitarist van Adele, de bassist van AC/DC.
2: Tijen Wijnterp is gitarist en gitaarbouwer. Een markant persoon die helemaal zijn eigen gang gaat. Dat zit niet altijd mee.
3: De status van Tijen Guitars vandaag. Nashville werkplaats kost alleen maar geld. Die hebben ze dichtgegooid. Alle employés zijn weg.
4: Ik zei tegen hem, Tijen, energie gaat niet verloren. Dus alles wat je hierin steekt, komt er een keer uit.
2: Je ziet het in de documentaire Tijen, de Master. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
3: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
2: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
4: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
8: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
7: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
9: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus we weten niet waar de hulp naartoe gaat.
7: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
11: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
13: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
14: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

gezegd. Ik heb 3 jaar gewacht. Ik heb leggen voelen haast iedere nacht. Maar als jij er vanavond voor 10 niet bent, dan kan je het schudden. Neem ik een andere vent. En de

breukelen, maar ze denkt, krijg nou de pest. Daar liep het weer klem bij Utrecht-West. En toen kwam ik de vluchtstrook en dat was een gok. Wat was er op of eronder, een race tegen de klok. Maar nergens politie, dus ik denk, ik red dit misschien. En het leek te gaan lukken, het was 7 voor 10. En

vlag hier weg, hè? En ik rij een nieuwbouwwijk in. En ik keek op het stadsplan, bevond mij dus hier. En ik moest naar de Arresleedrift nummer 4. Ik spring in mijn wagen en het leek zo dichtbij. Maar ik kwam in een woonerf de Dorsvlegel bij. Toen de Pimpelmeesburg, het ratels langs spoor, de Parelhoenhof, ik denk hoe loopt dat hier door? De Kaasmakershorst, de Kafmolendreef, de Tinnengietersteen, als ik dit overleef. De leer

0: WK is in volle gang en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
1: Oké, daar gaat-ie. 1, 2, ach. Hè? Verdorie.
0: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen op...

0: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
2: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
1: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
3: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
4: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische schiereiland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
8: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren en er dus heel veel ongevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid dat ook nog eens brandbaar is. Dus ja, ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
7: Ja, de harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
9: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
7: Ja, de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescencio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droogt, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
10: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
11: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
12: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
11: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
12: Al 100 jaar.
11: Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
13: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
14: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
15: Tot 11 uur, romantiek op

0: Zondagochtend is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma staat onder andere Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky. Het residentieorkest koffieconcert, zondagochtend om 10 en om 11 uur.
1: Alleen op TV West.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West. Hart.

0: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Giro Tuin is op vakantie in het gebied.
6: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, we konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
5: Mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Crescentio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de Voetbalbond, Frank Pauw.
7: Dat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grove woorden.
5: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
9: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
10: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
11: Tot 11 uur, romantiek op

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West. Hart.

0: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
1: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
2: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
1: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
2: Al 100 jaar.
1: Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
4: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
5: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Uur, Annette Schut met het NOS-journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst nadat hij, net als Kluivert en Timber, zijn penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten ook aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt online discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in, ook worden tegoeden bevroren. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden. Dat werd door verschillende Europese landen geconstateerd. En Rusland blijft dat ontkennen. De man die zaterdag op het strand van Renesse in Zeeland werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man van 60 uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Ook zij raakte gewond, maar heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten. De WK-wedstrijd tussen Australië en Egypte is geëindigd in winst voor Egypte. Het stond lang 1-1 gelijk, waardoor het uitliep op extra tijd en penalties. Met de winst gaat Egypte door naar de 8e finales van het WK-voetbal. Ze spelen in die ronde tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint straks om 12 uur. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig, dan 20 tot maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ster. Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nederman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
12: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
15: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden, binnen zit Ejret El-Meloudi.
2: Aan de Costa Brava woeden grote natuurbranden. Meerdere gemeenten gingen vandaag in lockdown en inwoners kregen het dringende advies vanwege de rook binnen te blijven. Ik ben stiekem wel benieuwd of daar over een paar jaar ook een enquêtecommissie op terugkijkt. Goedenavond, welkom bij het Oog. Het kabinet wil een einde maken aan de inzet van uitzendkrachten in de vleesverwerkende industrie. Wat betekent dat voor de sector? Verder, na de dodelijke aanval op een Amerikaanse piloot in Papua, vragen we waarom separatistische rebellen daarbij ook een boodschap aan Nederland richten. Ook kijken we naar het opvallende succes van Afrikaanse landen op het WK voetbal. En het is deze week 50 jaar geleden dat Lee Towers doorbrak met You'll Never Walk Alone. We spreken hem vanavond, maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Vrijdag 3 juli.
3: Het ondermijnt de democratie. Een getuige moet hier in alle vrijheid en openheid zijn of haar verklaring kunnen afleggen. En dit is niet goed en dit accepteren we ook niet.
2: De corona-enquêtecommissie slaat alarm. Getuigen worden opnieuw bedreigd.
3: Ja, het gaat zowel om digitale als fysieke bedreigingen. En daar spreken we onze schande over.
2: Het brengt getuigen weer terug naar de coronatijd. Toen speelde dit ook.
4: Het gaat niet om anekdotes, want die ga ik niet vertellen. Want dan hou je het al snel niet droog hier, zoals u ziet.
2: Laten we het toch wat concreter maken. Het gaat onder meer om verwijten als deze.
5: Je hebt een biologisch wapen ontworpen, je bent een genocidepleger.
2: Ook zijn er woningen beklad.
6: Dus dit was van een persoon die niet doorhad dat de deur te smal was. Dus hij wilde pedo schrijven, maar dat is pet-o geworden. Maar we weten wat hij bedoelt.
2: Sommige experts kregen ook te maken met doodsbedreigingen.
7: Tegen de muur met die man.
2: En nu is het dus opnieuw raak.
3: De daders die moeten zich kapot schamen, zou ik willen zeggen. En vandaar dat we dit statement ook maken.
2: Paniek in Noordoost-Spanje en Zuid-Frankrijk. Allemaal vanwege forse natuurbranden.
8: It's huge, it's big, it's dangerous, because it's so dry.
2: Veel mensen moesten hals over kop vertrekken. Ook onrust in het centrum van Rotterdam. Maar daar speelde iets heel anders.
9: Ja, er is vanmorgen weer iets heel ergs gebeurd. Iemand neergeschoten.
2: Het gaat om een man van 32. Veel mensen hoorden het gebeuren.
10: Ik hoorde 5-6 knallen en heel veel geschreeuw.
2: Sommigen lijken er bijna aan te wennen.
11: Dus af en toe is het hier wel een beetje wild west.
2: Er zijn 7 mensen opgepakt. Bij het Groningse dorp Stedum hebben mensen last van een agressieve buizerd. En deze man doet voor hoe die vogel klinkt.
12: Dat is wel een waarschuwing.
2: Er wordt zelfs al gesproken van
12: terrorbuizers.
2: Want de roofvogel valt geregeld mensen aan.
12: Ze kijk, dan komt die boezer, die komt eraan. Die vlaart al leeg over de weg. En die schudt met die klauw naar voren. Ja? En dan pakt ze zo bij de kop, zeg maar. En hij is allemaal schram in de kop en sneden. En dat bloed als een runs.
2: Waarschijnlijk wil de buizerd zijn jongen beschermen.
12: En vooral in deze tijd van summer, dan hebben ze natuurlijk nog nussen. En daar zitten natuurlijk kuikens in, kieken. En die beschermen ze.
2: Daarom helpt eigenlijk maar één ding.
12: Eigenlijk moeten we dit dus een beetje met rust laten, zeg maar. Dat is mijn oproep ook aan Halgren.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen is gelezen door Renate Kok.
13: Even oppassen als je zo'n handige jongen aan de telefoon krijgt die je een thuisbatterij aan wil smeren. Onder het mom van dreigende stroomtekorten en financiële rampscenario's als zonnepanelenbezitter helpt hij je natuurlijk binnen no time met zo'n fijne thuisaccu uit de brand. Consumentenprogramma Radar verzamelde er de afgelopen tijd al vele tientallen klachten over, schrijft de Telegraaf. En ook bij toezichthouder ACM komen de klachten binnen.
2: Zo wordt vaak beweerd dat je door het stopzetten van de salderingsregeling straks duizenden euro's aan terugleverboetes moet betalen. Onzin, zegt een onafhankelijk energieadviseur tegen de krant. Net als het verhaal dat een thuisbatterij verplicht zou worden als noodstroomvoorziening. Trap er dus niet in, waarschuwt de ACM. Hang maar beter meteen op.
13: Ja. Consultants die grijpen de macht op universiteiten. In de Volkskrant doen bezorgde hoogleraren er een beklag over. Op de Radboud Universiteit zijn na alle ophef nu 3 vacatures voor nieuwe adviseurs teruggetrokken. Een historicus uit Leiden zegt dat de onvrede over het gebrek aan interne democratie op de universiteiten door de inzet van dat soort consultants van buitenaf, dat die eigenlijk door heel Nederland leeft.
2: Volgens hoogleraar Mark Oostendorp ligt de oorzaak van die consultantivisering in de opkomst van de beroepsbestuurders, voor wie niet onderwijs, maar management hun vak is. Alsof je een mediaconcern, een zorgkoepel of een touwslagerij op dezelfde manier kunt besturen als een universiteit.
13: Eindelijk zomervakantie en dus op naar die snikhete camping, kop Trouw. Een tikkeltje sarcastisch over onze vakantieplannen. Want weer of geen weer, klimaatverandering of geen klimaatverandering, het gros van ons viert de zomer gewoon weer op de plek die we gewend zijn. En de kans is groot dat die bestemming dan ergens aan de Middellandse Zee ligt, want dat is met afstand de populairste bestemming voor de meeste Nederlanders, zegt de reisbranchevereniging ANVR.
2: Is er dan helemaal niks nieuws onder de zon? Nou, onder de zon dus niet, maar er is wel een groeiende groep Nederlanders die ervoor kiest om juist buiten de zomervakantie op reis te gaan. Die vermijden de zomerdrukte en daarbij spelen ook klimaatverandering en de extreme hitte een grote rol. Want als het in augustus niet uit te houden is in Bologna, waarom dan niet een weekje weg in mei of in oktober? Toch?
13: Ja, dat scheelt wellicht ook files bij de Franse laadpalen, want daarvoor waarschuwt het AD dan weer. Frankrijk heeft nog altijd relatief weinig laadpalen langs de weg, terwijl het aantal Fransen dat elektrisch rijdt inmiddels explosief is gestegen volgens de krant. Nou, daar komen die miljoenen toeristen en dus ook u met uw tent en uw caravan nog eens bovenop.
2: Daarom staat er straks extra personeel bij de Franse benzinepomp te herkennen aan hun fluo-hesjes. Verder komen er borden langs de weg, yes, ook vaak in het Engels, waar mensen worden geïnformeerd over wachttijden. Ja, wordt het misschien toch nog leuk.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Mr. Props met Waves. Het kabinet komt met een verbod op de inzet van uitzendkrachten in de vleesverwerkende industrie. Dit verbod gaat per maart 2028 in en moet een einde maken aan misstanden in deze sector. Arbeidsmigranten worden nu vaak onderbetaald en maken veel te lange dagen onder slechte en onveilige omstandigheden. Wat betekent dit verbod voor de vleessector? Dat ga ik vragen aan Cecile Jansen, eindredacteur van Foodlog. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Om te beginnen, hoe groot is deze vleessector eigenlijk? Voor hoeveel bedrijven gaat dit verbod op uitzendkrachten gelden?
1: Dat is best een lastige vraag. Want ik moet dan meteen al iets aanvullen. De minister wil het verbod op de hele sector doen. En dan heb je het over het slachten, over het verwerken, over het... Het waren vier dingen, het koelen en het invriezen. Dus dat zijn echt heel veel verschillende bedrijven.
0: Ja,
1: je zou kunnen denken, het is alleen slachthuizen. Nou, dat is een beperkt aantal. Maar omdat het dat hele brede verbod is, zegt in ieder geval de vleessector van, dat kunnen wel 500.000 bedrijven zijn. Niet 500.000, maar 500 of 1000 bedrijven zijn.
0: En eerder stelde de minister een ultimatum aan de vleessector. Bedrijven kregen een jaar de tijd om verbeteringen aan te brengen. In hoeverre zijn er ook echt maatregelen genomen?
1: Die zijn er genomen. Het is een langlopend dossier. Dat is ook de reden dat de minister dus nu echt doorpakt. Want hij zegt, ik heb al 15 jaar krijg ik rapportages over die misstanden. En de maat is gewoon vol. Hij had een ultimatum gesteld, dus tot 15 juni. Nou, dan moeten ze echt laten zien wat ze gedaan hebben. En de sector heeft dus ook een rapport ingeleverd van, dit hebben we de afgelopen jaren gedaan. En dat zijn best wel geslaagde maatregelen.
0: Ja, want u zegt heel duidelijk, er zijn maatregelen genomen. Het zijn geslaagde maatregelen. Welke maatregelen zijn dat dan?
1: Bijvoorbeeld het werken met geregistreerde uitzendbureaus. Dus de wat schimmige uitzendbureaus, die zijn eigenlijk eruit. En dat betekent dat die uitzendbureaus, die hebben gewoon een functie in de hele arbeidsketen.
0: Dus geregistreerd bij wie of wat?
1: De certificerings... Precies weet ik dat ook niet. Maar je hebt de echte, zeg maar, de officiële erkende uitzendbureaus die zich ook aan regels houden.
0: Maar blijkbaar zijn dit dus maatregelen die voor de minister niet ver genoeg gingen.
1: Ja, dat klopt. En de minister die reageert dus ook echt van, ik blijf maar die misstanden zien. En jullie kunnen, eigenlijk zegt hij gewoon van, ik pak nou gewoon door.
0: Maar betekent dat dan dat die vleessector gefaald heeft in het doorvoeren van maatregelen die roulaas zouden moeten bieden?
1: Ik denk niet dat ze gefaald hebben. Ik denk dat het een beetje, dat denk ik persoonlijk, een samenspel is van factoren. En dat de vleessector min of meer genomen wordt als de kop van Jut. Vlees doet het niet goed in de maatschappij, in de samenleving.
0: Heeft u het echt over het imago van vlees en de vleesverwerkende industrie?
1: Ja, daar heb ik het eigenlijk over. En we weten allemaal van, we moeten minder vlees eten. We moeten minder vlees... vlees is niet goed voor het milieu. Hè, dat is uitstoot en dergelijke. Dus niemand zegt ook graag van, ik werk in de vleessector. Dus er wordt een beetje op neergekeken. Dat is ook een manier om... Dat heeft niet zo'n heel goed imago uiteindelijk.
0: Dus u zegt eigenlijk, het komt vooral door het imago en niet zozeer door de misstanden.
1: Nou, dat zou ik ook weer niet willen zeggen. Want er zijn wel degelijk misstanden. En er wordt dus ook echt gewerkt in die sector om dat te verbeteren. Alleen de sector zegt van, doe nou niet een generiek verbod. Want dan tref je ook degene die het wel goed doen. Ga nou gericht op zoek naar degene waar de misstanden zijn. Dat weet je uit de rapporten, want die zijn geconstateerd. Dus pak nou gewoon die partijen aan. En dat is ook wat in de Tweede Kamer dus gebeurde gisteren bij het debat. Daar was de motie Vlag. Die werd aangenomen met een grote meerderheid ook door de Kamer, waar gepleit werd voor risicogericht toezicht op die sector. En dan ga je dus inderdaad kijken van, daar gaat het mis, daar ga ik op ingrijpen. En wat de minister nu doet, is dus de hele sector eigenlijk voor het blok zetten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk wel aan de hand van een rapport van onder andere de arbeidsinspectie, waaruit blijkt dat er afgelopen jaar, geloof ik, iets van 400 meldingen zijn geweest van onder meer bedrijfsongelukken, uitbuiting en andere misstanden.
1: Die praten ze ook niet onder tafel. Maar ze zeggen dus wel, we zijn daar echt de goede maatregelen aan het nemen. He, een van de dingen die de sector heeft gedaan is het inrichten van een meldpunt. Waar dus waar gewoon meldingen kunnen gedaan worden van misstanden. Daar zijn dus 3 meldingen binnengekomen in totaal.
0: Ja.
1: In een jaar, moet ik zo zeggen.
0: De vleessector is verbolgen. En dreigt met juridische stappen tegen dit verbod op uitzendkrachten. Waarom is dat? Waarom is dit zo'n groot probleem voor die vleessector?
1: Omdat omdat ze inderdaad wel draaien op uitzendkrachten. He, dus de mensen die daar komen werken, dat zijn veelal buitenlanders.
0: Ja, maar toch viel het me op dat het gaat in de vleessector om structureel werk en niet om seizoensarbeid. Waarom kiezen die slachthuizen dan toch voor uitzendkrachten en niet voor dan ook structurele krachten?
1: Ze willen best structurele krachten. Dat is namelijk het grappige wat niemand zich realiseert. Als mensen bij het slachthuis werken in dienst, dan verdienen ze bijvoorbeeld net zoveel als wanneer ze via een uitzendbureau werken. Daarvoor hebben wij in Nederland gewoon de goede structuur met minimumlonen. Maar heel veel van die buitenlandse uitzendkrachten willen helemaal geen vast contract.
0: Waarom niet?
1: Die komen hier om te werken, een periode hard te werken, veel te werken, goed te verdienen. En dan willen ze weer een periode terug naar hun land van herkomst. Dat is eigenlijk wat bij het personeel in de slachthuizen een heel gebruikelijke manier, en niet alleen in de slachthuizen, ook bij seizoensarbeiders, een hele gebruikelijke manier van werken is.
0: In Duitsland is in 2020 een soortgelijk verbod op uitzendwerk in de vleessector ingevoerd. Welk effect heeft het daar gehad?
1: Dat is een leuk vraag. Dat rapport heeft dus ook gekeken naar wat waren nou precies de angsten in de sector. Want ook daar ging de sector eigenlijk teweer van dit is geen goed idee. Maar uiteindelijk, nu dat het 5 jaar geleden is, heeft het best wel goed uitgepakt. Er zijn inderdaad meer mensen in dienst gekomen. De arbeidsomstandigheden zijn verbeterd en de meldingen zijn ook omlaag gegaan. En in de sector zelf is geen groot verlies opgetreden. Dus er zijn niet veel bedrijven die omgevallen zijn of weggegaan zijn. Wat wel plaats heeft gevonden in de sector is een consolidatieslag. Dus bedrijven zijn samengegaan. De sector is eigenlijk gewoon sterker geworden daardoor.
0: Bedrijven die fuseerden.
1: Ja.
0: Ja. Dus men heeft in Nederland dus niks te vrezen?
1: Nou, niks te vrezen zou ik ook weer niet zeggen, want er is wel degelijk een groep bedrijven waar het niet goed gaat. En die boeven, noem ik maar even, die gaan op dit moment dus, die wrijven zich misschien wel een beetje in de handen. Want omdat het nog zo lang duurt voordat de wet daadwerkelijk van kracht is, we hebben het over bijna 2 jaar, kunnen die dus in de komende periode hun gang nog blijven gaan.
0: Wordt vlees duurder?
1: Vlees wordt zeker duurder. Want wil de sector het goed regelen, dan zullen ze dus de functie die de uitzendbureaus nu vervullen zelf moeten gaan inrichten. En die functie is gewoon, die uitzendbureaus, die regelen het aannemen van de mensen, het begeleiden van de mensen, het huisvesten van de mensen. Dat zullen de slachthuizen en de andere bedrijven in de vleessector, die vele anderen, die zullen dat dus zelf moeten gaan regelen.
0: Cecile Jansen, eindredacteur bij Foodlog, enorm bedankt.
1: Graag gedaan.
0: Gisteren werd in de Indonesische regio Papua een Amerikaanse piloot doodgeschoten. De actie werd opgeëist door een separatistische rebellengroep die de onafhankelijkheid van West-Papua nastreeft. En volgens die rebellen is de aanval onder meer een boodschap aan de regering van Nederland. De gast is Raki Ab, activist en internationaal woordvoerder van de Free West Papua campagne. Welkom.
2: Dankjewel.
0: Even naar de gebeurtenissen van gisteren. Ja. Wat is er precies gebeurd met dat vliegtuig en die piloot?
2: Ja, wat we op de video's en de nieuwsberichten hebben kunnen lezen is dat er een Amerikaanse piloot is doodgeschoten. Dat heeft de betreffende verzetsgroep, zoals wij ze noemen, vrijheidsstrijders, ook bevestigd in een videoboodschap. Desalniettemin weet ik als ervaren deskundige op het gebied dat dat niet alle informatie is. Dus ik ben heel terughoudend.
0: Hoe bedoel je dat?
2: Omdat we Indonesië al langer kennen met betrekking tot zulke incidenten. Ook al wordt het bevestigd. We weten niet de exacte omstandigheid. In 2002 waren er ook 2 Amerikaanse docenten vermoord. Na onderzoek van de FBI, Amerikaanse dienst, is daarna die lange onderzoek eigenlijk steun aan het Indonesische leger ontzegd vanwege onderzoeksbelemmeringen. Dus ja, met die ervaringen betreuren wij enorm wat er is gebeurd. En ons condolences naar de familie, maar we nemen ook pas op de plaats.
0: Ja, want volgens de luchtvaartmaatschappij vervoerde het vliegtuig medicijnen, voedsel en post.
2: Ja, correct. Dat heb ik ook gelezen. Alleen in diezelfde gebied, wat een conflictgebied is, dat geeft ook het Indonesisch leger, gaf dat aan bij CNN, dat het een rode gebied is, dat ze eigenlijk het advies geven aan bedrijven om daar niet naartoe te vliegen. Stel je voor dat we nu een soortgelijk vliegtuig naar het oosten van Oekraïne sturen, een conflictgebied, ja, dan kan er ook hetzelfde gebeuren. Dus die context is ontzettend belangrijk. En wat ik daaraan wil toevoegen is dat we breed in die regio Indonesische militairen hebben getransporteerd zien worden in een soortgelijke vliegtuigen, breed in rondom dat gebied. Dus dat is heel de verleiding van die verzetsgroepen. Die hebben al aangegeven aan piloten, aan zusters, vlieg niet mee en dit is een gebied waar je niet mag landen.
0: Dat was overigens ook de reactie van deze groepen, de TPN-DPP. Die reageerde met: dit soort vliegtuigen vervoeren ook regelmatig Indonesische militairen.
2: Correct.
0: Ja. Ja. Het incident vond plaats in een periode van oplopende spanning. Wat is er in de dagen voorafgaand aan deze gebeurtenis allemaal gebeurd in die omgeving?
2: Ja, hele mooie en een belangrijke vraag. Wat ik sowieso heb gezien, ik heb zelf een statement uitgebracht op 1 juli. Een dag eigenlijk voor het incident. Dat is een nationale dag voor ons. De dag dat wij hebben geproclameerd. Dan zag je eigenlijk in diezelfde regio, ook in die berglanden, al schietincidenten door het Indonesisch leger. Papua burgers werden vermoord. Op dezelfde dag toen de Amerikaanse piloot jammer genoeg werd vermoord, was ook een zwangere vrouw van 7 maanden, Papua vrouw burger vermoord door het Indonesisch leger, vermoord. Op dezelfde dag toen de Amerikaanse piloot jammer genoeg werd vermoord, was ook een zwangere vrouw van 7 maanden, Papua vrouw burger vermoord door het Indonesisch leger. Ja, en wat ik dan dus eigenlijk

0: Het Nationale Bevrijdingsleger heeft deze aanslag opgeëist op deze Amerikaanse piloot. Ja. Wat is dat voor een groep?
1: Ja, de TPMPB is een van de vele verzetsgroepen, gewapende verzetsgroepen die er in Papua actief is. Wij zijn lid van de vreedzame politieke beweging, de ULMWP, die internationaal lobby voert. Wij betreuren dit zeer. Dit is ook niet wat we aanmoedigen. Maar je ziet dat Papua bestaat uit 250 verschillende stammen. Dus zoals je hier versplintering ziet in het Nederlandse politieke landschap en in de samenleving, heb je dat in Papua jammer genoeg ook. En ja, dit is een groep wiens boodschap wij eigenlijk omarmen, namelijk de internationale onderhandelingen op gang brengen om die zelfbeschikkingsrecht en de mensenrechten schendingen te stoppen. Dat bepleiten we maar niet op deze gewelddadige manier.
0: Je zegt een van de vele verzetsgroepen, maar deze specifieke groep, hoe groot zijn ze? Hoeveel mankracht? Hebben ze veel wapens?
1: Ja, dat is een goede vraag. Nee, dat weten wij niet. Zelfs lokale organisaties die daar veldwerk doen. Bijvoorbeeld de Papua Kerkenraad, die ook interviews hebben gegeven die ik vandaag heb gelezen, die inderdaad bevestigen dat het Indonesisch leger vaak dat soort vliegtuigen gebruiken. Die weten de exacte cijfers niet. Er worden cijfers benoemd als 1500 gewapende groepen met 180 wapens. Er is heel veel onbekend, dat is wat ik weet.
0: En er zijn allerlei verschillende theorieën, maar hoe sterk is dit al met al, dit verzet? Heeft het Indonesische leger iets te vrezen voor dit verzet?
1: Nou, als je kijkt naar de cijfers, dan zou je duidelijk nee invoeren. Zo'n eigenlijk bescheiden gewapende verzetsgroep versus, dat is ook wat we in veel berichten lezen, de enorme militaire macht die Indonesië in Papua heeft gelokkeerd.
0: Ja, inderdaad een zeer sterke aanwezigheid van het Indonesische leger. Waarom is dit gebied zo belangrijk voor Jakarta?
1: Ja, het gebied vanuit Indonesisch perspectief is enorm rijk aan grondstoffen. De grootste goudmijn is daar gevestigd. We hebben de derde grootste regenwoud. We hebben olie en gas. Dus we zijn de rijkste provincie, tussen haakjes, van Indonesië. En we leven als Papua's, de oorspronkelijke bewoners, eigenlijk als armste burgers, als derderangs burgers in ons eigen land. Ja, dat laat eigenlijk de ongelijkheid zien en de enorme machteloosheid waarin de Papua's als meer dan 64 jaar leven sinds de Nederlanders vertrokken.
0: Ja, en over die Nederlanders gesproken, de TPNPB ziet ook een speciale verantwoordelijkheid voor Nederland. De rebellen noemden na de aanval een boodschap aan de regering van Indonesië, de VS en dus Nederland.
1: Ja.
0: Wat is die boodschap aan Nederland?
1: Ja, belangrijke vraag. Nou, eigenlijk door de grondoorzaken aan te pakken, te agenderen. En die grondoorzaak is eigenlijk het recht op zelfbeschikking dat door Nederland in de jaren 60 was geïnitieerd. De vlag die de verzetstrijders in hun handen hadden, dat is de vlag die door Nederland was gegeven aan de Papua's, met de beloofde vrijheid aangekoppeld. Dat was niet gegeven, dus wat zij eisen is dat de Nederlandse overheid in ieder geval in gesprek gaat met de Papua's, de ULMWP, de vertegenwoordiger, maar of de diasporen in Nederland.
0: Ja, ze eisen een plek aan tafel.
1: Ja, ze eisen een plek aan tafel. In ieder geval dat er gesproken wordt over wat er gaande is in West-Papua. Dan wordt door de VN, dan wordt door Amerika of de Nederland. Iemand moet het faciliteren, een derde partij.
0: Dus je zou ook kunnen stellen, deze hele actie is ook een roep om aandacht.
1: Absoluut. Ik denk dat zeker een roep is om aandacht. En zeker als je kijkt naar de enorme slachtoffers. We hebben het over 500.000 Papua's de afgelopen 60 jaar. Dan de context doet er enorm toe. En ik denk dat ze enorm wanhopig zijn.
0: Dat doen zij dus met gewelddadige aanvallen. Nou, ben jij in Nederland actief bij de Free West Papua campagne. Mm-hmm. Hoe vraag jij aandacht voor West Papua?
1: Ja, we hebben de afgelopen 20 plus jaar vreedzaam campagne gevoerd, demonstraties, maar ook actief gelobbyd met Nederlandse Kamerleden. Nog niet met de Nederlandse regering. Dus dit zou een uitnodiging zijn. We hebben recent de excuses gezien naar de Molukkers terecht. Minister-president Rob Jette gaf ook aan dat hij graag in gesprek wil gaan met de Papua-diasporen. Laat dit een aanleiding zijn om die gesprek in gang te zetten. Want de Papua's zijn vredelievend naar buitenlanders. Maar het is de Indonesische overheid die de pers, maar ook de VN-mensenrechtenadviseur eigenlijk verbiedt om het gebied in te gaan. En laat dit een aanleiding zijn om de druk op te voeren.
0: Wat zijn je verwachtingen voor de komende periode?
1: Ja, ik verwacht dat de Nederlandse overheid ook actief hun verantwoordelijkheid neemt in zaken West-Papua. Zeker gezien het feit wat er gaande is. De grootste ontbossingsproject ter wereld. De enorme mensenrechten schendingen. Maar die roep naar aandacht. We willen gezien worden. En ik denk dat daar een grote verantwoordelijkheid ligt voor Nederland.
0: Hartelijk bedankt. Raki Ab, activist en internationaal woordvoerder van de Free West Papua campagne.
1: Dank je wel.

0: Chef's special Afraid of the Dark. 10 Afrikaanse landen deden dit jaar mee aan het wereldkampioenschap voetbal. En maar liefst 9 van hen behaalden de knock-out fase. Wat verklaart het voetbalsucces van het Afrikaanse continent? En wat kunnen we verwachten van de toekomst van het Afrikaanse voetbal? Ik ga erover praten met de journalist Mustafa Essadik en met Jos Hummelen, presentator van de Afrikast, een podcast over Afrika, met afgelopen tijd natuurlijk extra aandacht voor het Afrikaanse voetbal. Welkom allebei. Mustafa, jij schreef een boek over de snelle opkomst van het Afrikaanse voetbal. Jij zit vast met heel veel plezier naar dit WK te kijken.
1: Ja, enorm veel plezier. Ook omdat Afrikaanse landen eigenlijk decennia hebben gelobbyd voor meer plaatsen op het WK. 60 jaar geleden zelfs het WK hebben geboycott, omdat Afrika geen plek kreeg. En dan nu 60 jaar later 10 plaatsen. En dan doet het mij enorm veel plezier om dan te zien dat de kans die ze hebben gekregen, die landen, dat ze die kans echt hebben gegrepen. 9 van de 10 landen. En als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met het Aziatisch continent, waar er 8 landen aan meededen en waar er maar 2 landen de knock-outfase hebben gehaald, dan denk ik bij mezelf wel, ja, ze hebben zo lang om die kans gevraagd en die kans hebben ze gekregen en ook gepakt.
0: Maar hoe bedoel je de kans gekregen? Want ze hebben er toch uiteindelijk zelf voor gewerkt?
1: Jazeker, ze hebben er voor gewerkt en natuurlijk ook die ronde zelf gehaald. Maar uiteindelijk is dat deelnemersveld natuurlijk wel uitgebreid door de FIFA. En in eerste instantie, wat ik al zei, werd het geboycott. Toen was het 1 van de 16 plekken. Daarna 2 van de 24. Uiteindelijk 5 van de 32, maar nog steeds geen gelijke vertegenwoordiging. En dat is er nu wel met 10 van de 48, bijna een kwart. Ja, en als je dan eindelijk die gelijke vertegenwoordiging krijgt, en dan ben ik helemaal met je eens dat dat gewoon de normaalste zaak van de wereld zou moeten zijn. Maar ja, dan toch heb je natuurlijk wel heel veel sceptische geluiden van mensen die zeggen, ja, maar ja, kunnen ze eigenlijk wel voetballen? Zijn ze niet wat minder ontwikkeld? Harde tackles, et cetera. En als we dan nu naar die ploegen kijken en hoe technisch verzorgd er wordt gevoetbald, ja, dan ben ik wel blij om te zien dat ze het tegendeel hebben bewezen.
0: Ja, en welk Afrikaans land springt er voor jou nou echt het meeste uit?
1: Absoluut Marokko. Ja, als we kijken naar de wedstrijd die Marokko speelde tegen Brazilië, maar ook tegen het Nederlands elftal, dan zien we niet alleen een Afrikaans land dat blij is om mee te doen met een WK, maar ook een Afrikaans land dat gewoon domineert tegen 2 top 10 landen, wereldtop, en dat gewoon verdient wint. Sterker nog, Nederland heeft nog nooit in de WK-geschiedenis zo weinig balbezit gehad als tijdens de wedstrijd van Marokko. En dat is echt de verdienste, denk ik, van het Marokkaanse elftal. En ik denk ook dat het Marokkaans elftal echt wel een voorbeeld is voor al die Afrikaanse landen.
0: Jos, ben je het daarmee eens?
2: Ik heb een Marokko-shirt aan.
0: Ja, Hakimi, hè?
2: Die wedstrijd was op zo'n hoog niveau. Wij Nederlanders werden gewoon behoorlijk schaakmat gezet. Eerst schaak, toen echt schaakmat. En dat was een heerlijk voetbalgevecht. Ik heb daar enorm van genoten. Het was op hoog niveau. En we maakten kennis met het tactisch en het technisch vernuft van de Marokkanen.
0: Ja, en Jos, in jouw podcast dook jij ook in de verhalen achter het Afrikaanse voetbal. Ben je daardoor eigenlijk nog extra fan geworden van een bepaald elftal?
2: Ja, zeker. Nou, daardoor ga je toch ook die Afrikaanse teams extra volgen. En Congo was een team wat van tevoren verwacht ik daar niet van. Op het allerlaatst nog gekwalificeerd tegen Jamaica, als ik me niet vergis. Maar hoe ze zich al gelijk presenteerden. Hè? Dus ik weet niet of je dat hebt gezien, maar ze hadden schitterende couture. Ze hadden van die uitgesneden luipaardenpakjes. En ja, gewoon ontzettend stoer. En ja, natuurlijk de fan der fans, hè? De Lumumba-fan die elke wedstrijd een lesje geschiedenis geeft. Heb ik enorm van genoten. Maar ook het voetbal zelf. Hè. Congo was altijd wat verdedigend. Maar die hadden echt lef. En die hebben het de Engelsen ontzettend moeilijk gemaakt. Ik denk tot ver in de tweede helft. Die zijn zich helemaal kapot geschrokken op dat eilandje een stukje verderop.
0: En Mustafa, hoe verklaren jullie deze stijgende lijn? Hoe kan het dat veel Afrikaanse landen op voetbalgebied zich zo sterk hebben ontwikkeld?
1: Nou ja, wat opvallend is, denk ik, als we naar de toplanden kijken, tenminste in mijn ogen de toplanden. We hebben vanavond gezien dat Egypte zich heeft gekwalificeerd, Marokko eerder ook gekwalificeerd. En qua toplanden kijk ik ook naar Senegal en Ivoorkust. Dan zie ik ook dat dat soort landen niet alleen spelers in Europa hebben, maar ook gewoon eigen coaches. Sterker nog, je had eerst de voetballer met de dubbele nationaliteit, maar je begint nu ook de coach te hebben met de dubbele nationaliteit, die eigenlijk het beste van beide culturen meeneemt. We hadden bij Marokko Regregui, in Frankrijk geboren, met een Marokkaanse achtergrond. We hebben nu Wahbi in Brussel geboren met een Marokkaanse achtergrond. Maar ook Senegal en Ivoorkust hebben ook trainers die dus in Europa zijn geboren, maar ook die achtergrond hebben en het beste van beide werelden meenemen. En ook die spelers beter kunnen begrijpen.
0: Maar het heeft dus te maken met die Europese opleiding van zowel de trainers als de spelers.
1: Nou, ik denk die diversiteit. En dat is denk ik veranderd in de manier van denken. Want ook bij Marokko werd in het verleden gezegd, ja, dat werkt niet, al die culturen bij elkaar. Duitse Marokkanen, Nederlandse Marokkanen, Franse Marokkanen spreken verschillende talen. Ze verstaan elkaar niet. Maar juist op dat WK zag je hoe mooi dat is als al die perspectieven bij elkaar komen. En al die inzichten. Nou, de gemene delen is natuurlijk dat ze allemaal Marokkaans zijn in dit geval. Dat heeft een enorm succes gebracht. En het heeft dus ook een effect gehad op die andere landen die opeens ook in de diaspora beginnen te scouten. Bijvoorbeeld Congo, hè, dat de speler van Ajax benaderd, die ook voor Congo gaat voetballen. En het is wel heel interessant om dan te zien hoe ze dan toch gebruik kunnen maken van verschillende culturen. Dus niet per se Europees, maar meer, wat ik net zei, een mix van culturen die ervoor zorgt dat er nieuwe inzichten gaan komen. En dat vind ik wel heel mooi om te zien.
0: Ja, Jos, al dat succes, hè, zorgt dat ook voor onderlinge rivaliteit?
2: Denk het wel. Ik heb een poosje in Malawi gezeten. En toen tijdens een WK, waren we gewoon fan van het laatst overgebleven Afrikaanse land. En uiteindelijk Frankrijk, want dat is ook Afrika, zeiden ze daar. Dat is wel een beetje veranderd, hoor. Je ziet, toen keek ik denk ik ook iets oppervlakkiger ernaar. Als je iets verder kijkt, dan is er ook zeker rivaliteit. Hè? Dus in Ghana vonden ze het fantastisch dat Nigeria niet meedeed. Ik denk Marokko, Algerije, dat is een bekende. Ja, dat zijn natuurlijk broeders, maar die vinden het ook wel mooi als ze eraf liggen. Ik appte toevallig net met iemand uit Malawi en die zeiden van dat ze het ook mooi vonden dat Bafana Bafana, hè, Zuid-Afrika, er eerder deze week uitvloog. En dat heeft, dat vind ik ook wel interessant, ze durven voor mijn gevoel ook veel politieker te kijken naar voetbal. Hè? Dus ik weet niet of dat bekend is bij de luisteraar, maar er is best veel xenofobie tegenover Afrikanen in Zuid-Afrika. Malawianen die worden nu echt teruggestuurd. En masse. En dat
0: letterlijk het land uitgeslagen.
2: Letterlijk het land uitgeslagen. Er is een Malawiaan gelyncht onlangs. En ja, die Malawianen die zeggen dan zijn we dus geen fan van Zuid-Afrika. Maar er is wel nog steeds een soort solidariteit, loyaliteit naar andere landen. Met name in Sub-Sahara-Afrika.
0: Ja, Mustafa, we hadden het zojuist dus over voetballers met een dubbele nationaliteit. Maar jij had het ook over trainers met een dubbele nationaliteit. Je ziet ook steeds vaker dat Europese talenten kiezen voor hun Afrikaanse moederland, om het maar zo te zeggen. Hoe verklaar jij dat?
1: Nou ja, ik denk dat het verschilt. Ik denk bijvoorbeeld in Marokko bijvoorbeeld dat het echt te maken heeft met de faciliteiten die nu ook van wereldklasse zijn. En dat was 20 jaar geleden bijvoorbeeld helemaal niet. Oud-internationals vertelden dat ze toen bijvoorbeeld maar één trainingsshirt hadden en één trainingsbroek. Wat denk ik wel meehelpt is dat je nu bijvoorbeeld 10 WK-plaatsen hebt. Dus je hebt altijd het gevoel van oké, als ik voor dat land kies, dan maak ik ook wel echt een kans om op het WK te spelen voor een bepaald land. Dus ik denk dat belangrijk is. Onlangs zag ik in de podcast Patrick Vieira was aanvoerder van het Franse elftal met een Senegalese achtergrond. Heeft tot zijn 8e volgens mij in Senegal gewoond. Maar hij vertelde ook dat die jonge talenten of de jongeren van tegenwoordig toch anders naar identiteit kijken.
0: Want hoe kijken die naar identiteit?
1: Nou ja, zij durven toch wat trotser te zijn inderdaad op hun achtergrond. In het verleden was het zo van als je goed bent speel je sowieso voor het land waar je vandaan komt. Maar ik denk dat de jongeren nu toch ook op een bepaalde manier durven te zeggen van oké, nou ja goed, ik voel me bijvoorbeeld ook Marokkaans of ik voel me Senegalees of ik voel me Congolees. En dat heeft misschien ook te maken met de invloed bijvoorbeeld van social media waar ze elkaar denk ik daarin kunnen versterken. Ja, en ook dat die landen zelf die talenten beter weten te vinden. Want in mijn boek vertelt ook een van die Congolezen dat grote Congolese talenten eigenlijk helemaal niet werden gezien door de bond.
0: Hey, Jos, wat doet het in Afrika zelf? Wat brengt het daar teweeg? Dus veel van deze jongens ervoor kiezen om voor een Afrikaans land te spelen. Het succes.
2: Nou, je moet je niet vergissen in ook anti-Europees sentiment. Hè? Dus het enige continent wat nog iets vaker zich kwalificeerde voor de knock-out-ronde waren Europese landen. En als er dan een Europees land, zeker als het door een Afrikaans land is, wordt uitgeschakeld, ja, dan gaat gewoon de vlag uit. En ik denk dat er ook een bepaalde trots en een zelfbewustzijn insluipt. Die teams die zijn ja heel goed, dat zie je. Niet alleen tactisch, hè, waar Mustafa het ook over heeft. De bondscoach die aan de zijlijn staat, maar ook technisch, fysiek. En ze halen al die kennis soms ook Europese grote competities, zoals de Premier League. Dat halen ze terug naar Afrika en die maken die teams gewoon stukken beter.
0: Heel kort, want ik moet echt afsluiten. Straks, vlak na deze uitzending, speelt Kaapverdië tegen Argentinië, tegen dus Messi. Jij moet al lachen. Durven jullie te hopen op een Afrikaanse overwinning?
2: Ja, deze vraag is voor mij, want ik heb een boek gelezen, De Afrikaanse Voetbalkampioenen, dus ik ben de expert, Mustafa.
1: Ja, inderdaad, dat is een heel goed boek, durf ik wel te zeggen. Ik hoop op het scenario van Cameroen-Argentinië, WK 1990. Het openingsduel waar Cameroen won tegen de verhoudingen in. Niemand had dat verwacht. En laten we dat hopen voor vanaf.
2: En voor Rotterdam.
0: Bedankt, journalist Mustafa Essadik en Jos Hummelen, presentator van de Afrikast.

bye-bye. And don't be afraid of the dark.

0: Deze week is het 50 jaar geleden dat Lee Towers doorbrak met zijn versie van You'll Never Walk Alone. Zijn single stond wekenlang hoog in de top 40 en sindsdien heeft het nummer een iconische status verworven. Vanwege dit jubileum heeft Lee Towers zelfs een speciale versie gemaakt van deze klassieker. Goedenavond, meneer.
1: Hey, goedenavond.
0: Hoe gaat het met u?
1: Wat leuk dat jullie daarover bellen, joh.
0: Ja, vinden wij ook. Hoe gaat het met u?
1: Ja, gaat wel goed. Ja, we zijn 80 inmiddels, dus je wordt wat stroever, zo links en rechts. Maar ja. Voor de rest, de geest is nog gezond, gelukkig.
0: Wat voor speciale versie van You Never Walk Alone is er nu verschenen?
1: Nou, op een gegeven moment, de WK is bezig. We zijn met z'n allen daarmee bezig natuurlijk. En het vindt plaats in Amerika en in Mexico, dus allemaal Spaanstalig. Dus een William Jans, dat is een collega van me die ik al heel lang ken. Ook nog uit de tijd van Mark Canto. En ik deed dan, als Mark dan een concertje deed, was ik vaak special guest bij hem. En daar was William ook altijd bij. En hij is natuurlijk de Nederlandse Julio Iglesias. En bij de Battle of the Bands heeft hij zich buitengewoon goed kunnen verweren. En ik vind het een heel stijlvolle man. En wat op zijn manier doet hij dat, vind ik geweldig. Dus toen belde Johnny Sharp, de manager van Tino Martin. Die belde me. Hij zei, Jolien, ik heb een idee. En ik hoop dat jij dat ook leuk vindt. Ik zei, nou, ik vind het nou wel leuk. Ik weet niet wat het idee is. Maar hij zegt, You Never Walk Alone. Heb je 50 jaar geleden uitgebracht. Hij zegt, en nu met die WK. Hij zegt, dat zou toch geweldig zijn als we dan een Engels-Spaanstalige versie ook nog op de markt zouden kunnen brengen. Ik zie, ik ga het helemaal met je mee. Nou ja, we hebben er je hebt het gehoord, we hebben er een superversie van gemaakt, productioneel.
0: En zingt u zelf ook in het Spaans?
1: Nee. Ik krijg het er Spaans benauwd van als ik Spaans...
0: Dus gewoon lekker zoals we u kennen in het Engels?
1: Ja, zo is het. Ik doe gewoon mijn ding.
0: Ja, want weet u nog dat u zelf You Never Walk Alone voor het eerst hoorde?
1: Ja, dat was een uitvoering destijds natuurlijk. Dat kan niet missen van Jerry en de Pacemakers. En later heb ik er ook nog een keer een uitvoering gehoord van Engelbert Humperdinck. Nou ja, en elke grote ster in Amerika die heeft dat ooit wel een keer ook op zijn repertoire opgenomen. En ik heb inmiddels 5 uitvoeringen ervan.
0: Weet u nog wanneer u dit nummer voor het eerst op een podium zong?
1: Ik maak op vanaf mijn 15e jaar maak ik al muziek. Dus ik heb in verschillende bands heb ik gezongen. En ik moet je zeggen, nog voordat ik ontdekt werd als Lee Towers door Willem Duis, deed ik dat al met mijn band, The Drifting Five. En mijn vrouw die ik daarbij ontmoet heb, dat was in 19, ik zeg het uit mijn hoofd, we zijn 56 jaar samen. Dus dat is ook, zeg ik dat goed?
0: 1970?
1: Ja, dat is 1970 en toen zong ik het al. En zij vond dat een van mijn allermooiste songs die ik met de band op dat moment zong. En het is natuurlijk ook een fantastische song.
0: Hoe belangrijk is dat voor u, wat Laura, uw echtgenoot, ervan vindt?
1: Ja, alleen al dat ik zeg dat we 56 jaar samen zijn. En zij geloofde in wat ik deed. En ze geloofde in mijn talent. En ze voorspelde zelfs wat ik geworden ben uiteindelijk. Nou, hoeveel moet je van iemand houden als je dat zegt?
0: U behaalde in 1976 met You Never Walk Alone de top 5 van de top 40. Ja. Wat betekende dat grote succes met dit nummer voor het verloop van uw verdere carrière?
1: Nou ja, ik kwam gelijk in een warm bad. Toen ik bij Willem Duis op televisie geweest was in 1975, toen keken er 7 miljoen mensen. Op die avond was ik in Nederland wereldberoemd, bij wijze van spreken. En daarna, toen was met een album met American Songbook songs die niet populair waren in die tijd. We zijn daarna hebben we It's Raining in My Heart. Dat was een grote hit ook. Dat is de song van Wally Tux. En na Raining in My Heart, daar hadden we toch ook een nummer nodig waarmee je de zalen plat kon spelen.
0: Ja.
1: Nou, You Never Walk Alone was daar natuurlijk buitenmate geschikt voor. En Veronica, die was heel dicht bij me, want die heeft toen in de Kuip met me een special gemaakt in het Feyenoord Stadion. Ja, dus en vanaf die tijd is het natuurlijk ook als Nederlands voetballied een eigen leven gaan leiden.
0: Wat is volgens u nou echt de kracht van dit nummer?
1: De tekst. Van na regen komt zonneschijn. Je kan het zo moeilijk in je leven niet hebben. Er komt toch weer een momentje dat je weer opkrabbelt. Dus het is een verbindend lied. Het kan zo slecht niet met je gaan. Maar op een gegeven moment komt het toch altijd weer goed. When you walk through a storm, hold your head up high. And don't be afraid of the dark. At the end of the... there's a golden sky and a sweet silver song of a lark. Walk on through the wind, walk on through the rain. Though your dreams be tossed and blown. Walk on, walk on. With hope in your heart and you never walk alone. You never walk. Er zijn altijd mensen ook om je heen die helpen of willen helpen. En die steun die kun je natuurlijk goed gebruiken. Dat geldt voor iedereen die het een beetje moeilijk heeft. Naar elkaar omkijken betekent dat ook.
0: Wauw. Ik word er stil van.
1: Ja.
0: Uw carrière kent veel hoogtepunten. Zo stond u 51 keer in een uitverkocht Ahoy.
1: Ongelooflijk.
0: U zong heel vaak voor Feyenoord en 30 jaar lang bij de Rotterdamse Marathon. Welk optreden met You Never Walk Alone is u zelf nou het meest bijgebleven? Wat vond u zelf het mooiste optreden met dit nummer?
1: Ja, ik heb het natuurlijk zo vaak en zo intens. Kijk, You Never Walk Alone is ook... Ja, wat ik nu ga zeggen, dat is een hele lastige. Maar mensen die overlijden bij Feyenoord hebben een eigen veld. Dus als die ter aarde gebracht worden, dan wordt ook mijn lied daar goed gedraaid. En dat vind ik heftig. Maar dat zegt ook iets.
0: In welke zin heftig?
1: Nou ja, ik had dat natuurlijk daar nooit live kunnen zingen. Maar het feit dat de mensen het lied toch kiezen voor zo'n gelegenheid, voor de uitvaart, dat zegt iets. Hoe diep het doorgedrongen is tot in je ziel.
0: Ja.
1: En dat het en dat er op die manier dan ook zijn eigen leven leidt. Ja, dat is bijzonder.
0: Dat lijkt mij ook heel erg eervol.
1: Ja, absoluut.
0: Hoe vaak zingt u het nummer nog voor uw vrouw Laura, thuis?
1: Nee, thuis zing je zo'n nummer niet. Nee.
0: Waarom niet?
1: Ik heb natuurlijk heel mooie liedjes gehoord. Er komt nog een song uit. Ik heb nog een album op de plank liggen. En dat lied, dat heet You're the Reason I'm Living. You're the reason I'm living. You're the breath that I take. You're the stars in my heaven. You're the sun when I wake.
0: Dank u wel voor dit gesprek. En succes nog.
1: Dank je wel.
0: Dit was Het Oog. Morgen zit hier Marcia Luiten. Fijne nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Nooit meer slapen.
2: Ik ga in gesprek met presentator en interviewer Hanneke Groenteman. Ze presenteerde legendarische tv-programma's als Zomergasten en De Plantage. En ze zat ook wel eens op de stoel waar ik nu zit, bij Nooit meer slapen. Hanneke Groenteman vertelt over haar leven en werk en een carrière die al meer dan 6 decennia duurt. Als geen ander verstaat zij de kunst van het luisteren en doorvragen.
1: In de nacht van woensdag op donderdag, van 12 tot 1, Atze de Vriezen. In VPRO's Nooit meer slapen.
0: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
3: Ster.
4: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
5: Vers.
6: Aan tafel.
7: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
4: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers!
6: Aan tafel!
7: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
9: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
10: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
9: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl.
5: Iungo.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: NPO Radio 1.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken. En door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. En daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij afgelopen dagen jaren zeide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Wat Tijen doet is geweldig. Hij heeft de mooiste en beste gitaar ter wereld ontworpen.
1: Tijen heeft op een gegeven moment een gitaar gemaakt voor Nick Taylor.
0: Gitarist van Adele, de bassist van AC/DC.
2: Tijen Wijnterp is gitarist en gitaarbouwer. Een markant persoon die helemaal zijn eigen gang gaat. Dat zit niet altijd mee.
3: De status van Tijen Guitars vandaag. Nashville werkplaats kost alleen maar geld. Die hebben ze dichtgegooid. Alle employés zijn weg.
4: Ik zei tegen hem, Tijen, energie gaat niet verloren. Dus alles wat je hier insteekt, komt er een keer uit.
2: Je ziet het in de documentaire Tijen, de Master. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.
4: Need

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: In onze straat gaan we dus hier een heel grote geveltuin maken. Aan deze kant en ook nog hier langs de regenton gaan we dat doen.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Weet je, het is natuurlijk wel een straat, dus heel veel stoep, heel veel steen. Ja. Het is niet alsof je hier in een park woont of zo.
3: De Herderslaan is wel een relatief groene straat. Ja. Zeker ook als je kijkt naar de rest van de buurt hier aan de rand van het centrum en de Schilderswijk.
4: Ja, hoe fijn is dat als je een stukje groene oase in de Schilderswijk hebt?
1: Je ziet het in de groenste straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: land van mijn dromen.
1: Dank je, Begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: willen. En de jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Hij is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het varken

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go on this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070-307-8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden, verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.